0: Goedenacht. Premier Jette denkt dat de nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. De Amerikaanse marine begint komende avond om 10 uur met een nieuwe zeeblokkade van Iran. Dat betekent dat schepen dan niet langer Iraanse havens in of uit mogen. De blokkade volgt op de dreiging van Iran om de Straat van Hormuz opnieuw te sluiten. Amerika blokkeerde de Iraanse havens eerder al van half april tot half juni. Door die aanstaande afsluiting van de Straat van Hormuz en de aanvallen over en weer in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen weer flink gestegen. Een vat olie is in een dagtijd bijna 10% duurder geworden. President Trump wil tol gaan heffen in de Straat van Hormuz. Andere landen zien dat totaal niet zitten. En sportbond NRC-NSF heeft een nieuwe manier gevonden om geld voor atleten binnen te halen. Vandaag wordt die Orange Alliance gelanceerd, een businessclub gericht op de Spelen van 2028 in de VS, meldt de Telegraaf. Voor een flink bedrag kunnen Nederlandse en Amerikaanse bedrijven naar sportwedstrijden kijken en netwerken tijdens de Olympische Spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. In het Brabantse Veldhoven woedt een grote uitslaande brand. Het zou gaan om een pand van een kringloopwinkel. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Vlak voor de winkel staat een benzinepomp. Het is niet bekend of dat voor extra gevaar zorgt. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam is begonnen met een proef met late abortussen, melden het AD en het Parool. Daarbij wordt de zwangerschap na 22 tot 24 weken afgebroken. Dat is wettelijk toegestaan, maar gebeurt bijna nooit omdat het gevoelig ligt. De proef is vooral gericht op vrouwen die ongewenst of ongepland zwanger zijn. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze daar raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. En Frankrijk viert vandaag haar nationale feestdag. Door de hittegolf en de bosbranden daar zijn de vieringen op veel plekken wel aangepast. Zo gaat op veel plekken de traditionele vuurwerkshow niet door vanwege de droogte. En in Fontainebleau, vlakbij Parijs, zijn alle festiviteiten afgelast. Daar woedt een felle bosbrand. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon. Het wordt 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen een paar stapelwolken voorkomen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. In Veldhoven, Noord-Brabant, woedt een grote uitstaande brand in een kringloopwinkel. Het pand staat op instorten. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand overslaat naar andere gebouwen. Op een paar meter van de winkel staat een benzinepomp. Er zijn 2 mensen aangehouden voor de grote natuurbrand in de buurt van Parijs. De brandweer vermoedde al dat het was aangestoken omdat er 10 verschillende brandhaarden zijn. Het afgebrande stuk bos is zo groot als 2000 voetbalvelden. Daarom gaat het blussen ook nog wel even duren. Misschien nog wel een paar weken. Meer dan 200 kinderen hebben geen vaste voogd en dat komt door de wachtlijsten in de jeugdzorg, hebben Trouw en Investico onderzocht. Het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers die niet goed weten wat er allemaal speelt. En de zetel van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham zal worden overgenomen door zijn zus. Het idee werd geopperd door president Trump, die dat wel een mooi eerbetoon vond. Zus Darlene Graham zal niet heel lang in de politiek zitten, want in november zijn er alweer tussentijdse verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon. Het wordt 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen wel een paar stapelwolken voorkomen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Brothers bij Joe met What a Fool Believes. Een hele goede morgen. Het is 6 uur. Dit is Joe. De ochtendshow gaat beginnen. Uiteraard doen we dat met het nieuws. Hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. Dodelijke steekpartij. In Roermond is iemand overleden die gisteravond werd neergestoken. Het gaat om een man. Wat er precies is gebeurd, zoekt de politie nu uit. Hoort regio omroep L1.
2: Nou, op dit moment zijn mijn collega's hier druk bezig met onderzoek. Ook omdat we nog heel weinig weten over wat zich hier precies heeft afgespeeld. En we willen natuurlijk weten wat de aanleiding is geweest voor dit steekincident.
1: Er is iemand opgepakt voor de dodelijke steekpartij, maar details zijn nu nog niet bekend. Een stadsbus met passagiers in Rotterdam is met een kogel doorboord. Ook een huis is volgens regiozender Rijnmond geraakt. Op straat was gisteravond een schietpartij en daarbij vielen gewonden. In de bus en in het huis vielen geen slachtoffers. Er is een verdachte opgepakt. Het is nog onduidelijk waarom er is geschoten. Twee mensen zijn opgepakt voor de grote natuurbrand bij Parijs. De brandweer dacht al dat het vuur was aangestoken. Dat er verschillende brandhaarden zijn, kan misschien nog weken duren voor alles helemaal uit is. Vandaag is de nationale feestdag in Frankrijk. Door de hittegolf en de branden in het hele land wel allerlei aanpassingen. Zo zijn er door de droogte minder vuurwerkshows. En Nederlandse archeologen hebben een eeuwenoude vondst gedaan in Egypte. Een graftombe van 3000 jaar oud hebben ze ontdekt. Er zijn onder meer muurschilderingen gevonden. Komende tijd gaan die onderzoekers alles verder bekijken en ontdekken. En ze hopen er zo achter te komen wie er precies begraven liggen in die tombe en wat voor verhalen er verder naar boven komen. Het weer van Weerplaza. Veel zon, ook wat wolken vandaag. Van noord naar zuid 26 tot 33 graden.
0: Dankjewel, Mart. Verkeersinformatie. Ja, er is toch alweer iets te melden. Twee vertragingen zelfs. Eentje op de A27. Die zien we iedere ochtend verschijnen. Breda richting Gorkum voor de Merwedebrug 5 minuten. En de A50 Arnhem richting Os bij Ewijk 10 minuten extra.
3: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Aan de start van de nieuwe ochtendshow. Sander, goedemorgen.
4: Een hele goedemorgen.
0: En de hit van Joe. Hier zijn de Simple Minds.

0: 14 juli. Hartelijk welkom.
1: Hey, 14 juli.
2: 14 Sevilla.
1: 14 Sevilla.
2: Ja. Ja. Ik zit precies 10 dagen. Het is de Amerikaanse, 4th of July.
1: Ja.
2: En de Fransen doen 10 dagen later, 14 juli.
0: Geleerd van Mart Smeets, die dan altijd de toer-etappe versloeg en dat natuurlijk altijd even moest melden ook.
2: Ja. En wat vieren wij dan op 14? Wij niet de Fransen?
0: Fransen.
2: Niet googlen, Mart.
0: Het is onafhankelijkheid.
2: Jij bent presenterend journalist, jij moet het weten.
0: Onafhankelijkheid. Toch?
2: Ja, de bestorming van de
0: Bastille.
2: Bastille, de leukste kroeg op het Leidseplein.
0: Mooi, hè, dat zal er altijd even. Het is toch een soort
3: oom, in de wiki.
0: Zo'n oom die gaat overhoren dan, weet je?
2: Ja, maar dat is nogmaals, ik heb het vaker gezegd. Ik ben een stripfanaat, stripboeken, maar van nul tot nu.
0: Ja.
2: En ik zie nog dat plaatje, zo onthoud je dat. Dus als je een kind hebt of jezelf, of je wilt meer van geschiedenis. Er is een strip, dat heet Van Nul Tot Nu, de Vaderlandse Geschiedenis in stripvorm. Alles wordt verteld en bij alles is een plaatje. En als je een beetje grafisch bent ingesteld, dan ontkoppel je dat. En nog steeds, als ik de slag bij Waterloo, zie ik dat plaatje voor me met een ondergaande zeeroverslag, want dat was eigenlijk maar ze op weg dus naar Duinkerk om piraten aan te pakken. En de bestorming van de Bastille zie je Jeanne d'Arc op een brandstapel. Ja. Zo blijf je dat toch een beetje. Ik heb er veel aan gehad, meer dan 21 jaar opleiding.
0: Moeten wij een geschiedenisblokje overwegen in dit programma? Gewoon dat Sander even gaat doseren uit alles wat hij geleerd heeft in Van Nul Tot Nu.
2: Ja, dat kan. Of ik vertel iets over het nu en dan is de rest geschiedenis.
3: Mooi.
0: Nou, het doet mij wel denken aan. Ik vond geschiedenis echt een vreselijk vak.
3: Oh, ja? Ik ook. Verschrikkelijk. Ja,
0: ik ook.
3: Ellende.
0: Ja, ik ook.
3: Zo langdradig.
0: Ik vond het ook niet om doorheen te komen. Nee. Ik vond het ook nutteloos, want ik dacht, wat heb ik hier nou aan?
3: Ik zoek het wel weer op.
0: Mijn neus gaat vooruit, niet achteruit. Totdat ik op een gegeven moment een leraar kreeg, Emmanuel. Ik ben hem laatst nog tegengekomen op de reunie. Die kon prachtig vertellen. Ja. Die kon het zo beeldend vertellen, eigenlijk wat jij zei over de strip, dat je het voor je ziet. Ik begon het in één keer voor me te zien. Ik kan niet zeggen dat het mijn favoriete vak werd. Maar ineens dacht ik wel, maar dit is.
2: Ja.
0: Dat, wat, ik was gewoon een MAVO-klantje. Ik kreeg gewoon van, ga dit maar leren, en 6 hoofdstukken. En dan krijg ik. Kijk, dat is niet leuk.
3: Nee.
0: Maar iemand die voor de klas staat en dan gaat praten, dat is wel interessant.
2: Nou, dat is de kunst van doseren ook. Je moet het wel kunnen overbrengen. Maar dat is natuurlijk sowieso, als je, kan je communiceren of niet. Maar inderdaad, je hebt bepaalde leraren die dat heel goed kunnen. Dat geldt voor elk vak. Ik had een ontzettend saaie biologieleraar. Ja, als je dan over de buis van Eustachius hebt, dan wordt het ook een saaie 50 minuten. Maar geschiedenis is natuurlijk, kijk, wij zijn hier wel, de neus gaat vooruit, ik ben het helemaal met je eens. Maar doordat in het verleden de neuzen allemaal een andere kant op gingen. Dus dat is de erfenis van nu is onze geschiedenis.
0: Wel, maar je bent, hoe oud ben je? Je bent 14, je bent 13, je zit op de middelbare school.
2: Nee, en niet alles is interessant.
0: Oh, er zit wat droge kost tussen, hoor.
2: Ja, maar toch vind ik het wel allemaal heel. Ja, het is, wij zijn hier nu dankzij onze geschiedenis.
0: Ja.
2: Waarom zijn wij een van de meest tolerante en liberale landen van de wereld? Nou, omdat wij in het verleden natuurlijk zeevarers, matrozen, dus Baruch Spinoza hebben gehad. We hebben vrijdenkers gehad. Ja, dat komt allemaal samen nu vandaag. Dag. Ik ben heel interessant doen. Ik lees het gewoon voor, Mark.
3: Ja,
2: lees het gewoon voor.
3: Vond jij de jagers en verzamelaars ook leuk dan vroeger, bij geschiedenis? Zo ver terug.
2: De jagers en verzamelaars?
3: Ja, dat was heel.
2: Gaat het nu over stapavonden? Nee, zo begonnen we, de jagers. Ja, dat was wel een beetje saai.
3: Ja, dat was wel saai.
2: Ja.
0: Nou, dan hebben we toch, het begin van het programma al een heel inhoudelijk
3: debat.
0: We hebben de inhoud voor de show alweer gehad, hè?
2: Ja, hoor. Zo, dan kunnen we alleen maar natte scheten laten.
0: Goedemorgen, leuk dat je luistert naar de ochtendshow. We zitten nog wel een paar uurtjes, dus we nemen je lekker mee de dag in. Deze 14 juillet dinsdagochtend. Met de Michael Jackson en zijn biopic meer dan 1 miljard opgebracht inmiddels.

0: Michael and Queen. En de Somebody to Love in een nieuwe ochtendshow voor de deze ochtend. Goedemorgen, kijk op de klok en dan zie ik het staan. 6:20 precies. En dat betekent hoogste tijd voor de spreuk van Sander.
1: Ik merk dat ik in een serieuze gebui ben.
0: Oh.
1: Dus deze gaat diep. Even een slokje koffie ook.
0: Doe rustig aan, neem je tijd. Moeten we meeschrijven?
1: Nou, deze is wel echt...
0: Pak pen en papier er even bij.
1: Wie de bal kaatst, is vaak een inwoner uit Friesland.

0: Heaven. Bijna 6:30, zometeen het nieuws. Mart, goedemorgen.
1: Heel goedemorgen. Zometeen in het nieuws van 6:30 inderdaad. Meer over een dodelijke steekpartij met nog veel vragen. En een pilootstunt waarmee, dat hoor je zo.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 Plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. On
3: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis. Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
5: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schouderkarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Weerbericht voor vandaag. Flink wat zon, ook wel wat wolken. 26 graden in het noorden tot lokaal. Daar komt hij 33 in het zuiden. Verkeersinformatie is er ook. 15 vertragingen. Het begin van de dinsdagochtendspits. Met op dit moment de langste op de A50. Arnhem richting Os. Tussen Ewijk en de Maasbrug. 6 kilometer file. Je bent daar 20 minuten langer onderweg.
8: Dit is jou.
0: En dan is het 6:30, kan je luisteren naar het nieuws. Mart Grol.
1: Goedemorgen. In Roermond is een man overleden. Hij werd gisteravond neergestoken op straat. Er is een verdachte opgepakt. De politie kan nog niet zeggen waarom er is gestoken. Het onderzoek is nog bezig. KLM zoekt naar andere routes om te vliegen tussen India en Amsterdam. Houthi-rebellen hebben tegen vliegbedrijven gezegd: ga maar even niet over Saoedi-Arabië. Die rebellen steunen Iran en doen mee aan de aanvallen in het Midden-Oosten, onder meer op een vliegveld in Saoedi-Arabië. KLM zegt te kijken wat nu de meest veilige weg is om te nemen. We blijven in de lucht, want een stunt van een piloot op de grens van Engeland en Wales, op een website waar je vliegtuigen kunt volgen, is te zien dat hij een bijzondere boodschap achterliet in de lucht als je naar zijn gevlogen route kijkt. De woorden I'm bored, ik verveel me. Een minuut of 20 is hij daarmee bezig geweest, die piloot. Volgens de luchtvaartmaatschappij was hij een vlieginstructeur die een testvlucht deed. En dat hij een onderdeel van dat toestel was namelijk vervangen. Dus moest even gekeken worden of het allemaal goed ging. En het heeft allemaal geen gevolgen ook. Zijn vliegkunsten worden als eigenlijk geprezen. Maar hij heeft dus wel even een geintje uitgehaald met iedereen die wel eens naar zo'n site kijkt.
12: En bedoelde hij niet wat anders? Sprak hij niet wat de taal? Dat hij zegt, ik ben geboord. Dat hij aan boord is.
1: Dat hij verkeerde afslag nam eigenlijk. Het lijkt toch echt op het BORED.
13: Ik denk dat hij er goed misselijk van is geworden. Want ik zie er een kaartje bij. Hij heeft het gevlogen bij Liverpool. Maar in principe maar een heel klein stukje. Dus hij heeft hele scherpe bochten moeten nemen om dit echt zo te kunnen schrijven in de lucht. Grappig.
1: Je houdt het in de gaten, toch? Dit soort sites ook.
13: Ja,
1: met jouw gadget ook en
13: Flight
1: zo.
13: Flight Radar 24. Ja, dat kennen heel veel mensen kennen dat wel. Dan kun je inderdaad vluchten volgen. En dan zie je ook precies wat ze hebben gevlogen. Dus dan kan je inderdaad lezen wat hij heeft geschreven in de lucht. Ja, ach, grappig.
1: En dan nog naar de tafel van Vandaag Inside. Blijf daar maar weg. Dat advies geeft een van de mannen daar aan tafel van VI, René van der Gijp, aan de net gestopte handbalster Estefana Polman. Zij schoven vorige week aan in het programma en staat ook de komende tijd op de planning. Maar bij VI zijn er twijfels over haar.
14: De lat ligt te hoog voor Estefana.
15: Ja, te hoog.
14: Absoluut. De lat hier ligt te hoog. Als ik haar was, zou ik mijn vingers er niet aan branden om hier te gaan zitten. Echt niet.
15: Nee?
14: Want nee.
1: Ze moet volgens Gijp en ook volgens Johan Derksen een mening hebben over meer onderwerpen dan handbal.
16: Niemand weet wat ze daadwerkelijk kan. Hmm. Ze heeft de uitstraling van Helene Hendricks. Het is een hartstikke leuke meid. Maar als het niet over handbal gaat, over haar man de ex-voetballer, dan doet ze niet mee.
15: Maar eigenlijk zeggen jullie allebei, maar, sorry, ze weet niet zoveel.
1: Ja,
12: ja, dat is het, ja.
1: Ja.
12: Eigenlijk zegt de lat is te hoog, de lat ligt te hoog, maar bij haar ligt dus de lat te laag. Ze heeft geen mening, ze heeft geen kennis. Dat is eigenlijk wat ze zeggen, ja.
1: En dus vraagt de presentator Wilfred Genee zich af hoe het nu verder moet.
15: We gaan eraf bellen, hoor ik.
16: Nee, nee.
15: Oh, nee?
16: We moeten haar de kans geven. Want tegenwoordig hoor je ook na één uitgeleider. Moet je van de tv en moet je het land uit.
14: Als zij slim is, doet ze het niet. Dat is wat ik zeg.
1: Ja, evaluatie live op zender.
13: Dit is zo'n raar programma, is dat. Ja, ik vind het wel grappig, hoor. Die mannen die lullen alsof ze op de radio zijn, zou ik maar zeggen. Alleen, kijk, die Estefana heeft daar niet vorige week voor het eerst gezeten. Die zit daar.
1: Die is vaker te gast
13: veel geweest. Vaker te gast geweest. En nu heeft ze een soort van proefuitzending gehad. En baf, ze wordt meteen neergesabeld eerst volgende keer.
12: Ja, maar ze is voorheen echt te gast geweest. En nu gaat ze onderdeel uitmaken van de
13: Maar je weet toch wie je vraagt. Ik bedoel, ja. Het is gewoon je vraagt omdat het ontzettend leuke meid is.
12: Ja.
13: Weet je wel?
12: Ja.
13: En dan in één keer ben je zo ontzettend hard als er één uitzending is langs geweest.
12: Maar ze was wel ook veel. Ze bemoeide zich niet met veel gesprekken natuurlijk. En dat is. Ja, ik snap wel wat ze bedoelen.
13: Ja, maar luister. Als je daar meteen gaat zitten en je gaat meteen over Gaza en over Iran.
12: Ja,
13: en
12: weet, dat is waar.
13: Het hoogste woord hebben, dan krijgt ze daar weer kritiek op.
12: Ja,
13: weet je wel.
12: Je doet het nooit goed.
13: Nee.
12: Nee.
1: Ze heeft zelf nog niet gereageerd op deze hele heisa van gisteravond. Dus de vraag is wat zij daar zelf van vindt natuurlijk.
13: Maarten, dankjewel.
1: Yes.
13: Voor het nieuws voor deze dinsdag. We gaan naar Johan en die komt uit, dat vind ik leuk, uit Maartensdijk. Goedemorgen, Johan.
17: Goedemorgen.
13: Maartensdijk, dat was mijn allereerste radioomroep. Was in Maartensdijk.
17: Serieus? Hebben ze dat gehad daar? In dat gat?
13: Ja. Oh. Ja, het is één keer niezen, je bent er voorbij. Dat is absoluut waar. Maar wel mooi dorp, Johan.
17: Hartstikke leuk. Hartstikke leuk.
13: Johan, we gaan proberen te raden wat jouw beroep is. En Sander heeft alvast een vraag voor je. Daar komt-ie.
12: Ja, Johan, waar ruikt het naar op jouw werk?
17: Ja, dat kan echt verschillen.
12: Maar noem eens iets wat je nu te binnen schiet.
17: Ontlasting.
13: Ontlasting.
12: Dat is Maartensdijk, hè?
13: Ja. De beroepentest gaan we spelen zometeen.

0: I'm Still Standing was dat bij Joe. Een paar minuten geleden heb je de eerste vraag aan Johan uit Maartensdijk kunnen horen voor de beroepentest. Sander vroeg, waar ruikt het naar op jouw werk, Johan? En toen zei hij, ontlasting.
1: Ja, dat... ja, soms ontlasting.
0: Oh ja, soms.
1: Ja, dus ja. Er kunnen ook nog andere factoren een rol spelen.
0: Dat is ook weer zo. Nou, we hebben nog 6 vragen over om samen met jou, want je meepuzzelen mag altijd in de app van Joe, vinden we fijn, om achter het werk van Johan te komen. Johan, klaar voor de volgende vragen?
2: Absoluut.
1: Johan, wat aan jouw werk, waar zie je nou dagelijks het meest tegen op? Welk element van je werk?
2: Niet zoveel eigenlijk.
1: Helemaal niks?
2: Nee, gewoon altijd wel te zien om de dag te starten.
0: Maar er is altijd wel iets in je werk, toch? Waar je, iedereen heeft wel iets wat hij net even wat minder leuk vindt.
2: Nou, dat met dat ontlastingverhaal dan.
0: Oh ja. Ja. Is dat menselijke ontlasting?
2: Ja.
1: Wat heb jij gedurende een werkdag het meest in je handen?
2: Ach, dat kan echt verschillen. Van scharen tot tangen, zagen, machines. Oh. Echt van alles en nog wat.
0: Als jij een beetje zo om je heen kijkt tijdens je werk, wat zie jij allemaal? Kun je dat eens beschrijven, Johan?
2: Er zitten vaak binnen, soms buiten. Wat zie ik om me heen? Ja, daken, badkamers, stukwerk. Van alles en nog wat.
0: Oh ja.
1: Als jij naar een Gamma gaat, of een Hornbach, of een bouwmarkt. Wat is hetgeen wat je daar het meeste koopt?
2: Daar kom ik niet zo vaak. Maar
1: nee,
2: de
1: groothandel dat.
2: Dan meestal fittingen. Wat voor materialen, ja. Koperspul. PVC.
1: Ja.
2: Zink.
0: We hebben nog 1 vraag. Zink denk ik dan weer aan iets van het dak. Maar voor de rest zit ik toch... Ik denk dan, dat ontlastingverhaal, dat is dan meer riolering, denk ik dan.
1: Ja. Ik heb het idee dat hij gewoon in de loodgieterij zit.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Maar misschien neemt hij nog een afslag binnen de loodgieterij.
0: Johan, kom jij bij de mensen thuis?
2: Jazeker.
0: Oké. Scharen, tangen, machines ziet hij om zich heen. Daken, badkamers, stukwerk, van alles. Nou, laat het maar even weten. Help ons. Wat zou het werk van Johan kunnen zijn? Mag je nu laten weten in de app van Joe.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: werk van Johan ruikt het naar ontlasting af en toe. Dat is menselijke ontlasting, zei hij er ook nog even bij. En dat is ook hetgeen waar hij soms tegenop kijkt, die vieze geur. Scharen, tangen en machines heeft hij veel in zijn handen tijdens het werk. Hij werkt soms buiten, vaak ook binnen. En hij ziet van alles, van daken tot badkamers en stukwerk. Als hij een bouwmarkt binnenloopt of een groothandel, dan koopt hij meestal fittingen, koperspul, PVC en zink. En Johan komt veel bij de mensen thuis. En nu is de vraag, wat is zijn beroep?
1: Ja, dat is de vraag. Het zou lekker zijn als we het een keertje goed hebben weer.
0: Zo.
1: We zitten niet lekker in de wedstrijd. Wat er zoal binnenkomt is bijvoorbeeld via Britta rioleringen ontstopper, beluchtingsmonteur, putjeschepper, badkamerinstallateur. Annelies denkt dat hij in de renovatiebouw zit. En Andrew zegt dat hij schoenenpoetser is op het Zuidplein. En dan zegt Helene, ik kan niets anders bedenken dan loodgieter. En dat is ook bijvoorbeeld wat Wilco zegt.
2: Ja, deze man is natuurlijk loodgieter.
1: En Jeroen,
2: dat is 100% zeker.
1: En Jeroen zegt hetzelfde, doei.
0: Ja, Jeroen werkte namelijk bij een groothandel.
3: Goedemorgen. Nou, hij moet gewoon loodgieter zijn, toch? Van alle spullen die hij zegt, dat hij het gebruikt op zijn werk. Dat zijn ook alle spullen die ik verkoop bij de groothandel waar ik werk.
0: Kijk,
1: juist. Nou, een blik in de app zegt dat 95% ongeveer gaat voor loodgieter.
0: Johan!
4: Ja,
0: wij denken we denken er toch eigenlijk wel zeker van te zijn dat jij loodgieter bent.
4: Nou, dat is helemaal goed. Ja!
0: Eindelijk. Wat heeft dit? Ja, we zaten er slecht in de afgelopen dagen.
1: Absoluut. Ja.
0: Goh.
4: We hebben jullie nu keurig gedaan, hè?
0: We zijn hartstikke blij met je.
4: Nou, goed zo.
1: Maar vind je alles leuk aan je werk?
4: Nou ja, het meeste wel, ja.
1: Wat goed.
4: Moet je het gaan doen, hè?
1: Nou ja, je kan wel eens een slechte dag hebben of één bepaald klusje waar je tegenop ziet. Maar nee, ik ben blij dat jij blij bent.
4: Ja, dat is mooi.
0: Johan, lekker aan het werk. En heb je vakantie binnenkort?
4: 2 weekjes.
0: Lekker. Nou, wens je alvast een hele fijne vakantie. En een mooie dinsdag gewenst.
4: Mooie dag, jongens. Groetjes.
0: Hits van Joe, straks Dionne Warwick. Hier is Supertramp. The Logic.

0: haar liedje Heartbreaker. Bijna 7 uur, het nieuws krijg je zometeen van Bart Grol.
1: Goedemorgen, brandverwoest bedrijf. Wat er in de as ligt, vertel ik je zometeen. En een rondleiding in een koninklijk paleis loopt net even anders.
0: En dit hoor je zometeen. Dit is een bekende Joe-hit. Sander, hoe heet het liedje?
2: Mag ik nog eens horen?
0: Hetzelfde ding?
2: Ja.
0: Waarom?
2: Omdat jij het in één keer instart en ik toch niet helemaal paraat was.
0: Oh, oké, nou vooruit komt hij.
1: Ja,
2: Waterloo.
1: Ja.
0: Goed!
2: Het heeft ook wel iets van de Golden Earring. Zo.
0: Ja, ja.
2: Ik denk, we gaan Twilight Zone.
0: Krijg je denken, Abba, die wordt vergeleken met de Golden Earring. Grappig.
2: Ja.
0: Waterloo komt eraan in de ochtendshow.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal.
3: Kippie.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met

0: vakantiediscounter.nl.
1: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-reizen. Live your dreams.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa.
11: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: Nu bij Dirk, Felix Pouwtjes. 3,49. Vers, handig en goedkoop.
15: Hey Remon!
16: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Hey, Remon!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en overschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Dit is Joe.
20: Goedemorgen, dit is de Joe Ochtendshow voor de dinsdag. Het nieuws van 7 uur, Mart Grol.
21: Goedemorgen. Een grote brand. Die brand heeft een kringloopwinkel in Veldhoven verwoest. De zaak moet volgens Brabantse media als verloren worden beschouwd. De brandweer kon voorkomen dat huizen en een benzinepomp in de buurt afgelopen nacht ook in vlammen opgingen. Er zijn geen gewonden gevallen, wel dus flink wat schade. Hoe het vuur in Veldhoven is begonnen is nog onduidelijk. Premier Jette denkt met de nieuwe Europese raketsamenwerking snel dingen te kunnen regelen voor Oekraïne. 9 Europese landen, waaronder ons land, gaan samen raketten bouwen, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika en Oekraïne zich zo kan verdedigen tegen Rusland. Premier Jette hoopt gauw resultaten te zien, zegt hij bij RTL Nieuws.
22: We kunnen eigenlijk binnen een jaar hier echt het verschil gaan maken. Door slim samen te werken, geld te besparen, veel efficiënter te zijn en de nieuwste technologieën te gebruiken.
21: Oekraïne hoopt voor de winter iets te hebben aan dit Europese plan, omdat Rusland dan vaak energiecentrales aanvalt, waardoor Oekraïners zonder stroom en verwarming zitten. Dan die andere oorlog in het Midden-Oosten. We worden wakker na een nieuwe nacht vol aanvallen over en weer tussen Iran en Amerika. Het draait nog steeds om de zeestraat van Hormuz, de belangrijke vaarroute voor onder meer olietankers. Amerika wil de boel daar weer gaan blokkeren nadat Iran eerder schepen aanviel. De olieprijzen blijven stijgen door deze aanhoudende onrust. En een protest tegen het Koningshuis in een koninklijk paleis. Republikeinse demonstranten hebben actie gevoerd in Buckingham Palace in Londen. Ze vroegen aandacht voor de band tussen de Britse ex-prins Andrew en de inmiddels overleden misbruikzakenman Jeffrey Epstein. Ze willen dat de koninklijke familie er veel meer open over is. Binnenkomen in dat paleis was trouwens niet ingewikkeld voor de demonstranten. Het is in de zomer open voor rondleidingen, dus ze kochten gewoon een kaartje. Het weer van Weerplaza. Een zomerse en lokale tropische dag vandaag. 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Wat wolken, maar voor de rest veel zon.
0: Dankjewel Maarten. Dan een blik op de weg. 29 vertragingen op dit moment. Dinsdagochtend spits. Ja, de meeste regio's hebben vakantie, maar het midden nog niet. Op de A4 Dinteloord Antwerpen bij Markiezaat door een ongeval. 20 minuten. A12 Den Haag Utrecht bij Woerden. Een half uurtje. En de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen. Bij ook Markiezaat daar 20 minuten extra reistijd. Sander.
1: Ja.
0: Moeten wij de luisteraars van dit programma waarschuwen voor hetgeen wat wij straks gaan doen?
1: We zijn de hele week al bezig met cliffhangers. Dit is op met recht weer een van de allerbeste cliffhangers te noemen. Maar we gaan zoiets laten horen. Het is het verhaal van het weekend, als je het mij vraagt. Je gaat in een deuk, maar toch, Koen zegt het al, waarschuwen. Ga je nekharen ook overeind
0: staan. Nou, kijk, ik kijk ook even naar onze nieuwslezer Mart.
1: Ja.
0: Welke hoek moet ik dit zoeken?
1: Nou, jij gaat verhuilen.
0: Die gaat een paar moeilijke minuten krijgen. Oh.
10: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Dit wordt heerlijk. Straks over een paar minuten hoor je alles in de ochtendshow. Goedemorgen.

0: Gloria. Estefan van achteren.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Goedemorgen. 14 juillet. Het is dinsdagochtend 14 juli. Hartelijk welkom bij de ochtendshow van Joe. En ja, god, ja, we zitten met ons hoofd alweer ergens anders. Maar het WK is nog steeds bezig. We krijgen de halve finales.
3: De knaker, ja, het gaat. Het, ja, dat hoor je al natuurlijk 3 weken. Maar het gaat nu echt beginnen. Frankrijk, Spanje vanavond. En morgen dan Engeland, Argentinië. En dan weten we morgen, nou, om en erbij 11 uur, misschien met verlenging 12 uur, wie de finale gaat spelen.
0: Ja, en die is dan zondagavond dan weer.
3: Die is dan zondagavond, maar dan zijn wij in den vreemde.
0: En dan hebben wij 5 weken WK achter de rug.
3: Ga jij naar Noorwegen?
0: Ik ga naar Noorwegen.
3: Waar ik dan toch 1 ding moet zeggen. Want ze zijn uitgeschakeld helaas in de kwartfinale tegen Engeland. Nou ja, een van de meest besproken momenten wel is in die wedstrijd niet de kabel die werd geraakt met de bal. Maar Sørloth, de spits, die nou ja, op de keeper afliep. Met links Haaland vrij had staan. En ervoor koos om niet te pasen, maar zelf te gaan. Nou wordt hij dus, en zijn vrouw ook, al 2 dagen ontzettend met de dood bedreigd.
0: Oh joh.
3: En dat hebben ze nu allemaal naar buiten gebracht. Ook zijn vrouw gepubliceerd hoeveel online haat er wel niet gaan is. En dan denk ik, maar dat valt me dan tegen van de Noorden.
0: Ja.
3: Dat, ik had die daar in hoog ingezet.
0: Oh, hij gaat ze daar, ja. Ik vond alles aan dat Noorse elftal. En sowieso, ja, Noorwegen, dat vind ik een geweldig land. Ik kan niet wachten om daar weer naartoe te gaan. Maar dit is inderdaad, dat zijn van die primaire reacties.
3: Ja.
0: En nou, was het ook oliedom wat hij dan deed, maar dat terzijde.
3: En ook vooral egoïstisch, want hij had gewoon moeten pasen en dan stond je vanavond in de halve finale.
0: Precies. Nog even, we blijven bij het voetbal, want we zoeken natuurlijk een nieuwe bondscoach. Ronald Koeman is gestopt en nu hebben we Arne Slot. Die is nog niet gepresenteerd, sterker nog. Ja, het is nog helemaal niet zeker dat hij het gaat worden. Maar Liverpool, dat is zijn oud club, die heeft in principe de weg een beetje vrijgemaakt voor Arne Slot bij het Nederlands elftal. Want hij heeft recht op een miljoenenvergoeding, maar niet als hij al heel snel tekent bij een andere club.
3: Ja.
0: Hij krijgt de vergoeding wel als hij naar het Nederlands elftal
3: gaat. Kijk, dat is lekker.
0: Dat is leuk, hè?
3: Dat is goed nieuws, dat is goed nieuws.
0: Oké, dan iets heel anders.
3: Ja, Marije Knevel. Marije Knevel is de dochter van Andries Knevel. Ze is columnist, journalist, ze is eindredacteur van de Linda Magazine geweest. En nu vooral actief op Instagram. Ze heeft samen met haar vriendje Jelmer een bootje in Amsterdam. En daar is dit weekend het een en ander mee gebeurd.
0: Ja, maar jij woont in het centrum van Amsterdam, Sander.
3: Ja.
0: Dus jij rijdt, jij fietst regelmatig over die grachten en dan zie je al die bootjes daar liggen. Ik heb van horen zeggen, want ik heb natuurlijk helemaal geen eigen boot, maar het is best wel een gedoetje, hè?
3: Boten zijn altijd gedoe. Je hebt de 4 B's die gedoe zijn. Boten, baby's, bejaarden en beesten. Die hebben gewoon altijd extra zorg nodig.
0: En nog
3: één keer, baby's, boten, bejaarden en beesten. Dat is gewoon, dat behoeft extra zorg. Als je een bootje hebt, ook in andere steden, je moet hem gewoon zo lelijk mogelijk eruit laten zien. Want hoe mooier hij is, hoe meer mensen ongevraagd op je boot gaan plaatsnemen als hij gewoon aangemeerd ligt. Nooit een afdekzeil. Want dan gaan mensen onderkruipen, vooral dakloos, want die denken dan dat het warmte en bescherming biedt. Nou, dat is precies wat er gebeurd is bij Marije Knevel.
4: Ons lieve bootje is echt heel erg uitgewoond. En achterdeks ook kapot, dus we balen heel erg.
3: Ja.
0: Tot hier niet zo heel veel aan de hand.
3: Nee, want er heeft dus een zwerver, een dakloze, heeft een tijdje lang op haar bootje gewoond, onder dat zeil. Maar daar zijn ze achtergekomen, want ze gingen varen, het was mooi weer. Ze hebben hem wakker moeten maken. En lief als de familie Knevel is, want ook dat is natuurlijk de geste van God. Ze hebben een broodje voor hem gekocht. Ze hebben deze man een kop koffie gegeven. En die is in goed overleg, in harmonie, is die van de boot afgegaan. Nou, de goede barmhartige daad hebben ze gedaan. Dus die starten de motor. En wat blijkt, deze zwerver heeft postuum een soort van bedankje achtergelaten. Die heeft namelijk in de motor gepoept.
0: Gadverdamme.
3: Maar daar kwamen ze achter op het moment dat de motor werd gestart. En dan weet je wat een motor doet. Die heeft een zuigende werking. Die heeft een draaiende werking. Dat doet wat met een mannenkeutel, Mart.
5: Ja, ik begrijp. Ik ben visueel ingesteld. Ja. Het ging denk ik alle kanten op.
0: En dan moet je weten, Marije kan dit nog redelijk handelen.
3: Ja.
0: Maar hoe heet de vriend ook alweer?
3: Jelmer, maar ze noemt hem. Nee, ze noemt hem Jel.
0: Jel
3: moest het even schoonmaken.
0: Luister even naar het nu volgende fragment.
4: Dus ik kijk nu dat hij op de motor zit. Jelle gaat over zijn riegel hier. En ik moet nu opruimen. Dus dat is wel jammer als mensen gewoon zitten. Dat ze er niet zo netjes mee omgaan.
5: Oh, wat heftig. Godverdomme.
3: Ik had gewoon een nieuwe boot gekocht, hoor.
0: Je hoort hem echt helemaal kapot gaan.
3: Nog even één keer.
4: Dus ik kijk nu dat hij op de motor zit. Jelle gaat over zijn giegel hier. En ik moet nu opruimen. Dus dat is wel jammer als mensen op de motor zitten. Dat is er niet zo netjes mee omgaan.
0: Gaat het, Mart?
5: Ik ben wit weggetrokken, ja.
0: Godverdomme. Ja. Ik moet gewoon helemaal denken aan...
3: Ja. Als een bruine duikboot. Ja.
0: Oh, nou, goedemorgen. Welkom bij deze frisse en fruitige ochtendshow.

0: Goedemorgen, dit is Joe en de ochtendshow. Vandaag 14 juli, 14 juillet, Frankrijk Nationale Feestdag. En onze grote middagvriend Kai Merks van de middagshow hier bij Joe, die doet deze week iets ontzettend leuks, want ja, het grootste deel van het land heeft vakantie. Alleen het midden nog, hè, deze week nog even werken. Gisteren had hij een uurtje helemaal in het Spaans,
1: ja.
0: Tussen 5 en 6. Vandaag, tussen 5 en 6, gaat hij helemaal in het Frans.
1: Ja, om jou vast een beetje in stemming te brengen, om jou vast een beetje op weg te helpen, om die vakantiesfeer beter te pakken. Daarom elke dag een land waar we vaak heen gaan. En dat dan gewoon centraal in de leukste middagshow van Nederland.
0: Bonjour Kai!
2: Bonjour, Coulessandre. Vous avez bien dormi? Je cherche de chanson française à jouer d'après-midi. Mais pour l'instant, une autre question. Quel est votre fromage français préféré?
0: Oh, hij stelt hier een vraag. Fromage?
1: Wat is je favoriete...
0: Iets met kaas, toch?
1: Wat is je lievelingskaas?
0: Ja, ja. Nou, bij mij is dat gewoon een goede brie.
1: Oh ja, ik zeg een Gruyère.
0: Een?
1: Gruyère.
0: Een Gruyère?
1: Lekker zo'n blauwadekaas.
0: Oh, blauwadekaas.
1: Ja, blauwe kaas met dorp.
0: Heerlijk. Heerlijk. Ik vind wel, gisteren belden wij Kai en toen vroegen wij hem wat dingen in het Spaans. Daar bakte hij helemaal niks van.
1: Nee.
0: Nu doet hij, dit is even een beetje borstklopperij, hè?
1: Ja.
0: Maar morgen Italië, dus ik ben heel benieuwd waar die morgen mee gaat komen. Ja. Maar vanmiddag, vanaf 5 uur, lekker in de middagshow weer. Franse muziek. En als wij even muzikale duit in het zakje mogen doen, kennen we deze nog. 1998, WK voetbal, Frankrijk. Mano bij Joe. Hier is...

0: in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Daar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
3: tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl. Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Weerbericht van de Weerplaza, een zomerse en lokaal tropische dag vandaag. In het noorden nog een soort van koel, 26 graden. En 31 in het zuiden van het land. Veel zon ook vandaag, dus let daarop. 51 vertragingen op de weg op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Culemborg een half uurtje. Dan de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en Leerdam, 40 minuten. En de A16 Ridderkerk richting het Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein. 30 minuten vertraging.
8: Dit is jou!
7: 8:30 precies in de Koen en Sander Show. Mart Gol heeft het nieuws.
9: Goedemorgen. Er is vanmorgen weinig meer van over van een kringloopwinkel in het Brabantse Veldhoven. Er was een grote brand. Volgens Brabantse media moet die zaak als verloren worden beschouwd. Brandweer kon wel voorkomen dat huizen en een benzinepomp in de buurt afgelopen nacht ook in vlammen opgingen. Er zijn geen gewonden gevallen, wel dus flink wat schade. En hoe dat vuur in Veldhoven is begonnen is nu nog onduidelijk.
10: Wel mooi.
9: Vuur?
10: Ja, dat is ook kringlopen, hè? Tot as zal je reageren, ja.
9: Zullen de mensen anders overdenken ja, die zaak hebben? Maar inderdaad, als je het zo poëtisch benadert,
10: heeft
9: het ook wel weer wat.
7: Is omdenken.
9: Ja, klopt. Dan een stadsbus met passagiers. Die is in Rotterdam met een kogel doorboord. Ook een huis is volgens Regus en de Rijnmond geraakt. Op straat daar was gisteravond een schietpartij en daarbij vielen gewonden. In die bus en in het huis vielen geen slachtoffers. Nou, er is een verdachte opgepakt daar in Rotterdam. En onduidelijk is nog waarom er is geschoten. Dan wordt er vandaag weer gefietst in de Tour de France. En dan zou je denken dat de rustdag van gisteren de renners goed heeft gedaan. Maar de vraag is, hoeveel rust heeft iedereen gekregen? Want veel renners die klagen over de kwaliteit van de hotels. Zoals de ploeg van de leider Pogacar, daar was geen airco in dat hotel. En bij een andere ploeg zaten de kamers vol met ongedierte. Dus sliepen sommige renners buiten op het balkon met hun matras. Dat vonden ze toch het fijnste. De organisatie van de Tour, die regelt de hotels en heeft hierop nog niet gereageerd.
7: Ja, dat is... Ik heb wat te doen met die renners, jongen.
10: Nou.
7: Die zitten... urenlang op de fiets, in de bloedhitte. Die moeten alles doorstaan. En dan heb je een rustdag en heb je ook nog eens geen lekker hotel ook nog.
10: Nee, het is gewoon eigenlijk een ontzettend slecht georganiseerd schoolreisje. En ondertussen moet je ook nog 200 kilometer per dag fietsen.
7: Het is dan niet normaal.
10: Nee, het klopt.
7: En weet je wat ik helemaal mooi vind? Heb je verwende voetballers, die hebben 90 minuten gevoetbald en die zijn dan boos en die weigeren dan de pers te woorden staan.
9: Die vinden 4 sterren al weinig.
7: En dan heb je die wielrenners, die komen helemaal kapot die fiets af en die krijgen meteen een microfoon onder hun neus.
9: Ja,
7: en die vinden het allemaal prima.
9: Ze zijn in ieder geval hopen voor ze dat ze in ieder geval een ander hotel krijgen bij de volgende stop daar in Frankrijk. Nou, we blijven nog een beetje in de vakantiesfeer wel. Want zij zijn natuurlijk lekker aan het rijden daardoor Frankrijk. En veel mensen gaan natuurlijk met de auto richting Frankrijk of richting Spanje. Die hele tour naar het zuiden. Nou, op vakantie is het natuurlijk lekker om dan even helemaal weg te duiken. Hè, in een boek of in een kruiswoordraadsel. Gedachten op nul, lekker ontspannen. Nou, vergeet de roman, de thriller of het puzzelboek. De hit deze zomer is volgens de Telegraaf de Murdoku. Dat is een moordmysteriepuzzel.
7: Oh.
9: Met je murder en sudoku samen tot één woord dus. Je kruipt dan in de huid van een detective en zoekt uit wie de moordenaar is. Via puzzels die steeds lastiger worden. Een combinatie van Cluedo en sudoku. Ik weet niet hoe het uitspreekt, maar je snapt wat ik bedoel. Soms kan het dagen duren voordat je een zaak hebt

0: opgelost. Honderdduizenden boeken zijn inmiddels verkocht. Mede dankzij een hype op TikTok nu.
1: Ja, dit is wel een. Dit vinden de mensen wel mooi, denk ik,
2: hoor. Het is geinig, hoor. Het heeft wel echt de vorm van een sudoku. Alleen je moet door de middel van deductie moet je gewoon kandidaten laten wegvallen.
1: Ja.
2: Maar het is geinig bedacht.
1: Leuk.
0: Spelletjes op vakantie sowieso leuk, toch?
2: Maar Cluedo is toch wel een van de meest saaie spellen.
1: Ja, verschrikkelijk.
2: Verschrikkelijk. Vind je dat niet?
0: Ik heb nog nooit Cluedo gespeeld.
2: Er gebeurt helemaal niks. En dan zeg je, ik denk dat het professor Plum is in de saloon met een kandelaar. En is ook nog fout ook. Is het spel voorbij ook? Ja, het slaat helemaal niet.
1: Maar voor eens even altijd. Mart, want ik hoor jou sudoku zeggen en Sander sudoku.
0: Sudoku?
1: Wat is het sudoku, hè?
2: Ik vind het een rotspel. Laten we het zo doen.
1: Dankjewel, Dan, zo dadelijk. Ja, poeh. We slijpen de messen, want Angela de Jong, columnist van het AD... Ja. Vanmorgen in de krant, daar gaat hij. Het blote mannenbeen is helaas aan een smerige opmars bezig. Ja, ze is er geen voorstander van dat mannen korte broeken dragen op de werkvloer.
2: Nee, ze weet niet wat ze mist.
1: Laten we hier nou twee korte broekendragers hebben. Straks in discussie met Angela de Jong in de ochtend.

0: UB40. De hoofdstad van Jamaica, Kingston Town.
1: Regel jij de koffie? Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Bij Joe.
0: Ik weet niet of het komt doordat wij ook aan vakantie toe zijn. Ik ben toch een beetje geraakt door de column van Angela de Jong in de krant vanmorgen.
2: Voel jij je aangesproken?
0: Nou, aangesproken sowieso.
2: Ja.
0: Ja, kijk, en jij denk ik ook, want wij zijn toch wel korte broekendragers op werk. En dat is natuurlijk een jaarlijkse discussie, komt altijd weer terug. Mag je een korte broek houden op werk? Maar ja, de mussen vallen van het dak.
2: Ja, nou, ja. Ik ben het vaak met Angela eens, maar deze snap ik gewoon niet. Want met een gewoon goed mannenbeen is gewoon niet zoveel mis.
0: Nee, maar kijk, maar Angela die heeft... het blote mannenbeen is helaas aan een smerige... daar val ik over dat woord, smerige opmars bezig.
2: Ja, maar kijk, als je dan puur even, als je het gewoon even netter onder de streep bekijkt... een korte broek is vaak toch wel wat langer. Hè? Dat gaat tot voorbij de halverwege de dijbeen. En dan heb je een sokje, dus... Wat je nou ziet van de been is 40% van het been zie je nog maar.
0: Maar kennelijk toch. Ja, Angela, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Ja, wij dachten we...
3: Ik had al beelden bij jouw been van 40 centimeter, Sander, sorry.
2: Ja, maar er komt natuurlijk wel 80 centimeter, maar dat wordt bedekt door schoenen, sokken en broeken.
3: Ik hoop voor je dat er iets meer te zien is, want anders ben je toch wel een beetje mismaakt, denk ik.
2: Ja, dat is waar, maar ik denk dat jij gewoon een knieënfobie hebt.
3: Nou, ik vind voor alles een plaats en een tijd. En ik vind het kantoor gewoon geen plek voor korte broeken. En ik zie met ledenogen aan hoe ze bij ons op de redactie... toch zo langzamerhand, zeker sinds coronacrisis, hun plek hebben verworven. En dan zie ik te veel van mijn collega's en daar heb ik helemaal geen zin in.
0: Want het gaat met name over de mannen. Het mannenbeen, dat vind jij gewoon geen sieraad van het lijf, zal ik maar zeggen, hè?
3: Nou, die quote die was van een etikettendeskundige... die ik tegenkwam in een verhaal wat wij op de site hadden staan. En toen dacht ik van, nou, die ga ik onthouden. En dan ga ik mijn collega's de pas en te onpas mee om de oren slaan. Mannenbeen is geen sieraad.
2: Nee, oké. Maar en een vrouwenbeen dan, Angela?
3: Dat is vaak onthaard. Daar is heel veel werk in gestoken met bodylotion en zelfbruiner. Dus dat ziet er al beter uit. Maar dan kun je nog een hele discussie voeren of je alles moet laten zien op kantoor.
2: Ja, maar Angela, even, ik probeer gewoon een beetje tot de kern te komen. Ik probeer je te snappen, want in deze tijd van polemiek, polarisatie, proberen we kijken of we het midden kunnen uitkomen. Heb jij gewoon wat tegen mannenbeen of heb je gewoon ontzettend smerige collega's?
3: Ik wil graag de laatste dagen voor mijn vakantie ook nog de redactie oplopen. Ja. Ik heb wat tegen mannenbenen in het bijzonder. Nee, ik heb wat tegen mannenbenen die op de plekken waar ze niet thuis horen in je gezicht worden gestoken. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Maar oké, maar goed, jij bent niet op je mondje gevallen. Spreek jij de mensen op de redactie daar dan ook op aan? Of doe jij dat zo? Doe jij het gewoon via je column?
3: Nee. Ik had vast wel een collega waarmee ik een podcast opnam. En die kwam ook eens een korte broek binnen. Ik zeg, hey. Hallo. En toen zei ik ook van, nee, dit was vroeger niet gebeurd. Nee, dat klopt, dat was vroeger niet gebeurd. Maar er is de afgelopen jaren wat veranderd. Ja. En dan mag het blijkbaar wel.
0: Maar denk je dat het tij nog te keren is?
3: Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, de aarde warmt op. En we raken hier al in paniek als het 25 graden is. Het leuke is, in Italië zie je dit niet. Hè? Je ziet korte broeken bij Italianen al bijna niet op straat. Dan moet het geloof ik eerst 48 graden worden, willen ze een korte broek aantrekken. Ja, ja. En na kantoor zullen ze het echt niet in hun hoofd halen.
2: Nee, maar laten we
3: en
2: even
3: daar is het net vaak wat warmer dan hier.
2: Maar laten we even de ergernissen top 3 van Angela de Jong doornemen. Op 1 de knobbelteen met kalknagel in een afgetrapte teenslipper. Helemaal mee eens. Op 2 te ver opengeknoopte overhemden à la René van de Gijp, waar de ongerept oerwoud uit tevoorschijn komt. Dat is in Italië wel weer vaak aan de hand, Angela.
3: Echt? Niet opgelet. Ik kan me niet herinneren.
0: Nee, ja, die Mediterrane mannen die zijn over het algemeen goed...
2: Hebben een linnen blouseje aan en dan gaat tot dat vierde gaatje gaat hij open. Ja.
3: Sorry, ja. Ik ken wel de Italiaanse man die het liefst in een heel klein zwembroekje op het Italiaanse strand loopt te paraderen.
0: Ja, wat vind je daar dan van?
3: Ja,
0: dat vind je wel weer leuk waarschijnlijk.
2: Die is veel benen,
3: nou,
2: dan ook.
3: Al die oude, vooral de oudere mannen, en die zijn dan ook heel erg bruin. En dan zie je dat die huid echt wel een beetje leerachtig geworden is inmiddels. Ik moet er vooral altijd heel erg om lachen. Dat ze het gewoon doen en dat ze daar gewoon staan. Zodra ze de boulevard op gaan, trekken ze vaak wat aan, godzijdank.
2: Laten we even de boer omdraaien, Angela. Stel, ik verwacht het niet hoor, maar je nodigt mij uit voor het kerstdiner. wat moet ik vooral wel aan? En hoe kan ik jou imponeren?
3: Nou, je was niet van plan om dan in een korte broek te komen met de kerst.
2: Nee, dat aannemen. Niet. Maar god, dan moet ik lovertjes aan, enkelsokjes. Sokjes tot over de enkel, tot aan mijn knie. Moet ik charatels aan, moet ik een stroppie. Zeg het maar, mevrouw de Jong.
3: Als alles keurig bedekt is, Sander, dan ben ik helemaal blij. En als jij je achtertuin lekker een korte broek of een string of een weet ik veel wat aantrekt, ja, moet je dat ook gewoon alles lekker zelf weten. Op vakantie ook.
2: Eigenlijk zeg je, al je collega's moeten ski overal aan.
3: Nee hoor, ik zeg gewoon, al mijn collega's moeten gewoon op kantoor zorgen dat ze er een beetje representatief uitzien. Niet zoveel moeite.
0: Wat zullen ze af en toe achter jouw rug om een beetje kletsen over jou? Wat een moeilijke vrouw is dat. Heb je
3: niet eens achter mijn rug hoor.
0: Dat zeg je gewoon in je gezicht?
3: Ja hoor.
2: Ze staan denk ik heel blij dat je thuis werkt.
3: Ja, dat doe ik dan ook een beetje. Ja. Ik had maar jongens, het is hartstikke het is veel te warm om je op te winden hierover.
0: Ja, daarom.
3: Lees een column, lach erom en ga weer verder. Haal je schouders op als je het niet meer
2: hebt. Daarom.
0: Doen we ook.
2: Gewoon doen waar je zin in hebt.
0: Doen we ook. We hebben voor jou, om je te pleasen, hebben we even op onze Instagram-pagina een foto van Sander en van mij in de korte broek gezet. Kan je daar nog even van genieten, Angela?
3: Ik kreeg hem al toegestuurd. Ik heb ervan genoten. En ik had het idee dat Sander zelf zijn benen onthaard is.
2: Ja, zeker.
3: Maar ja, dat is niet gebeurd.
2: We hebben één lijn gehad van een A de Jong uit Rotterdam.
3: Heel goed.
0: Angela, fijne zomer.
3: Jullie ook.
0: Doei. Drie noten spelletje komt eraan hier in de ochtendshow.

0: Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Straks het nieuws van 9 uur. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen, zometeen een update over de bosbranden bij Parijs. En ook een onthulling vanaf het WK voetbal. Dat wil je horen. Oh.
2: De drie noten.
0: Als Mart zegt, dat wil je horen.
3: Dan wil ik het ook echt horen.
1: Dan ga ik het zo vertellen.
0: Ja, even luisteren.
3: Zeg het eventjes.
0: Ja, zeg het nu dan alvast.
1: Na de reclame, dit is weer zo'n lekkere teaser, jongens.
3: Peter van Kapelaan ook.
0: Oké, drie noten. Ze staan weer klaar. Drie noten van een grote hit die straks voorbij gaat komen in de singalong van Joe. Het is heel simpel. Titel raden van het liedje aan de hand van drie noten. We beginnen met noot 1. Sander, jij mag hier besluiten. Gaan we voor een tweede, misschien zelfs een derde nootje van deze hit.
3: Tweede noot. Ja, dan is hij wel duidelijk.
0: Ja?
3: Mooi liedje. Ja. Ja, ja, daar heb ik nog wel...
0: Ik zie aan je blik dat je daar wel herinnering aan hebt.
3: Ja. Een liefde die ooit was.
0: Ach.
3: Maar nu...
0: Titel van dit liedje. Mag je nu appen?
3: Opa.
0: Joe app.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
6: Kippie.
5: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: En

0: besparen? Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie en zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Niet van stralend sanitair. Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina lang lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: En ook
20: ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
0: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
15: Dit is jouw. Goedemorgen, het nieuws van 9 uur. Hij zit er weer klaar voor. Mart Gol.
21: Goedemorgen. Nog lang niet uit. De bosbranden in de buurt van Parijs. Inmiddels is een gebied natuurvergelijkbaar met ruim 2600 voetbalvelden verwoest. En het kan volgens kenners nog weken duren voor die bosbranden uit zijn. Door die branden is een deel van de belangrijke Route du Soleil nog afgesloten. Toch voor Nederlandse vakantiegangers nu weinig problemen, zegt de ANWB tegen ons.
23: Eigenlijk simpelweg omdat het niet een belangrijke vakantieuitochtdag is. Maar ook omdat de route niet per se heel interessant is voor veel Nederlanders. Het is meer voor Parijzenaren die richting het zuiden onderweg zijn.
15: Twee mensen zijn opgepakt voor de branden, omdat het vuur waarschijnlijk is aangestoken. De kans is groot dat je binnenkort weer meer kwijt bent met tanken. Komt door de oorlog tussen Amerika en Iran, die weer volop is opgelaaid. Amerika wil de straat van Hormuz weer blokkeren. Belangrijke vaarroute natuurlijk, voor onder meer olietankers. En dat Iran eerder schepen aanviel. Daardoor is de olieprijs weer omhoog geschoten. Ook afgelopen nacht hebben beide landen elkaar weer aangevallen. Er was inderdaad van alles mis bij de bar in de Thaise hoofdstad Bangkok, waar een grote brand was. Zeker 32 mensen kwamen gisteren om. Ook tientallen mensen raakten gewond. Er gingen al verhalen over geblokkeerde vluchtroutes, en dat blijkt uit onderzoek nu ook het geval te zijn. Ook zijn mogelijk verbouwingen gedaan in die bar zonder vergunning. Onderzocht wordt nog of personeel de deuren bewust op slot had gedaan om te voorkomen dat gasten weg zouden gaan zonder te betalen. En vandaag is de eerste halve finale dit WK-voetbal. Frankrijk tegen Spanje. Tegenstander wordt morgen duidelijk, Engeland of Argentinië. Ondertussen komt vanaf het toernooi ook nog dit nieuws. De voetbalbond van Senegal heeft iets opgebiecht. De teamarts van Senegal had helemaal niet de juiste papieren volgens die bond. Hij was alleen opgeleid tot gynaecoloog. Hoe het nu verder gaat met deze man binnen die ploeg, dat is onbekend.
24: Dat is dit nou allemaal weer.
15: Ja, die heeft het goed erheen geluld.
24: Het was een gynaecoloog.
15: Ja.
25: Ja. Die kon... Ze speelde ook kutvoetbal.
15: Weer van Weer Plaza. Volop zon, lokaal tropisch in het zuiden tot 33 graden in Zuid-Limburg. In het noorden ietsje koeler met zo'n 26 graden.
24: Stop Mart even met zijn bek wat anders.
15: Ja, verras je me toch weer.
24: Mart, dankjewel. We gaan naar het verkeer. 32 vertragingen op dit moment. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Er zijn wegwerkzaamheden. Daar wordt het verkeer omgeleid. Het levert je vertraging op tussen Haarlem-Zuid en Velzen. 30 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Arkel na een ongeluk. 40 minuten vertraging. En een half uurtje op de A16 Ridderkerk richting het Terbrechtseplein. Voor het Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan. Twee noten van een grote hit. Maar weet jij hoe dit liedje heet?
25: Ja, het is overduidelijk. In principe geen foute antwoorden.
24: Oh.
25: Maar wel wat type fouten. Bijvoorbeeld Unchain My Heart komt binnen. In Break My Heart. One Break My Heart. Maar we zijn op zoek naar de juiste titel.
24: Mag je nu appen te winnen het Koen en Sanne Show pakket?
26: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
24: Goedemorgen! Ja, zeker. Lekker meezingen met de hits van Joe. De Dolly Dots komen eraan. Maar eerst Bob Marley en de Wailers. One

0: Singalong in de Koen en Sander Show.
1: Goedemorgen, 9:10. We zijn begonnen aan de Singalong. Lekker hè, ieder uur, iedere dag een uurtje meezingen met de Joe Hits uit de 70s, 80s en 90s. En één liedje moet nog geraden worden. Eén liedje houden we nog een beetje onder de pet. Annelies, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Annelies, hoe is het met de vakantiekoers? Ga je nog?
2: Ja, nou, wij gaan lekker in september. Eind september gaan wij lekker op vakantie. Oh. Maar ik ben er wel aan toe, hoor.
1: Nu al?
2: Ja, nu al. Ja.
1: Hey, maar wie wat bewaard heeft wat, hè, straks?
2: Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar.
3: En je kan aftellen nog 116 dagen.
1: Ja. Maar dat is wel lekker, want dan is iedereen terug, weet je wel. Dan zitten wij alweer te puffen. En dan zeg jij doei doei.
2: Doei. Ja, precies dat.
1: Heerlijk. Hey Annelies, leuk dat je luistert naar de Singalong. We hebben een opdracht voor je. Wij willen graag de titel van dit liedje.
2: Dat is Unbreak My Heart.
3: Van Toni Braxton.
2: Jazeker.
3: Yeah. Dat is het goede antwoord, Annelies. Gefeliciteerd. Jij bent het Koen en Sander Show pakket. Inclusief een kussen naar wens van Peter Beck.
2: Lekker, dankjewel.
1: Heb je nog goede herinneringen aan Toni Braxton? Of wist je gewoon heel snel hoe het liedje heette?
2: Nou, ik wist eigenlijk gewoon heel snel hoe het liedje heette. Maar ja. Ik vind het gewoon een heerlijk nummer.
1: Heerlijk liedje, ja.
3: Echt een
1: zwijmelaartje is deze.
2: Ja, zeker.
1: Annelies, ga ervan genieten. En ook geniet van jouw dinsdag verder.
2: Zeker, jullie ook, dank jullie wel.
1: Toni Braxton bij Joe, en hier is hij hoor. Unbreak My Heart.

0: baggy trousers.
1: Gewoon een beetje ska. Lekker. Madness Baggy Trousers. Hoor je in de Joe Singalong. Ja, maar nu een liedje wat normaal gesproken de allerlaatste is.
2: Ja, als dit opkomt, weet je dat je heel snel een jas moet pakken, dan ben je voor de meute uit.
1: Ja, maar weet wel dat we hem nu gaan draaien, maar je hoeft je jas niet te pakken. Je hoeft de radio niet uit te
2: zetten. Nou, we hebben niet eens een jas mee, denk ik.
1: Nou, dat mag ik hopen van niet, nee.
2: Het is warm genoeg.
1: We gaan in het zuiden van het land vandaag richting de 33 graden. En nu, in de singalong bij Joe Donna Summer, Last Dance.

0: nog niet met de pet rondging voordat de muziek uitkwam.
1: Ja, god.
0: Ja, dat was een paar dagen geleden in het nieuws. Anouk die bekend maakte dat ze een crowdfunding wilde gaan starten voor nieuwe muziek.
1: Ja, dus sorry, eerst geld
0: binnenhalen bij de fans om dan een album te maken.
1: En die gekke Derksen zegt, ik snap dat nog wel.
0: Johan Derksen?
1: Ja, die neemt het dan voor op.
0: Ja, maar die is fan van Anouk. Ja, ik vind het ook een beetje gek. Kijk, zij zegt, ik heb heel veel kinderen, ik kan niet meer zoveel optreden. En daar verdien je het geld natuurlijk mee. Dus het komt een beetje gek over.
1: Ja, en ze heeft gewoon geen zin om op te treden. Want ze vindt het allemaal spannend en eng.
0: Ja.
1: Ja, dan denk ik, jongens, dat is gewoon je werk. En als je geld wil verdienen, dan moet je werken.
0: Aan de andere kant kun je ook gewoon zeggen tegen je fans, hey, als jij wil dat ik nieuwe muziek maak, dan lap je daar een paar eurotjes voor. En heb je wel weer een nieuwe muziek van je favoriet artiest. Het kan ook gewoon een...
1: We leven in 2026 en wij lappen al. Dat doen we door middel van Spotify. Het is allemaal niet geen vetpot. Maar dat is wel gewoon hoe het anno 2026 is.
0: Ja.
1: En er is geen. Als jij lekkage hebt, of de tuinman komt, die zegt er ook niet van tevoren. Als je nou wil dat ik echt kom en echt mijn best doe, als je wil dat, gewoon, dat het gras nog mooier gemaaid is, moet je even van tevoren extra geld overmaken.
0: Ja, nou ja.
1: Ja, dan ga je gewoon wat vaker optreden. Ik sta ook niet voor mijn lol elke dag kwart voor vijf.
0: Als zij nou artiest is en zij zegt, ja, ik vind het te eng, ik wil het gewoon echt niet, ik ga dat optreden, dat is toch niks voor mij.
1: Nee, maar en ze heeft nog, hoeveel huizen heeft ze, joh, alsjeblieft,
0: ja. Ik vind het toch, ik mag dat eigenaardige wel weer.
1: Ja, maar het kan ook af en toe doorslaan.
0: Ja. Goed, straks het nieuws van 9:30, Mart.
1: En het is ook best leuk om Anouk op de braderie van Zwifterband te zien.
0: Ja, dat is zeker waar. Waar ga jij het over hebben, Mart?
2: In het nieuws zometeen de uitspraak vandaag. In een jarenlange slepende rechtszaak ga ik je zo over bijpraten. En hoe ver ga je om je hond ook een leuke en misschien wel luxe vakantie te geven?
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
5: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerend

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis. Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Weerbericht van Weerplaza. Zonnig en zomers is de korte samenvatting. In het noorden 26, in het zuiden 31 graden vandaag. Verkeersinformatie, restantje nog. Van de ochtendspits 21 vertragingen. De A8 Zaandam-Amsterdam voor de brug over de Zaan 20 minuten. Meeste vertraging op de A15 Nijmegen in de richting Gorkum. Tussen Deil en Arkel lange file 12 kilometer. Vertraging inmiddels 50 minuten. De singalong gaat verder naar het nieuws van 9:30. Hier is Mart Grol.
2: Goedemorgen. De Limburgse politie gaat verder met het onderzoek naar een dodelijke steekpartij in Roermond. Daarbij kwam gisteravond een man om. Werd op straat gestoken, heeft dat dus niet overleefd. Er is iemand opgepakt, verder is nog veel onduidelijk. Ook over bijvoorbeeld het waarom er werd gestoken, weten we dus nog niet. Gaat een Duitser de cel in voor het doodrijden van het meisje Tamar uit het Noord-Hollandse Marken. Zij was 14 jaar toen ze een paar jaar terug na een ruzie thuis vertrok. En in de nacht werd doodgereden door een auto. De bestuurder uit Duitsland kreeg eerder een boete, maar de zaak werd heropend. En volgens justitie moet die man 2 maanden de cel in, omdat hij niet goed oplette. Hij zou bezig zijn geweest met de navigatie op zijn telefoon en zou ook zijn doorgereden na dat ongeluk. Zelf dacht die man dat hij over een dier reed.
3: Jezus.
2: Vandaag is het aan de rechter, die doet begin van de middag uitspraak. Dan een bijzondere veiling vandaag in New York. Daar wordt een dino-skelet geveild van een T-Rex. Botten van 67 miljoen jaar oud. Moet tussen de 20 en 30 miljoen euro op gaan leveren. Je hebt ook wel de ruimte nodig, want het gaat om een meters lang en meters hoog skelet op een stalen frame. Maar daarbij lijkt het dan wel weer of die dino op je af komt lopen. Dus dat pak je dan wel weer even mee.
3: Maar ja,
4: dat is een echt skelet?
2: Het is een echt skelet.
4: En dat hoort toch in een museum thuis? Waarom wordt dat geveild?
2: Goeie vraag. Ik denk iemand die de ruimte heeft, die dat leuk vindt om te hebben.
3: Ja, dat kan ook gewoon een museum op bieden, natuurlijk.
5: Ja, oké.
3: Okay. Ja.
5: Maar dat kan ook gewoon een of andere rijke stinkert zijn. Die zo, denkt.
3: Ze hebben tot 4, 5 dagen geleden gedacht dat het om D'Artagnan ging, de vierde musketier. Ja. Dat bleek toch een T-Rex te zijn.
2: En op vakantie houden we wel van een beetje luxe. Mensen die een hond hebben, gunnen dat de viervoeter ook. In het Groningse Vlagtwedde hebben ze een speciale hondenvakantiepark. Echt helemaal over de top, met een boel verkoeling. Maar ook kamers met airco en massages voor honden. Ze kunnen zelfs een diner bij kaarslicht krijgen, die hondjes, vertelt de eigenaresse bij RTV Noord.
6: Mensen kunnen kiezen uit een bepaald menu wat ze aan hun hond willen geven. We maken dat mooi op. En dat is gewoon één feestje voor ze. En voor de eigenaar ook, want die krijgt daar natuurlijk alle filmpjes van en alle foto's.
2: Ja, zo gaat dat dus, Koen. Kost wel wat. Baasjes weten dan ook dat

0: de portemonnee moeten trekken?
1: Ja, over het algemeen is het wel wat duurder als wat we zelf op vakantie gaan. Maar ik weet dat we hierbij goed ondergebracht zijn.
2: Nou, wat betaal je hier dan voor?
0: €275 per dag.
2: Nee.
0: Maar zo lees je op de website, dan wordt je hond wel opgevangen met andere vrienden in roedelverband.
2: Ja, sodemieter op. €275 per dag.
0: Dan kan hij wel lekker cool en lekker lekker.
2: Ga even lekker 2 weken op vakantie. Nee, ja, sorry. Nee,
0: gaat dat te ver?
2: Ja, dat gaat te ver, ja. Ja, nee, maar wie betaalt dat nou?
0: Een hond stop je ook niet in een kooi.
2: Nee, maar er zijn wel andere alternatieven.
3: Ja, vast binnen aan een boom.
2: Nee. Nee, nee, maar ja, goed. Nee.
0: Hoe doe jij dat dan met je honden?
2: Nou, mijn honden gaan. Ik heb een hele lieve. Ik hoop dat ze luisteren.
0: De honden? Of?
3: Ik hoop dat ze luisteren.
2: Ja, nee, de oude fokker waar ze. Henny en Jan, daar gaan ze heen. Ja.
0: Gratis?
2: Nee, natuurlijk, daar betalen we wel wat voor. Maar en daar hebben, dat is ook echt vakantie voor hun. Nee, maar ik vind het wel geinig dat dit gebeurt. Maar €275, dat is nog duurder dan een gemiddeld hotel, joh.
3: Ja, maar ze worden wel opgevangen met vrienden in roedelverband.
0: Ja. Hey, kun je dus foto's krijgen van je hond bij kaarslicht. En als het niet te druk is, mag je ook langskomen.
2: Ja. Maar ja, je bent op vakantie. Op vakantie. Dus, dat ga je ook niet doen, nou ja.
0: En biologisch gedroogde snacks.
2: God.
0: Ja.
3: Lekker. Ik zou als mens daar wel heen willen, denk ik.
2: Ja?
3: Heb ik ook een soort van vakantie.
2: Ik wil van jou wel een paar dagen betalen.
3: Ja hoor.
2: Dan kan jij daar even gaan zitten.
3: Ik ben dol op biologisch gedroogde snacks.
4: De Joe Singalong. Ja. Met Koen en Sander.
2: Ja, luister goed, want dan gaan we 3 liedjes op een rij. En die hebben iets met elkaar te maken. Er is een overkoepelend thema. Als je het weet, mag je gaan appen.

0: zoals vandaag.
1: Je hebt nog nooit zo makkelijk een Koen en Sander Show pakket gewonnen. Nou, kom op, dit is liedje 3. En deze 3 hebben dus allemaal iets met elkaar te maken voor die mooie prijzen. Moet je dat overkoepelende thema eventjes even.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jesse. Uit Beesterzwaag kom jij.
0: Dat klopt helemaal.
1: En dat is Friesland, Sander.
2: Ja, dat is mooi, Friesland. Ja. Maar praat een beetje Friesk.
0: Ik kan wel een beetje Fries, ja.
2: Ja, niet heel goed. Nou, in Friesland heb je natuurlijk ook, verdenk hoor, 4 hele grote van die dingen waar het thema over gaat.
0: Ja, dat klopt wel. Eilandjes, hè?
2: Nou, eilandjes. Het zijn eilanden, toch? Terschelling, Vlieland, Schiermonnikoog en Ameland.
0: Ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt.
1: We kunnen de drie liedjes nog even langs gaan, want inderdaad, eilanden is het goede antwoord.

0: En Casey en de Sunshine Band, Come to My Island. Gefeliciteerd, Jesse.
1: Yes, dankjewel.
0: Wij kunnen jou blij maken met, als je het leuk vindt, het Koen en Sander Show pakket.
1: Nou ja, dat neem ik van harte aan.
0: Ja, hartstikke goed.
2: En dan wil ik één ding van je weten. Heb jij een korte of een lange broek aan?
1: Ik heb een korte broek aan, zeker.
2: Heel goed, zo zien we het graag.
0: Juist. En ga je daarmee naar je werk?
1: Ik zit daarmee op mijn werk op dit moment. Dus die column, die klopt niet helemaal. Ben ik.
2: Heel goed.
0: De column van Angela de Joja, die vindt dat wij mannen mogen geen korte broeken aan naar werk. Daar spraken we er eerder over in de ochtend. Ja, heel goed, Jesse. Hou dat vast en geniet van het mooie weer vandaag.
1: Yes, dankjewel. Fijne uitzending.

0: ochtendshow voor de dinsdagochtend. Ik heb goed nieuws. Maar...
1: Ja,
0: jij zit even aan jezelf. Jij zit even onder je oksels te gaan.
1: Ja, kijk, een shirt is klaar als de zweet, het oude zweet er niet meer uitgaat. En dan activeer je door een beetje de transpiratie. Dan ruik je de oude zweet. Dan moet je shirt weggooien. En dit shirt is aan vervanging toegang.
0: Ik zie jou in één keer, zie ik jou zo. Eventjes zo ruiken onder die oksels.
1: Ik denk, het stinkt hier. Pas toe, maar ben ik zo.
0: Pas toe van de redactie, altijd de pina.
1: Wil je even ruiken?
0: Nee, dank je, nee.
1: Ik wil graag gezegd opinion.
0: Ja, nou vraag pas toe maar. Zometeen, dan is Daniel Smulders er weer na tienen met de hits van Joe. Onder andere de Peppers.

0: de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
2: De laatste kans.
1: Nog 1 keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
5: e-boekhouden.nl.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens... lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en overschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
13: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
12: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
15: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Het is Big Sale bij Eyewish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
16: Eyewish.
18: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
19: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op Landal.nl.
2: Hey, Raymond!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
20: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
22: Kippie.
23: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Het is 10:00 geweest. Dit is het nu.nl nieuws. Dat krijg je van Mart Grol.
3: Goedemorgen. Een steeds groter probleem. De droogte nu in ons land en daardoor ook een veel lagere waterstand. Dus problemen voor schepen. Zij moeten goed kijken wat ze wel en niet kunnen meenemen, vertelt Rijkswaterstaat bij de NOS.
4: Voor de scheepvaart is het best wel problematisch. De diepgang neemt behoorlijk af. Dat betekent dat ze veel minder lading mee kunnen nemen. Dat betekent ook dat er veel meer schepen gaan varen om dezelfde hoeveelheid lading mee te nemen. Dus het wordt ook veel drukker op het water.
3: En daardoor is het ook drukker bij sluizen nu. Rijkswaterstaat zegt te schrikken dat het water nu begin juli al zo laag staat. De Brabantse brandweer is nog altijd aan het nablussen in Veldhoven. Daar stond afgelopen nacht een kringloopwinkel in brand. En volgens Brabantse media is die zaak verwoest door het vuur. Het was een spannende brand, omdat in de buurt een benzinepomp staat. Brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg. Geen gewonden in Brabant en de oorzaak van het vuur wordt nog onderzocht. Premier Jette denkt met de nieuwe Europese raketsamenwerking snel dingen te kunnen regelen voor Oekraïne. 9 Europese landen, waaronder ons land, gaan samen raketten bouwen, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika en Oekraïne zich zo kan verdedigen tegen Rusland. Premier Jette hoopt gauw resultaten te zien, vertelt hij bij RTL Nieuws.
5: We kunnen eigenlijk binnen een jaar hier echt het verschil gaan maken. Door slim samen te werken, geld te besparen, veel efficiënter te zijn en de nieuwste technologieën te gebruiken.
3: Oekraïne hoopt voor de winter iets te hebben aan dit Europese plan, omdat Rusland dan vaak energiecentrales aanvalt, waardoor Oekraïners zonder stroom en verwarming zitten. En een nieuwe rage in deze vakantietijd. Geen kruiswoordraadsel mee of een romannetje op reis, maar een murdoku. Een combinatie is dat van een sudoku en cluedo. Je kruipt dus in de huid van een detective en zoekt uit wie de moordenaar is, door te puzzelen dus. Soms kan het dagen duren voor je een zaak op papier hebt opgelost. Honderdduizenden boeken zijn volgens de Telegraaf inmiddels verkocht. Het weer van de Weerplaza, veel zon en van noord naar zuid 26 tot 31 graden.
2: Er ligt verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister. Vertragingen van 10 minuten of langer. Dat is de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Geldermals en Waardenburg. Een kwartier. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Arkel. 3 kwartier. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kundeberg en Duitsland. 20 minuten aan extra reistijd.
6: Dit is Joe met Daniel Smulders.
2: Ik hoor het nou goed warm. Het is hier warm. Het lijkt wel Afrika hier. Wat temperatuur dan? Nou, dood.

is the word. Hey, dit is zo tof. Ik zit even de vakantieagenda te bestuderen volgende maand. Als je Grease leuk vindt, er is een ultieme Grease-ervaring in Haarlem. Heb ik begrepen. Ze heet Cinema Culinaire. Het concept is what you see is what you eat. Dus op de seconde dat Danny of Sandy in de film een hap neemt van een smash burger of een ijsje, dan schuift de ober datzelfde gerecht onder je neus. Terwijl je die film zit te kijken. Leuk, hè? Er schijnt nog een paar kaarten te zijn voor 26 augustus. Meezingen met Grease en tegelijkertijd een andere ervaring. Andere filmervaring krijg je ook zo. Uit Dirty Dancing, Bill Medley, Jennifer Warnes bij Joe. Maar eerst hoor je Sandra.

0: Chili Peppers, Under the Bridge.
1: Bij Joe, waar je het lekkerste hoort uit de jaren 70, 80 en 90. Weet je dat het vrijdag weer een belangrijke dag is? Ja, vrijdag kom je niet van de koude kermis thuis. Ken je die uitdrukking, koude kermis? We staan niet vrijdag. Vrijdag is namelijk een belangrijke dag voor de fans van de Aqua Blasta. De Lucky Duck, de Hoopla, de Power Polyp, de Fun Factory, de Magic Swing, de Monster Drop. Ja mensen, de grootste kermis van de Benelux gaat weer open in Tilburg. 10 dagen lang honderden kermisattracties in de Brabantse stad. Er zijn ook exposities, muziekpodia, wandelingen onder tropische omstandigheden. Dus wil je een keer niet van een koude kermis thuiskomen, moet je daar zijn hè. We houden het op Dirty Dancing.
2: Hola.

0: friendly reminder, it doesn't have to make sense to anyone else. If it makes you happy, that's all that matters. None of us are getting out of here alive, so you might as well do what you want. Have a good day.
1: Jong blijven, blijven dromen, volop genieten. Een nummer dat al generaties lang hetzelfde verlangen bezingt, hoor je zo bij Joe. En ik heb een van die hits uit de jaren 90, die je toen echt overal uit de speakers hoorde.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa.
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
7: Kippie.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus
10: tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
14: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
15: Oh, weer een muis.
14: En samen spelen.
15: Kom maar. Ja.
14: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekerd.

0: dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: KPN.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches sounding looking like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
8: e-boekhouden.nl. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Goedemorgen, dit is Joe met de verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de volgende vertragingen van een kwartier of langer. Dat is de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Deel en Beest. Defect voertuig, zorgt voor 20 minuten. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deel en Arkel, een half uur. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. De weg is daar dicht, 25 minuten extra reistijd.
11: Dit is Joe met Daniel Smulders.
10: En al generaties bezingen we het mooiste lied over het eeuwige leven. Forever Young, dit is...

En I saw the sign. Het is vandaag de 14e van juli, ook wel in Frankrijk. 14 juliet, Franse feestdag. Dat vieren we ook bij Joe in de middagshow. Vanmiddag tussen 5 en 6 bij Kai. Alleen maar Franse liedjes. Oh, alsof je achter in de auto naar het vakantiebandje luistert. Weet je, oh, onderweg naar het mooie Frankrijk. Oh, ja, voor het bezoeken van die nostalgische dorpjes. Oh, die breekbare chansons. Oh, voor het opzetten van de tent. Met Hélène samen. Oh. En een liedje voor in de tent. Ja. Ik kan vol met dit. Ik weet niet wat de playlist is, maar je kunt hem zelf misschien ook wel even samenstellen. Als je leuke Franse liedjes hebt, zet ze maar op de app. Ik geef ze door aan Kai. Vanmiddag dus tussen 5 en 6 in de middagshow. Alleen maar Franse.

iemand eigenlijk nog een beetje met zijn gedachten bij het voetbal? Vanavond, hè, halve finale van het WK. Frankrijk tegen Spanje, 9 uur in Dallas de aftrap. Aanval van de Fransen tegen de controle van de Spanjaarden. Wordt een spannend potje. Volgens de bookmakers is Frankrijk de favoriet voor de wereldtitel. Leuk. We gaan het zien vanavond. Grote finale is aanstaande zondag. Dit is Whitesnake bij Joe. Here I go again.

0: Zeggen wel, soms moet je ook iets geks doen. Hè? Moet je ineens gekke ideeën uitvoeren. Ik hoor de Backstreet Boys. Die treden dus op in Las Vegas, in de Sphere. Weet je wel, die grote bol helemaal van 3D en weet ik veel, met al die ledschermen. En ik ga eens even kijken, wat kost er nou als ik daar gewoon naartoe wil? Twee personen, hè? Gaat u niet in mijn eentje, dus nemen we mijn meisje mee. $2600 voor twee nachten en toegangstickets. En ik heb ook even de vlucht uitgezocht, dus 2200. Bij elkaar ongeveer 4.500 euro. Dan ben je voor twee personen lekker in Las Vegas. Dan zie je de Backstreet Boys. Nou, hier is er wel wat. Maar dan moet je wel een hele grote fan zijn. En zo'n grote fan ben ik niet, dus ik denk dat ik hem even voorbij laat schieten. Zo direct, na 11 uur, nog meer hits uit de 70s, 80s en 90s. En dat allemaal direct na het nieuws met Mart. Goedemorgen, Mart.
1: Goedemorgen. Nou, ik heb wel een bespaartip nog zo meteen voor je. Dus misschien kan het een beetje, kun je een beetje gaan sparen voor die reis als je toch die kant op wil. Nieuws over prijzen in de pomp namelijk zo meteen. En wat je beter wel en niet kunt doen op vakantie om je hoofd leeg te krijgen.
0: Nou, ik denk niet dat die omlaag gaan, die reizen.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein twee keer twee weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 negen maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
4: Kippie.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo. Yeah!
8: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes, al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
12: Van Jovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: extra goedkoop? Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog 1 keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Daar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
5: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi, wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Dit is jou! Goedemorgen, dit is Joe met het nu.nl nieuws en dat krijg je van Mart Gol.
8: Goedemorgen, er is meer bekend over de dodelijke steekpartij op straat in Roermond. Politie heeft laten weten dat het slachtoffer een man van 56 uit Weert is. Er is ook iemand opgepakt voor die steekpartij van gisteravond. Een man van 30 uit Roermond. Of de twee elkaar kenden en wat er precies is gebeurd, dat zoekt de politie nog uit. Dan de droogte in ons land, dat het water in de grote rivieren nu begin juli al zo laag staat, is uitzonderlijk, zegt Rijkswaterstaat bij de NOS.
9: Ah, zo laag, ik schrik er elke keer weer van als je hier naar kijkt. Voor de scheepvaart is het best wel problematisch. De diepgang neemt behoorlijk af. En dat betekent dat ze veel minder lading mee kunnen nemen.
8: En door minder lading zijn er meer schepen nodig. En is het bijvoorbeeld ook drukker bij sluizen. Dat het water lager staat in rivieren komt volgens experts normaal pas eind augustus voor. Met alle onrust in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen hing dit nieuwtje al in de lucht. Maar de adviesprijzen aan de pomp in ons land zijn iets gestegen. Benzine staat nu op €2,55. Diesel €2,39. Nogmaals, adviesprijzen. Dus omdat Iran en Amerika elkaar blijven aanvallen, verwachten kenners dat de prijzen nog verder gaan stijgen. En veel mensen gebruiken de zomervakantie nu om na te denken over grote levensvragen. Zit je nog lekker in je werk? Ben je blij met je relatie? Experts zeggen in de Telegraaf, pas op met het nemen van beslissingen, want je bent niet jezelf op vakantie. Vaste patronen vallen weg. Een Hart van Nederland vroeg vanmorgen of mensen al spijt hebben van een beslissing.
10: Ik heb wel een huis gekocht, een keer in de vakantie. Dus dat was denk ik mijn grootste beslissing tot nu toe.
11: Ik zit al 40 jaar zowat met dezelfde, dus ik heb geen idee wat scheiden is. Dat zal niet meer gebeuren ook, denk ik.
8: Ja, hij hoopt hem nog even vol te houden met zijn vrouw. Beter is om tijdens de vakantie ideeën op te schrijven en daarna, als hij dagelijkse sleur weer terugkomt, er dan nog eens over na te denken. Het weer van Weerplaza, zonnig en zomers. 26 graden in het noorden tot de lokaal tropische 31 in het zuiden.
7: En dit is de verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister. De volgende vertragingen van een kwartier of langer. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en Beest. Ongeluk gebeurt, 25 minuten. A27 Utrecht-Almere tussen Eemnes en Huizen. Er liggen voorwerpen op de weg. 20 minuten daar extra reistijd. Pas een beetje op. En de A76 tussen Kundenberg en Duitsland. Afgesloten weg richting de grens. 20 minuten extra reistijd.
12: Dit is Joe met Daniel Smulders.
7: En een schöne Schaaplatte aus Deutschland. Na Brian Adams. Dit is Run to You.

0: met Helene Fischer uit de jaren 70. Ja, Marianne Rosenberg. Und ich bin wie du. Doet mij denken aan het volgende.
1: Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir.
0: Zo, en in één keer word je teruggesmeten naar een televisieprogramma bij het horen van dit liedje. Ik ben benieuwd of we op dezelfde golflengte zitten ermee. Stuur eens even door via de app waar je een dag bij het horen van dat liedje. Vielen Dank für die Blumen. Nou ja, mooi van de oude woorden is dat je je ego een beetje aan de kant kan zetten. En kun je gewoon toegeven wat je echt mist bijvoorbeeld. Neem Robbie Williams. De man vult in zijn eentje voetbalstadions. Maar hij biecht onlangs op dat hij stikjaloers is als hij zijn oude maatjes van Take That ziet optreden. Hij wil gewoon terug naar de boyband. FOMO heeft hij last van. Hier is

0: Twee jaar geleden kwam ze naar Nederland. Stond groots aangekondigd. Kim Wahl toerde Nederland. Ik dacht, oh leuk, wil ik bij zijn. Bent u niet gegaan, komt u niet. Toen dacht ik, shit, gemist. Toen bleek dat ze dit jaar ook is geweest. Heb ik ook gemist. Maar ja, goed, volgend jaar komt ze weer. Het is een soort UB40 aan het worden. Ieder jaar weer terug naar Nederland. Ze heeft weer 5 optredens gepland. Enschede, in Tivoli, Vredenburg, in Zwolle, in Groningen. En in Amsterdam gaat ze ook staan. Dat is wel leuk, want die is weer volop aan het toeren. Volop aan het optreden. Terwijl zij eind jaren 80, eind jaren 90 dacht... Mijn carrière is gewoon voorbij, ik ga wat anders doen. Toen is een televisieprogramma begonnen. En had ze een tuinprogramma. Ze zat heel erg gewoon met de vingers gewoon tussen de plantjes. Helemaal. Over plantjes en bloemen gesproken trouwens. Vielen dank voor die bloemen. Dat is was overbekende voor heel veel mensen.
1: Het was de begintune van de Tom en Jerry tekenfilmshow. Yes. Op de Duitse tv.
0: Ja.
1: Tenminste, daar doet het mij aan denken.
0: Ja, dat is zo.
1: Doei, later.
0: Yep. Ja, doei. Op de hoogte natuurlijk. Het is een lekkere dag vandaag. Boven 30 graden. Ja, weet je, if you can beat it, join it. Dus ik heb DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince. Summertime komt er zo aan. A kiss, I was meat for loving you. Tonight.

0: 30 graden plus op sommige plekken. DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince, Summer, Summer, Summertime. Ik vind het eigenlijk wel goed weer voor code Bob. Ja, je hebt code geel, code oranje, code rood. Ik probeer KNMI nog steeds te overtuigen dat ook een code Bob nodig is, want...
1: Bob is top, Daniel.
0: Bij 30 graden. Mag jij kiezen, Bob Ross, Bob Marley, Bob de Bouwer of SpongeBob? Wie komt er zo aan?
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
5: Kippie.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel,

0: worden met Ziggo Zakelijk.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je

Ligt je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl.

0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer van minder. Simpel.
3: Daar heb je Huub. Van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang... voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan... en met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
9: Goedemorgen, dit is Joe. Dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertragingen van een kwartier of langer. A12, Den Haag-Lunette tussen Harmelen en de Galen-Kopperbrug. 40 minuten. A9,

0: A27 Rotterdam Bergen op Zoom tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug, half uurtje. Rechte rijstrook. Het betreft daar, oh my god, een aangereden slagboom. Wie heeft daar nou niet op zitten letten? Maar goed, de weg is nu helemaal dicht, half uurtje vertraging. Ik zet er ook beelden van. Dan tussen Willemstad en Niemandsdorp, 20 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kundenbergen, Duitsland, grenscontrole, half uur extra reistijd.
1: Dit is Joe, met Daniel Smulders.
0: Zei net, er komt een Bob aan, mag jij kiezen. Bob Ross, Bob Marley, Bob de Bouwer of SpongeBob. Er komen echt gewoon verzoeken binnen voor liedjes van SpongeBob. De Jellyfish Jam. Zelf vind ik Pel de Pinda het leukst. Maar dat gaan we niet doen. Het wordt gewoon Bob Marley, hoor. Zo direct naar Sniff of the Tears, Drive a Seat bij Joe.

andersom heb gestaan en ik je niet binnen heb gehaald. Doe normaal, gek. Hoezo terracotta kabouter? Je bent van plastic, stel je niet aan, man. Ga weg. Niet meer terugkomen, jij. Jeetje, man, de tuinkabouter die belde gisteren ook al, dat hij opstapt. Veel te warm buiten en ik heb hem niet binnengehaald. Krijg je dit gezeik weer. Ga weg. Je bent van plastic, stel je niet aan. Het is kwart voor, je luistert met Joe. We hebben het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Een van de zomerritsen uit de jaren 90 waar je u tegen zegt. Corona. En The Rhythm of the Night, zometeen naar deze klassieker van Mr. Mister. Dus Kyrie bij Joe.

Het was ergens halverwege de jaren 90 ook zo'n hete zomer met Corona, The Rhythm of the Night. Zo direct die 80s galore, het lekkerste tijdens de 80s lunch. Joe, luisteraar Job vraagt al via de app: Daniel, wil je Maywood Late at Night in de 80s lunch draaien? Ja, vind ik een goeie. Ja, leuk, gaan we zo doen. Heb je ook een favoriet? Zet maar op de app, hè, voor zo.

0: Tracy Chapman, Fast Car. Bij Joe. Waar je het lekkerste hoort uit de 70s, 80s en 90s. En voor zometeen alleen maar jaren 80. Tijdens de lunch, en we noemen dat de Joe 80s lunch. Een uur lang alleen maar je favorieten uit de jaren 80. Is er wat ruimte over op de playlist, dus dat mag je even doorsturen via de app van Joe als je iets wil horen. En we starten zo direct met, oh, kan ik je ook wel vertellen, dat hebben we al klaargezet. Madonna en Material Girl en ook In Excess komt er. Na nieuws, en dat ga je zo meteen ook krijgen. Goedemiddag, goedemorgen is het trouwens nog, moet ik zeggen.
1: Ja, goedemorgen. Steeds meer mensen gaan alleen op vakantie. En waarom ze dat doen, dat hoor je zo.
0: Dankjewel, nieuws komt er zo aan met Alain.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
0: Hoppa!
2: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien
9: uit.
8: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 Plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
16: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
17: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Dit is Joe. 12 uur, Joe Ethisch Lunch gaat zo starten na het nieuws van nu.nl met Alain Altena.
7: Goedemiddag, het breidt nog steeds uit. De grote bosbrand vlakbij Parijs, dat zegt de Franse binnenlandminister. Inmiddels is een gebied zo groot als dik 2000 voetbalvelden verwoest. En snelweg A6, een belangrijke vakantieroute, is nog altijd dicht. Toch hebben Nederlandse vakantiegangers daar weinig last van, zegt de ANWB.
8: Eigenlijk simpelweg omdat het niet een belangrijke vakantieuitochtdag is. Maar ook omdat de route niet per se heel interessant is voor veel Nederlanders. Het is meer voor Parijzenaren die richting het zuiden onderweg zijn.
7: De Franse politie denkt dat de brand is aangestoken. Er zijn 2 mensen opgepakt. De politie onderzoekt een steekpartij in Roermond. Een man van 56 is daar gisteravond op straat doodgestoken. Waarom is nog altijd onbekend. Er is wel iemand opgepakt, een man van 32, ook uit Roermond. Er wordt steeds meer duidelijk over de schade na de grote brand in het Drentse Meppel. Er was daar gisteren brand bij een slagerij. En van dat pand is bijna niks meer over, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
9: De gevel aan de voorkant die staat en nog, maar er zitten nauwelijks ramen in. De deur is helemaal uit, er zitten houten platen in. En aan de achterkant is het gewoon één grote stortpuin.
7: Vanwege de brand werden ook tientallen andere panden ontruimd. Maar daar lijkt de schade mee te vallen. Wel ligt er op veel plekken nog roet en as. En we gaan steeds vaker in ons eentje op vakantie. Blijkt uit een nieuw onderzoek. Hotels in het binnen- en buitenland zien steeds meer boekingen voor één persoon. En dat doen we omdat we tijd voor onszelf willen. En ook zorgen steeds vollere agenda's ervoor dat samen op vakantie gaan er niet altijd meer in zit. Het weer van Weerplaza, veel zon vandaag en zomers warm. Het wordt 26 tot 31 graden.
6: 31 graden. Moet even wat zomerse liedjes even erbij kiezen. Voor de Joe 80's Lunch. Je bent ook van harte welkom om die even door te geven via de app van Joe. Kijk ik ondertussen even naar de verkeerssituatie. Dit zijn de files van een kwartier of langer. A12 Den Haag-Lunetten tussen Woerden en Nieuwegein. Ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Volg Ring Utrecht-Zuid is het advies. De vertraging is nu 40 minuten. Dan zijn er slagbomen aangereden. Nou wacht even, ik maak het spannender dan het is. Het is er eentje. Betreft een aangereden slagboom. Het is op de A29. Dat is tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. Van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom, 35 minuten. Er was een Joe-luisteraar net en die stuurde me door. Joh, je moet het even googlen, dan zie je hoe vaak dat gebeurt. Dus, nou, die zal veel van maken, moet je even kijken. Dan de A76, Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. Die is door een grenscontrole dichter een half uur extra reistijd.
10: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
6: Smakelijk, zoek een plekje onder de parasol, want in de zon is veel te warm. Krijgt in excess, never tear us apart. Maar eerst hoor je Madonna.

altijd het lekkerste uit de jaren 70, 80 en 90. Als je luistert naar Joe, maar tijdens de lunch dan beleggen we je boterham met alleen maar jaren 80 hits. We noemen het de Joe 80's Lunch. En met jouw favorieten kunnen we mooi de playlist vullen. Via de app van Joe kun je doorgeven wat je graag wil horen. Je krijgt hoe toepasselijk voor deze dag. Een zomerse dag met Donna Summer, State of Independence. Maar eerst Maywood.

Dit is Joe, dit is de ethische lunch. Papa Appelsap is op vakantie, hè? Timoer. Daniel hier. Ik leg wel graag deze appelsap voor hem klaar. Ik hoor namelijk al 30 jaar de twijfel van de gastvrouw in dat liedje. Komt het bezoek of komt het bezoek niet? Ik hoor iedere keer, ze komen niet. Ze komen wel, ze komen niet. Nee, ze komen wel. En al die jaren blijven ze me zich maar afvragen. Komen ze nou wel of komen ze nou niet? Ik heb het wel even opgezocht. Het is Shablamidi, Shablamida. Dus een soort spirituele mantra. Fonetische klank zonder betekenis. Een muzikale bezwering die een meditatieve sfeer oproept. Ja, en onduidelijk, hè, bij de gastvrouw, hè. State of Independence hoorde je in de Joe Ethisch Lunch. Wat leuk dat je luistert. We hebben alleen maar hits uit de jaren 80 tot 1 uur. En dit is het liedje dat het vaakst tijdens de karaoke volledig de mis ingaat. Die hoge, bizarre noot. Onvoorstelbaar niet te doen. Je hoort hem.

0: Stop Believing by Joe in de 80s lunch. Meteen ga je Nena horen. En ik vind het erg leuk dat Nena wordt aangevraagd. En dan vooral niet Nona Nancy Gloefballons. Nee, die andere lekker energievol Noor Geträumt komt eraan. En ook hoor je die barge Rhythm of the Night.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes, al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
7: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20...

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Je zou

0: Harmelen en Nieuwegein door een ongeluk. Rotterdam, Bergen op Zoom, A29 is dat. Tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug, 25 minuten. En ook 25 minuten op de A76, rijtje van Geleen naar Keulen. Tussen Kundeberg en Duitsland, grenscontroleweg dicht.
1: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
0: En die heeft zin in Nena en die krijg je dus ook. Dankjewel voor het aanvragen. Nog gedroomd hoor je naar die Barge.

had je al lang niet meer gehoord, hè? Nena, ook leuk om eens een keer niet Noordie Gloef Ballons in de app te zien binnenkomen voor de ethisch lunch. Maar deze nieuwe getruimd, hoorde je. Bij Joe, met het beste uit de jaren 80 tot 1 uur. Met zo'n liedje dat ineens weer in de Spotify Top 200 staat. En dit is zo'n liedje waarvan je denkt, ja, geen idee waarom. Maar iedereen kent het wel, vooral de allereerste zin. En ik denk dat het daarmee te maken heeft. Allereerste zin gaat namelijk over vakantie. Josie's on a vacation for. Ja, en omdat we natuurlijk midden in de vakantietijd zitten, kan ik me voorstellen dat dat wellicht even wat instort.

0: Alleen maar ethisch eens. Tot aan 1 uur. Dit is de Joe Ethisch Lunch. Dankjewel voor alle verzoeken die binnenkomen. Ik heb hier het favoriete liedje van Prince. Gekozen door Paul McCartney. Dat is wel leuk. Paul McCartney die werd geïnterviewd. Mocht hij een lijstje maken met zijn favoriete liedjes. En toen zei hij, een van mijn favoriete liedjes is Prince met Kiss. En weet je wat die presentator toen voor vraag stelde? Bizar gewoon.
1: Was Prince as talented on the guitar as people say he was?
2: Yeah. I mean, he took a lot from Hendrix, but he was a great player.
0: Hij vroeg het echt, hè? Was Prince as talented as people said he was? Hier is hij met Kiss bij Joe.

0: En een schoon shirt, alsjeblieft. Helemaal bezweet. Deze warme dagen. Prince hoor je en Kiss. De 80s lunch. Zo direct 70s, 80s, 90s. Edwin Noorlander, Phil Collins, Philip Bailey onder andere. En ook het nieuws met Ellen Altena.
1: Ja, de prijzen aan de pomp zijn opnieuw gestegen door de onrust in het Midden-Oosten. Je hoort zo wat je nu betaalt.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: een luchtbed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
5: Kippie.
6: Hey Remo!
0: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Hey, Remo!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpie siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
14: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
13: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
15: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
15: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
18: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalans. Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
20: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
21: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Het is 1 minuut over 1. Goedemiddag, nu.nl Nieuws met Ellen Altena.
24: Goedemiddag. We zijn gewaarschuwd. De droogte in ons land is nu nog geen rampscenario, maar dat kan het voor onder meer boeren wel worden. Dat zegt landbouworganisatie LTO. In steeds meer gebieden mogen boeren geen water uit sloten en beken meer halen, terwijl de akkers wel meer water nodig hebben. De droogte kan er onder meer voor zorgen dat de kwaliteit van aardappelen minder wordt. De grote bosbrand vlakbij Parijs breidt zich nog altijd uit, dat zegt de Franse binnenlandminister. Inmiddels is een gebied zo groot als dik 2000 voetbalvelden verwoest. En snelweg A6, een belangrijke vakantieroute, is nog altijd dicht, zegt de ANWB.
25: Het is daar in beide richtingen nog steeds afgesloten. En ook daar lokale wegen kunnen dicht zijn. Dus je kunt het beste omrijden. Kies dan bijvoorbeeld voor een andere route over bijvoorbeeld A5.
24: De Franse politie denkt dat de brand is aangestoken. Er zijn 2 mensen opgepakt. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis verlaten. Dat melden Noorse media. Marius kreeg 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen. Maar hij ging in hoger beroep. En mag dat thuis afwachten, wel moet hij een enkelband om. En het hing al even in de lucht, we zijn weer wat meer kwijt aan de pomp. De prijzen stijgen doordat het weer onrustig is in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter benzine is nu €2,55... en voor diesel is dat €2,39. Het weer van Weerplaza, veel zon vandaag en zomers warm. Het wordt 26 tot 31 graden.
23: Ellen, dankjewel. Even kijken op de weg. Joe, verkeer door Flitsmeister. Meest opvallende files voor vandaag of voor dit moment. Dat zijn deze 2. De A12 draagt Lunette tussen Harmelen en Oude Rijn. Een half uur daar en ook een half uur door een grenscontrole op de A76. Wat langer dan normaal dus nog. Geleenkeulen tussen Kundenberg en de Duitse grens. Er zijn nog 26 andere files. Daar verlies je max 20 minuten in.
26: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
23: Yes, een zomerse dinsdagmiddag met 70s, 80s en 90s hits. Je hoort zometeen Wet, Wet, Wet. En hier is...

Just Corporation, Rock the Boat, zo heet hij bij Joe. En ja, je kan nog steeds met je bootje de rivier op. Als je boot te groot is, dan is de kans aanwezig dat hij vast gaat lopen. Waterstanden in de Nederlandse rivieren zijn heel erg laag. Komt er de droge zomer. Alleen had het er net ook al even over in het nieuws. En het weer gaat richting het weekend wel wat veranderen. Maar ja, heel veel regen. Nee hoor, nog steeds niet in aantocht. Dus laten we maar op een andere manier om wat nattigheid vragen. Laten we dat muzikaal doen. Hier zijn de heren van Wet Wet Wet. En Love is All Around.

Bestaat de 70s, 80s en 90s. Welkom bij Joe Talk Talk, hoorde je met It's My Life. Met deze hele week vakantie voorpret in de middagshow met Kai. Elke dag kom je in de stemming met een uur lang muziek uit een favoriet vakantieland van ons Nederlanders. Gisteren was dat Spanje. En vanmiddag tussen 5 en 6 hoor je een uur lang alleen maar Franstalige muziek. Want het is ook de nationale feestdag van Frankrijk vandaag. 14 juillet. Ja, mijn Frans is niet geweldig, maar volgens mij moet je het zo ongeveer uitspreken. 14 juillet. Nee, ik zie iemand die denkt beter Frans te spreken in de studio. Die zegt, nee, is nog steeds niet goed. Maar goed, 14 juli, nationale feestdag. Vanmiddag alleen maar muziek uit Frankrijk hier bij Joe. En dit is Gloria Gaynor.

0: Ramazzotti en Tina Turner. Casa della Vita hoorde je bij Joe. De hits uit de jaren 70, 80 en 90. En zometeen weer even kijken of jij die liedjes in het juiste decennium weet te plaatsen. Nieuwe ronde van de Joe Hit Quiz. 3 hits krijg je te horen. Plaats jij ze in het juiste decennium. Dan krijg je van mij de nieuwste hitster editie Battle of the Generations. Wil je meespelen? Pak even de Joe app erbij. Pak even rustig je telefoon. En dan open je de Joe app. En dan kun je me laten weten daar uit welk decennium deze komt. George Michael, Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting For Me. Is dit jaren 70, 80 of 90? Ik ga hem zo meteen helemaal voor je draaien. En als jij weet welk decennium die komt. En we dan, doe je misschien zo mee met de hitquiz.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
8: Mooi van Ethos.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
15: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
16: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
15: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel 20 euro korting.
21: Elke maand weer.
20: En hoe meer data en snelheid,
21: hoe groter die korting.
20: Dat is One. Van Vodafone.
21: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
22: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je... en gezellig op puppytraining... en
0: zit.
22: En een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
22: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
22: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
23: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
24: Praxis.
22: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
25: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
26: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
29: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
28: Ja, werkt wel.
29: Social deal, deals die je niet mag missen.
30: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
29: Ontdek ook de beste...

0: Show Hit Quiz.
1: Bel ik vandaag met Christa van 50 uit Geldermalsen. Hey Christa, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: En je bent lekker thuis aan het werk, wat doe je precies?
2: Ja, zo min mogelijk zeg ik altijd, maar dat is niet goed om te zeggen. Hè?
1: Nee, dat vind je baas niet leuk als hij dit nu
2: ja,
1: hoort.
2: Ja, wel dan. Ze kennen me. Nee, ik werk bij facilitair medewerker op de services.
1: Van de?
2: NS.
1: Van de NS, van de Nederlandse Spoorwegen. Alright, ja, dus als er wat problemen zijn, dan mag jij to the rescue komen eigenlijk.
2: Ja, ligt er al wat voor problemen. Vooral op de kantoren, de verblijven en de werkplaatsen.
1: En ondertussen lekker de radio aan. Wat is een beetje jouw expertise, denk je? Is dat meer de 70s, de 80s of de 90s?
2: Ja, 80s, 90s, maar... Het is soms echt een gok, hoor.
1: Het is soms echt een gok, ja, dat is dit spelletje. Ja. Dat klopt. Maar je hebt altijd wel 33,3% kans dat je het juiste zegt. Hè? Want er zijn maar 3 antwoordmogelijkheden steeds.
2: Nou, dat is heel fijn.
1: Ik ga jou 3 hits laten horen, Christa. Als toch mensen stopt, heb je 5 seconden om te zeggen... of het uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Fout maken kan niet. En als je ze allemaal goed hebt, dan krijg je het nieuwste spel van Hitster. Battle of the Generations. Waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. En ik wens je bij deze alle succes van de wereld. Here we go.
2: Dankjewel.
1: Opgave nummer 1.
2: Robin S. Show Me Love uit de 90's.
1: Uit de 90's. Yes. Dat is hartstikke goed hoor. Ik denk dat moet voor jou een inkoppertje worden dan als 90's.
2: Ja,
1: deze
2: nog wel, ja.
1: 1993 inderdaad. Robin S. Hartstikke goed. Hier is jouw tweede.
2: Eind jaren 70, Dolly Parton.
1: Eind jaren 70, zeg jij voor Dolly Parton, 9 to 5. Hoe zeker ben je van je zaak, Christa?
2: Ja, niet. Dat is wel een instinker, hè?
1: Dat is ook echt een instinker. Het is heel grappig. Ik zat net met Chantal, die hier naast mij zit vandaag in de studio... als redacteur van dit programma. Zat ik net te zeggen, ja, die tweede is lastig. Want dat voelt heel erg jaren 70.
2: Maar
1: het
2: is
1: 1981. Toen stond hij in de Nederlandse top 40. Dolly Parton, 9 to 5. Ja, helaas, pindakaas. Ja,
2: helaas.
1: Ik vond je wel een hele gezellige kandidaat. Dus probeer het gewoon over een aantal weken / maanden nog eens, Christa.
2: Is goed, dankjewel.
1: Oké, werk ze nog. Hoi, hoi. Nou, de ene die Christa wel goed had, Robin S., komt eraan. Na Soft Cell with Joe.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Elke ochtend word je wakker met Koen en Sander hier bij Joe. En misschien heb je het wel gehoord, deze bijzondere boodschap die vanmorgen te horen was.
1: Goedemorgen Koen en Sander. Ja, zitten jullie er een beetje klaar voor? Want ik heb nieuws voor jullie. Binnenkort gaan jullie mij vaker zien en horen.
0: Is het altijd spannend, hè? Iemand die door een stemvervormer praat. Ja, wie zou dit zijn en waar gaat dit over? Nou, morgen meer als je luistert naar Koen en Sander. Tussen 6 en 10 hier bij Joe. En hier is Chico.

0: Chicago. En if you live now op Joe, zometeen het nieuws van 2 uur. Ellen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Een Braziliaanse voetballer die zal zijn afscheidscadeau van zijn oude club niet snel vergeten.
0: Zometeen meer. En de hits komen onder andere van UB40 en ook Chris Norman en Susie Quattro en Stamblin in.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
4: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Misha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
16: Honda, the power of dreams.
17: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
19: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
18: hoi,
19: of binnenkort vertrekt,
20: adios.
19: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
18: Fijne vakantie.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: 3 sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
25: Kom maar verder.
24: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
25: Hij is weer klaar.
24: QuickFit en weer verder.
26: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.
0: Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
2: Kippie. Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
25: Huh?

0: het een tikje anders doet.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
5: Dit is jou. 1 over 2, het nu.nl nieuws met Elena Altena.
6: Goedemiddag. Vrijspraak. De Duitse man die de 14-jarige Tamar uit Marken zou hebben doodgereden is vrijgesproken. Dat heeft de rechtbank besloten. Het gaat om een veelbesproken zaak. Het meisje liep 6 jaar geleden 's nachts weg van huis na een ruzie en werd later doodgevonden langs een weg. De Duitse man kreeg eerder alleen een boete, maar de zaak werd heropend. Nou, de rechter zegt nu, er is te weinig bewijs dat de man fout zit. In het centrum van Brussel zijn bij een brand meerdere doden gevallen. Dat zeggen Belgische media. Het vuur woedde in een pand, het werd verbouwd. Het is inmiddels geblust. Verder is er nog veel onduidelijk. Er zouden in ieder geval ook 6 mensen worden vermist. Boeren snakken naar wat regen. Ze zijn bang dat wanneer de droogte aanhoudt, de kwaliteit van bijvoorbeeld aardappelen minder wordt. Dat zegt landbouworganisatie LTO. In steeds meer gebieden mogen boeren geen water uit sloten en beken meer halen, terwijl de gewassen door de droogte wel meer water nodig hebben. En als je stopt bij je baan, dan is een afscheidscadeau natuurlijk altijd leuk. Nou, voetballer in Brazilië denkt daar waarschijnlijk iets anders over. Zijn club heeft, nadat hij daar moest vertrekken, nog even een flinke trap nagegeven. De club heeft een filmpje online gezet waarin al zijn fouten achter elkaar te zien zijn. Ja, te zien is hoe hij de bal verkeerd inspeelt of onder de bal doorkopt. Nou, de beelden zijn inmiddels 10.000 keren bekeken.
5: Een bloopervideo.
6: Een bloopervideo.
5: Ach, leuk.
6: Het weer van Weerplaza. Veel zon, zomers warm, 26 tot 31 graden. En morgen hetzelfde als vandaag.
5: Oké, okay, dankjewel. Even kijken dan naar het verkeer. Door Flitsmeister. Lange files zijn er bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven naar Maastricht-Noord. Tussen het vliegveld Maastricht-Aken en Maastricht-Noord. 47 minuten, dat komt door een ongeluk. Je kunt beter omrijden. Ben je nu bij Geleen en is je bestemming Maastricht? Volg dan Heerlen en rij over de A76 en de A79. Dan de A12, de Naglunette tussen Harmelen en Galenkopperbrug. 40 minuten. Botsing op de A50 zorgt voor de langste file voor nu. Arnhem-Oss tussen Ewijk en Maasbrug. 1 uur 7 minuten. A50 Osse Arnhem tussen Paalgraven en Maasbrug. Daar nog 27 minuten. En een extra lange file door grenscontroles op de A76. Geleen-Keulen tussen Kundeberg en de grens met Duitsland. Daar 30 minuten nu.
7: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
5: En als jij op vakantie snel verveelt bij het zwembad of aan zee, zometeen de gouden tip voor deze zomer. En dit is YouTube.

Chris Doorn en Susie Quattro en Stamlin in bij Joe. Als je bezig bent met het pakken van je spullen voor op vakantie, ik heb nog iets dat je direct op je paklijst kan zetten. Is een nieuwe trend en die heeft alles te maken met moord en doodslag. Ja, dat klinkt niet gezellig, maar toch is het dat wel. Want vergeten sudoku's of kruiswoordpuzzels, je hoort er alleen nog maar bij als je een murdoku doet. Dat is een combinatie van een sudoku en een cluedo. Ja, dan moet je uitzoeken wie de moordenaar is, maar het zijn echte breinbrekers. Het schijnt dat je er dagen mee zoet kan zijn. Dus pak het er lekker bij of geef het aan de persoon met wie je op vakantie bent. En dan heb je het even lekker rustig. De murdoku, dat is de trend deze zomer aan het strand of bij het zwembad. Eric Clapton en Tears in Heaven zo bij Joe naar deze zomerse van UB40.

Een man en zijn gitaar, wat heb je nog meer nodig? Eric Clapton en Tears in Heaven bij Joe. Ja, heerlijk als je nu in Frankrijk bent, of misschien wel onderweg bent om daar lekker vakantie te gaan vieren. Op veel plekken feest en vuurwerk. 14 juli, het is 14 juli, de nationale feestdag. En precies vandaag is ook de eerste halve finale van het WK voetbal, waar Frankrijk in staat tegen Spanje. Wie denk jij dat hij gaat winnen? Veel plezier als je gaat kijken. Joe is dit met nu Cyndi Lauper.

0: aanstaande. Dit was Cindy Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Zometeen, Undo Stress Maria van Ricky Martin. Ook I Wanna Know What Love Is van Foreigner komt eraan. En je hoort wel dit geluid. Ja, wat is dit nou weer? Met wielrennen te maken heeft.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.

0: Lekker toch?
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
6: Kippie.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders schrijf je mis.
9: Het is exact 2:30. Joe, verkeer door Flitsmeister. Het is druk op de weg. Aantal lange vertragingen. Bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven naar Maastricht-Noord. Tussen Elslo en Maastricht-Noord. Door een ongeluk 27 minuten. A7 Hoorn-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend-Noord. Daar 31. De A12 de Nagelunette tussen Harmelen en Kanaleneiland. Door een ongeluk 39 minuten. De langste file voor nu die staat op de A50. Arnhem-Os tussen Tersitisbrug en Maasbrug. Door een ongeluk 8 kilometer. 1:06. Je wordt daar omgeleid. Bij Herveld moet je naar Den Bosch. Volgt dan even de A15 en de A2. Op de A50 ook file in de richting van Arnhem tussen Paalgraven en Maasbrug. Als je van het Eindhoven komt, 26 minuten. En de grenscontroles zorgen voor extra veel vertraging op de A76. Geleen-Keulen vanaf Kunnenberg tot aan de Duitse grens. 32 minuten daar.
10: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
9: Yes, rond de 30 graden vandaag weer in Nederland. Dus even een lekkere hittegolfhit.

Ja, dan denk je misschien niet direct aan wielrennen, maar niks is minder waar. Dit was het geluid van een walvis. En dat geluid zit dus in het matras waar onder andere wielrenner Pogacar op slaapt. Hij staat nu eerst in het klassement van de Tour de France, dus blijkbaar helpt dit echt. En dat is het niet alleen overigens. Dat matras heeft ook een automatische koeling en het zorgt ervoor dat je hoofd beweegt zodra die doorheeft dat je aan het snurken bent. Ja, mocht je denken, dat moet ik ook hebben. Nou, €3300, dan is hij van jou. En het klinkt nu een beetje alsof ik ze verkoop, maar dat doe ik niet hoor. Nee, ik werk gewoon bij de radio van 9 to 5. Dolly Parton hoor je nu bij Joe en zometeen Supertramp en Give a Little Bit.

bij Joe. Hoogste tijd voor de 3 na 3. Ik heb een cryptische zin voor je. Daar zitten de 3 hits verstopt die je zometeen na het nieuws van 3 krijgt. En weet jij welke het zijn? Laat het dan eventjes weten via de app van Joe. Dus welke liedjes zitten er in deze zin? Kun je voelen dat ik het liefst een zomerse nacht in Londen beleef? Dus kun je voelen dat ik het liefst een zomerse nacht in Londen beleef? Welke hits zitten in deze zin? Laat maar weten. Dat kan je doen via de app van Joe. Je hoort ze zo meteen in de 3 na 3. Ook Robbie Williams na Papa Chico. Dit is Tony Esposito.

0: Robbie Williams en Let Me Entertain You. Het nieuws van 3 uur, dat heeft Alain. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Vervoersbedrijf Qbuz heeft een ervaren buschauffeur ontslagen om een bijzondere reden. Wat hoor je zo?
0: En de 3 na 3, de cryptische zin, daar komt hij nog een keertje. Welke liedjes zitten verstopt in deze zin? Kun je voelen dat ik het liefst een zomerse nacht in Londen beleef? Dus kun je voelen dat ik het liefst een zomerse nacht in Londen beleef? Weet je welke hits in deze zin zitten? Het zijn er 3. Geef ze door via de Joe-app.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: zon staat goed, het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
2: kozijnen. Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi. Yeah!
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
10: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
11: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Dit is jou. Een paar seconden voor drie. Goedemiddag, nu.nl Nieuws aangeschoven. Alain Altena.
10: Goedemiddag. Een grote reddingsactie in het Belgische Brussel. Daar wordt met man en macht gezocht naar vermisten na een grote brand. Het vuur woedde in een kantoorpand dat werd verbouwd. Bekend is al dat er meerdere doden zijn. Verder is er nog veel onduidelijk, zeggen de autoriteiten bij VTM.
11: Momenteel is het heel moeilijk om toegang te krijgen tot de plaats waar die lichamen zich bevinden. Maar het exacte getal weten we spijtig genoeg nog niet.
10: De brand ontstond op de tweede verdieping en verspreidde zich via de liftschacht. De man uit Duitsland die de 14-jarige Tamar zou hebben doodgereden is vrijgesproken. Dat heeft de rechtbank besloten. Het gaat om een veelbesproken zaak. 6 jaar geleden liep Tamar uit Marken weg van huis. Ze werd daarna aangereden. De rechter zegt nu dat er geen bewijs is dat de man niet goed genoeg heeft opgelet. In de provincie Zeeland mag er met oud en nieuw nergens vuurwerk worden afgestoken. Er geldt vanaf dit jaar een landelijk vuurwerkverbod, maar verenigingen kunnen een ontheffing aanvragen. Maar de Zeeuwse gemeenten hebben besloten dat ze die niet gaan geven. Eerder lieten bijna alle gemeenten in Limburg ook al weten dat ze geen vuurwerkuitzonderingen maken. Ze vinden dat de regels niet te handhaven zijn. En vervoersbedrijf Qbus heeft een ervaren buschauffeur ontslagen omdat hij niet in nieuwe waterstofbussen wil rijden. De man van 57 rijdt sinds een paar jaar rond in zo'n bus op waterstof, maar dat vindt hij helemaal niks. Hij zegt zelf dat hij steeds met een lege batterij langs de weg staat. Het liep helemaal uit de hand toen hij het advies kreeg dan maar wat minder hard te rijden. Volgens de buschauffeur is dat onnodig. Hij zou een gouden voetje hebben, zegt hij zelf. Maar de rechter zegt dat de man terecht is ontslagen. Het weer van Weerplaza, veel zon en zomers warm, 26 tot 31 graden. En morgen hetzelfde als vandaag.
9: Dankjewel, Joe. Verkeer door Flitsmeister, de A15, Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Door een botsing daar 43 minuten. Ook een ongeluk op de A50, Arnhem-Oss tussen de Tacitusbrug en Maasbrug. 27 minuten, omleiding ook als je bij Herveld rijdt. En je moet naar Den Bosch, volg dan even de A15 en de A2. En de A76, daar is het al de hele middag flink raakgeleen. Keulen moet je Duitsland in, kom je vanaf Kundeberg vast te staan door een grenscontrole. Dat is eigenlijk altijd al, maar meestal ben je daar binnen 10 minuutjes wel doorheen. Maar op dit moment is de vertraging 40 minuten. Sterkte daar.
12: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
13: De 3 na 3.
9: Elke dag krijg je een kritische zin en daarin zitten 3 hits verstopt uit de jaren 70, 80 en 90. En dat zijn de 3 liedjes die na 3 hier bij Joe gedraaid gaan worden. Zin voor deze dinsdag is: kun je voelen dat ik het liefst een zomerse nacht in Londen beleef? Nou, ik heb een audio-appje onder andere binnengekregen van Lucinda. Nou, die noemt wel eventjes het goede antwoord.
14: Dat is Can You Feel It van de Jackson 5, Summer Night van Grease, ja. En Liefs uit Londen van Bluff.
9: Ja, dat is hartstikke lekker. Dankjewel Lucinda. Zij is trouwens niet de enige die het goed had. Ik zie onder andere ook Auke, Jesper, Merel en Sven met het juiste antwoord in de Joe-app. Je gaat ze nu allemaal horen. We beginnen met de Jacksons.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Disco Dinsdag vandaag. Zometeen de heetste, meest warme disco classic die ik bedenken kan. Disco Inferno van de Tramps komt eraan bij Joe. En net hoorde je de mannen van Bluff met Liefde uit Londen. Nou, nu we toch eventjes in de wereldsteden zitten, laten we er gewoon nog eentje doen. We gaan richting Thailand, het Murrayhead en One Night in Bangkok.

Inferno bij Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. En zometeen de middagshow met Kai. Elke dag behandelt hij ook een onderzoek waar je dan het antwoord op krijgt om 6:10. En vandaag uit onderzoek blijkt dat dit het cadeau is dat mensen het vaakst weer doorgeven aan een ander. Dus uit onderzoek blijkt dat dit het cadeau is dat mensen het vaakst weer doorgeven aan een ander. Even na te denken. Ik heb wel eens een fles wijn bijvoorbeeld die ik heb gekregen doorgegeven. Want ja, zelf drink ik eigenlijk niet. Of een boek dat je hebt gekregen dat wel iets zo interessant is. Hoppa, papiertje eromheen en door op de volgende verjaardag. Jouw suggestie kun je doorgeven via de Joe-app. En het antwoord hoor je om 6:10.

0: Letters for a Set, Ironic bij Joe. Zometeen muziek van Meatloaf, ook Fergal Sharkey. En er wordt een televisieversie gemaakt van een wereldberoemd spel. Ik denk eigenlijk dat iedereen het wel eens een keer gespeeld heeft. En ik denk ook dat iedereen er wel een keertje ruzie door heeft gehad.
1: Get ready for the OG. All y'all bitches on the look like me.
2: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo.
16: Odido. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we er al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
16: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
21: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
22: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
23: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
24: Simyo.
25: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan. En met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
2: Het is 1 over half 4. Het verkeer op Joe door Flitsmeister. Behoorlijk druk. 60 vertragingen. De meeste files zijn onder het kwartier. Een paar zijn er langer. Bijvoorbeeld de A2 Maarsen Den Bosch tussen Oude Rijn en de Jan Blankenbrug op de parallelbaan. 18 minuten vertraging daar. A20 Gouden van Holland tussen het Kortland Aquaduct en Terbrechtseplein. 20 minuten daar. Dat komt door de werkzaamheden daar. A27 Utrecht-Gorkum tussen Lunetten en Hagestein. Daar ook 20 minuten door werkzaamheden komt dat. En een kapotte auto op de A29 gesignaleerd. Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beierland en de Haringvlietbrug. 18 minuten van nu.
3: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
2: En Meatloaf, ook Someone Loves You Honey van John Lush en Prince Mohammed komt eraan. Eerst even Back to the 80s met Fergal Sharkey. Dit is A Good Heart. Good times, great music.

Het Hot Summer Night bij Joe met de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Hey, wanneer is de laatste keer dat jij Monopoly hebt gespeeld? Ja, ik op zich nog redelijk recent. Sterker nog, ik heb 13 verschillende varianten van Monopoly op zolder liggen. Dus je zou me best een beetje een verslaafde kunnen noemen. Het is eigenlijk jammer dat ik niet in Amerika woon. Ze zoeken daar namelijk kandidaten voor een nieuw tv-spel. En dat is helemaal gebaseerd op Monopoly. Geen idee hoe het gaat werken, maar kijk, het spel spelen is wel leuk. Maar daarna kijken, dat klinkt ja dodelijk saai. Daar wil je liever meedoen. Nou, vanaf 2027 kunnen we het gaan bekijken. Ook in Nederland, want het komt op Netflix. En de kandidaten kunnen 2 miljoen winnen. Ja, daar kun je met de huidige huizenprijzen toch 4 echte huizen van kopen. Hè? Gemiddelde huizen. R.E.M. zometeen naar June Lodge en Prince Mohammed.

R.E.M. bij Joe. You're the losing my religion. Misschien sta je wel helemaal versteld van jezelf als je een rookmelder aan het plafond hebt opgehangen. Of als je de vaatwasser zo goed hebt ingericht dat echt alles er een keer helemaal schoon uitkomt. Nou, Madonna heeft zichzelf ook verrast. Haar nieuwe album is net uit en is een groot succes. Ook in Nederland staat hij nu op nummer 1 in de albumlijst. En ze zegt, ik moet mezelf nog steeds in de arm knijpen om te geloven dat dat waar is. Bedankt en veel lief. Ja. Nou, deze komt niet van dat nieuwe album. Sterker nog, dit liedje van Madonna viert dit jaar zijn 40ste verjaardag. Net als ik trouwens. Your Borderline is zometeen nog America en een Horse with No Name.

0: America en a horse with no name. Dit is Joe met zometeen het nieuws met Jeroen. Dag Jeroen.
1: Ja, goedemiddag. Zometeen onder andere sport. Want Feyenoord heeft iets gekocht wat het al heel lang wilde hebben.
0: Wat het is, hoor je zometeen. Daarna begint de middagshow met Kai. Allereerst met de 4 uur middagboost. Een half uur lang is de radio van jou. Wat wil je horen? Geef het door via de app. Maar je hoeft niet de app als je deze wilt. Want die komt sowieso van ABBA.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op Ora.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
7: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
6: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
7: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea... 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
13: Hey, Remo!
14: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Hey!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schouderkarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
9: Kippie.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
13: Allsafe.
14: Geeft ruimte.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
17: Dit is jou.
18: De vierde middagboost na het nieuws van 4 uur met Jeroen Latijnhouwers.
19: Goedemiddag. Veel emotie bij de ouders van het overleden meisje Tamar uit Marken. Ze werd 6 jaar geleden doodgevonden langs een weg en een Duitse man had haar aangereden, maar deze man is nu vrijgesproken. De rechtbank legt uit waarom.
20: Hij reed niet te hard, hij heeft een kort moment op de navigatie gekeken, maar dat is geen verkeersfout. Het was midden in de nacht, een 80 kilometer weg, zonder fietspad of voetpad. Daar hoef je geen persoon te verwachten. Hem heeft geen verwijt te maken, hij heeft geen schuld, vrijspraak.
19: Toen de ouders van Tamar dit hoorden, liepen zij vol ongeloof de zaal uit. Ze vinden vrijspraak moeilijk te begrijpen. Het Rode Kruis is druk bezig met een nieuwe dagopvang voor asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In een leeg kantoorpand krijgen mensen wifi, water, stroom en er zijn toiletten. Voor de deur van het aanmeldcentrum zelf werd het volgens het Rode Kruis te onveilig voor medewerkers. Het is nog altijd onduidelijk hoeveel mensen er zijn omgekomen bij de grote brand in Brussel. Het vuur woedde in een kantoorpand dat werd verbouwd. Je hoort de brandweer.
21: Bij aankomst ter plaatse zijn wij direct opgeschaald. We hebben ons intern noodplan in werking gesteld. En op het ogenblik van de brand waren er meer dan 200 arbeiders aanwezig.
19: Alle overledenen zijn gevonden in de lift of in de liftschacht. 6 mensen worden nog vermist. En sport, voetbal, Stadion de Kuip is nu officieel van Feyenoord, meldt de club zelf. Het ging er al jaren over in Rotterdam. Vandaag zijn de handtekeningen gezet en Feyenoord krijgt 95% van de aandelen. De club wil het stadion eerst opknappen. Het weer van Weerplaza, veel zon en zomers warm. Het is 26 tot 31 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm, wel iets koeler. 24 tot 30 graden.
18: En als je een beetje loom bent geworden van dat weer, dan hebben we hier natuurlijk de uitkomst. Want dit is de 4 uur middagboost.
7: Dit is Joe met Kai Merckx.
18: En
7: daar
18: zijn we van de kant. Is het startschot voor het einde van je dag. Ik zorg voor muziek waar je extra energie van krijgt als je in een situatie zit dat je denkt, ik kan niet meer. Maar laat vooral dan zelf ook even weten welk nummer je wil horen en waar je weer energie van krijgt. Dat mag allemaal via de app van Joe. Dat mag je ook inspreken zoals Agatha heeft gedaan.
0: Ik zou heel graag een plaatje willen horen van ABBA. Met Does Your Mother Know. En die heb ik al eens vaker gevraagd. Maar ja, ik heb nooit gehoord. Dus misschien bij deze. Het zou fijn zijn.
18: Kortom, ook een kleine steek onder water. We luisteren te slecht.

0: Goedemiddag, Moes. Agatha die wilde heel graag Abba horen.
1: Dankjewel.
0: Het is natuurlijk de populairste band uit Zweden. Wist je dat Zweden als vakantieland steeds meer upcoming is? Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor om het warme zuiden te verruilen voor de mooie natuur in Zweden. Toch blijven zuidelijke vakantielanden het populairst. En dat komt goed uit, want elke dag tussen 5 en 6 uur reis ik hier in de middagshow muzikaal af naar een populair vakantieland met een uur lang muziek in die taal. En morgen is dat Italië, gisteren hadden we Spanje, maar zometeen om 5 uur een uur lang Frans. Franse muziek, Frans uit het land, Franse artiesten, Frans, noem maar op.
2: Stokbrood.
0: Stokbrood.
2: Hebben.
0: Misschien is er wel een band die inderdaad Stokbrood heeft.
2: La Baguette. Gemaakt.
0: La Baguette. Maar goed, er is voor straks eerst eventjes energie uit de vierenmiddagboost halen. Want Lucien die bereidt zich voor op een nieuw seizoen als zangeres.
3: Goedemiddag, ik ben Lucien en ik wilde graag het nummer Bed of Roses van Bon Jovi aanvragen. En waarom? Ik ben het nummer op dit moment heel erg aan het instuderen, want ik zing bij Meesterwerk in Wateringen. En voor het nieuwe seizoen wil ik deze graag zingen.

0: Jovi bij Joe. En Bed of Roses. Marlon stuurt een bericht via de app van Joe. Die heeft storingsdienst vandaag. Of er heel veel storingen zijn en of we Marlon in die tussentijd even kunnen storen, dat vertelt hij zo zelf even. Maar soms hoor ik ingesproken berichten binnenkomen via de app van Joe. En dan denk ik, oh, ik ben eigenlijk wel jaloers op wat je aan het doen bent. Er worden ook vaak foto's gestuurd. Mensen die deze periode op het strand zitten of terras of lekker verkoelen, dus even lekker wat aan het drinken zijn. Maar wat Kees aan het doen is, dan ben ik met zo'n warme dag als vandaag niet bepaald jaloers op.
1: Ik zou graag de Vares willen horen met Don't Take Away the Music tijdens het heggenknippen.
0: Heggenknippen. Even de heg aan het knippen bij 30 graden. Oh. Dan moet het wel echt al uit de kluiten gewassen zijn. Wil je daaraan beginnen met 30 graden natuurlijk. Of, en dat is nog een ander verhaal, het is een beroep. En dan moet je wel natuurlijk. Dan moet je wel enigszins. Hoop dat dit helpt voor Kees. Don't take away the music. Bij Joe.

0: Joe en Don't Take Away the Music. Hallo Marlon.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hallo. Wat een heerlijke dag je op storingsdienst.
1: Och ja, dat is een perfecte dag om storingsdienst te hebben dit.
0: Ja, want voor wat voor bedrijf heb je storingsdienst?
1: Glasvezel. Eigenlijk alles een beetje op zakelijke macht.
0: Op de zakelijke markt? Ah, oké. Okay. Ja. En hoe vaak komt het dan voor dat je toch gebeld wordt op een storingsdienstdag?
1: Ja, gewoon 1 of 2 keer per dag van die klusjes. Dat is landelijk, hè, doe ik. Dat doe heel het land heen.
0: Maar
1: ja.
0: Tot nu toe, hoe gaat het?
1: Gisteren een druk dagje gehad, maar nu sta ik op de macht in Ravensweer om een douche te halen.
0: Ja, daar is dan ook wel even tijd voor. Dan zijn de problemen waarschijnlijk gisteren gebeurd en huppakee, dan is het vandaag gewoon lekker rustig.
1: Precies, en als vandaag straks bel ik en vol tegenaan, hè?
0: Juist, lekker visie op en dan huppakee, gaan.
1: Kans
0: op. Marlon, je wil sowieso iets horen van Roxette, hè?
1: Ja.
0: Is dat dan om een beetje fit te blijven, om een beetje wakker te blijven?
1: Ja, is gewoon lekker een beetje tempo erin en sowieso lekker met dit weer, hè? Hello.

0: Joyride. Over iets meer dan anderhalf uur krijg je antwoord op een onderzoekje. Leuk feitje wat je lekker mee kan nemen naar de eettafel. Dat is toch handig. En vandaag heeft dat te maken met cadeautjes. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, maar niet met cadeautjes krijgen, maar met weggeven. Want uit onderzoek blijkt dat dit het cadeau is dat mensen het vaakst weer doorgeven aan een ander.
0: Oké, dus je hebt het liggen, je moet snel naar een verjaardag. Je denkt, ik pak dit wel eventjes mee.
1: Ja, exact.
0: Zo'n soort situatie. Nou, wat voor cadeau zou dat kunnen zijn? Het is een vrij breed palet natuurlijk waar je uit kan kiezen. Alle mogelijke antwoorden zijn er. Later deze middag in ieder geval het antwoord. William, die heeft een verzoekje ingesproken wat hem helemaal meeneemt naar jaren terug.
2: Stel je van mij The Army of Lovers willen draaien met Crucified. Oh, dat is zo'n heerlijk nummer. Dat is al jaren geleden niet geworden.

0: en Crucified. Het is heerlijk makkelijk instappen deze week bij de Alpha Battle. Eigenlijk als je nou eens een week uitzoekt waarvan je zegt van nou, als ik dan zou kunnen mee instappen, dat is lekker makkelijk. Moet je bij deze week zijn eigenlijk. Hoogste score op dit moment is in handen van Mark. Stond bovenaan met 7 goede antwoorden. Natuurlijk is 7 wel eens goed geweest voor die 1000 euro. Maar slecht nieuws van Mark, dat is wel al ruim 3 maanden geleden. Eigenlijk kwam er de hele tijd wel iemand altijd boven die 7 goede antwoorden. Dus weet je binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden te geven met 1 bepaalde letter uit het alfabet, dan sta je straks gewoon bovenaan en maak je donderdag kans op 1000 euro. Nieuwe ronde spelen we om 16:45. Aanmelden kan via de app van Joe. Dus pak die er vast even bij. Aanmelden kan pas na het nieuws van 16:30 met daarin Jeroen.
1: Ja, nieuws over alleen op vakantie gaan. Want heb jij stiekem de behoefte om ook wel eens in je eentje gewoon weg te gaan, ergens lekker naar het buitenland? Nou, je bent niet de enige.
0: En Miami Sound Machine hoor je ook over een paar minuutjes.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
17: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten. 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
21: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
22: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
23: e-boekhouden.nl. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
24: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
25: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
26: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
27: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
28: Hans, alleen de prijs is anders.
29: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
30: Anders schrijf je mis.
31: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
32: iWis. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
33: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
0: Het is zonnig en warm. Met zo'n 26 tot 31 graden. Morgen eigenlijk van hetzelfde, dan kan het zelfs 30 graden worden. Dit is jou. Lekker, Miami Sound Machine, ook zomers na het nieuws van 4:30. Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedemiddag, ik begin met het WK voetbal, want dat gaat nu echt beginnen aan de halve finales. Morgen Engeland, Argentinië, vanavond Frankrijk, Spanje. En zeker die laatste wedstrijd is een must-see, zegt de sportverslaggever Riepke Bakker.
34: Het wordt vanavond een schitterende strijd tussen de Franse superaanvallers Mbappé, Dembélé en Olise en het Spaanse supertalent Lamine Yamal. De vorige keer dat deze wedstrijd gespeeld werd is een jaar geleden in de Nations League en toen won Spanje met 5-4. Ja, laat het vanavond maar weer zo'n heerlijk doelpuntenfestijn worden.
1: En dat begint om 9:00, dus ja, we kunnen allemaal kijken.
0: Dat vind ik ook zo lekker. Ik heb er zo zin in. Eigenlijk zit je een heel WK te wachten op een voetbalwedstrijd die je een keer fatsoenlijk kunt kijken, op gewoon een christelijk tijdstip. Nou, dat is deze. Ja. We hebben lang moeten wachten tot aan de halve finales. Maar dit is leuk. Ik zit nog steeds wel in twijfel wat ik nou moet invullen bij mijn pool. Mm-hmm. Frankrijk-Spanje, ik ben voor een gelijk spelletje gegaan.
1: Ja, na 120 minuten, hè, dat uitdruk.
0: Ja, precies, dan, ja. Ja. Ik heb 2-2. Ik weet het niet.
1: Nou, gisteren dacht ik niet doen. Nu denk ik,
0: wel doen.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Maar en wat heb jij ingevuld dan?
1: Ja, vooralsnog 2-1. Maar ik ga misschien ook 2-2.
0: Van Frankrijk?
1: 2-1 van Frankrijk.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Maar even vragen alleen van de nieuwsredactie. Wat heb jij ingevuld?
35: Ik heb ook 2-1 gezegd voor Frankrijk.
0: Je hebt ook 2-1 gezegd voor Frankrijk.
1: Ja, het vierde. Op de...
0: Ja, hij is alleen
35: nou, dat is dat inmiddels niet meer. Maar ik sta nog wel zeker hoger dan jij.
1: Ik sta onderaan. Dus.
0: Zijn er meer? We praten na de show even verder.
35: Ja, dat is goed. Ja.
1: Door met het nieuws. Uit onderzoek blijkt dat we steeds vaker in ons eentje op vakantie gaan. Dat doen we omdat we meer tijd voor onszelf willen hebben. Het zogenaamde me-time. Maar ook vollere agenda's zorgen ervoor dat samen op vakantie gaan er niet altijd in zit. En tot slot, oud-handbalster Estefana Polman die schuift binnenkort gewoon weer aan bij het programma VI. De talkshow van Johan Derksen, Wilfred Gené en René van der Gijp. Dat is best opvallend, want René van der Gijp zei gisteren nog dit live op tv.
2: De lat ligt te hoog voor Estefana.
3: Ja, te hoog.
2: Absoluut. De lat hier ligt te hoog. Als ik haar was, zou ik mijn vingers er niet aan branden om hier te gaan zitten. Echt niet.
3: Nee?
2: Want nee.
1: En ook Johan Derksen was vrij kritisch op de inbreng van Estefana Polman. En dus vroeg presentator Wilfred Gené zich af hoe nu verder.
3: We gaan haar afbellen, hoor ik.
4: Nee, nee.
3: Oh, nee?
4: We moeten haar de kans geven. Want tegenwoordig hoor je ook na één uitgeleider. Moet je van de tv en moet je het land uit.
2: Als zij slim is, doet ze het niet. Dat is wat ik zeg.
1: Maar Estefana Polman doet het toch. Ze schuift binnenkort gewoon weer aan. Haar moeder en haar manager zegt tegen RTL dat ze zich niets van de uitspraken aantrekt. En dus is ze vanaf augustus regelmatig te zien aan tafel bij de mannen van VI.
3: Absoluut. Nou, dat is ook heel goed. Dat moet ze ook lekker doen. Ik bedoel, in deze weet je ook wie het zeggen natuurlijk. En zo gaat het een beetje elke avond aan die talkshowtafel. En aan de andere kant spreken ze elkaar of zichzelf eigenlijk ook een beetje tegen. Want Johan Derksen zegt dan van, ja, normaal krijg je na één slechte show of een uitgeleider, moet je meteen het land uit. Maar ja, ze moet wel de kans krijgen. Ik bedoel, weet je, laten we eerst eens even kijken wat dit gaat worden natuurlijk. Dus ik ben erg benieuwd. Goed dat ze het wel gewoon gaan doen. Als jij met 1000 euro zakgeld op zomervakantie wil gaan, of dat nou solo is of met de hele familie, pak dan nu even de app van Joe erbij.
5: Dit is Joe met Kai Merks.

Joe hier in de middagshow. Oh to my family. Er staat een nieuwe ronde van de Alpha Battle voor de deur. Het spel waar je binnen 30 seconden tijd zoveel mogelijk goede antwoorden moet geven. Die allemaal beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. En we komen steeds dichter bij de zomervakantie. Is natuurlijk heerlijk, maar financieel ook vaak een uitdaging. Want ook voor veel mensen is het een periode waarin de uitgaven flink oplopen natuurlijk. En ga je bijvoorbeeld, ik noem maar iets, met het hele gezin kamperen, ben je natuurlijk al een flink bedrag kwijt ook. Een tent alleen kost zomaar tussen de 300 en de 800 euro. En dan ben je er nog niet, want je moet luchtbedden meenemen, campingstoelen, tafel, servies, coolbox, andere kampeerspullen. Vaak eenmalige uitgaves natuurlijk. Maar ja, goed, je wil wel een beetje knap spul zitten. Je hebt wel een beetje, je moet goed zitten op die camping. Dus je bent zo honderden euro's verder. Maar stel je eens voor dat je deze zomer 1000 euro extra op zak hebt. Dan kun je misschien wel voor een upgrade van je parkeerplek, extra ijsjes halen voor iedereen, lekker uiteten, nou, noem het allemaal maar op. Dat kan gebeuren als je meespeelt met de Alpha Battle en de hoogste score van de week hebt. We gaan over 3 minuutjes een nieuwe ronde spelen. En als je denkt, ik kan meer dan 7 goede antwoorden geven, dat is de hoogste score op dit moment, mag je dat laten weten door je naam te sturen in een bericht met de app van

0: de Alpha Battle.
1: Gaan we spelen met Boukje.
2: Hallo.
3: Ja, hallo.
1: Ja, hallo. Goh, we moeten het ook een beetje, en hoe moet ik het zeggen? Pijnlijk is misschien het een zwaar woord, hoor, maar laat ik het maar even gebruiken. Pijnlijke periode zijn, want jij werkt door in de zomervakantie.
3: Ja, zeker weten.
1: In zeg maar de reguliere zomervakantie, hè, nu bijna het hele land weg is. En jij ziet ze allemaal maar weer gaan, Boukje. Jij zit er maar weer.
3: Ja, maar wij hebben het nog te goed, hè?
1: Ja, zo is het. En wat in het vat zit?
3: Dat verzuurt niet.
1: Zo is het. Dan ga je in september, denk ik?
3: Ja, in september is de bedoeling. Ja.
1: En waar ga je heen?
3: We gaan naar Italië, is de bedoeling, met de camper.
1: Oh, nou kijk, als je dan morgen ook naar de middagshow luistert, dan gaan we tussen 5 en 6 uur naar Italië. Dus dat is wel even, dan kun je alvast even in de stemming komen. Hoor je alleen maar Italiaanse muziek?
3: Ja, helemaal goed.
1: Helemaal goed. Ja. Na 5 uur is dat trouwens Franse muziek vandaag, want we reizen af naar Frankrijk, dat even terzijde. Maar dan bel ik je een voorbouwtje. Want ik ben wel eens heel erg benieuwd wat voor score je gaat neerzetten bij de Alpha Battle. Laat ik met goed nieuws beginnen. Omdat je meespeelt krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij. Alsjeblieft.
3: Nou, dankjewel.
1: Je krijgt daarna 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag de hoogste score, dan win je 1000 euro. Je bent de tweede die deze week gaat meespelen. Mark scoorde gisteren 7 goede antwoorden. Wat is jouw gevoel daarover?
3: Ik weet het niet.
1: Je weet het niet.
3: Twijfel. Ik ga voor meer, maar ja.
1: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar mag ik dan concluderen dat als je meespeelt gewoon thuis, dat het vaak dan op of onder die 7 is?
3: Nee, het is wel vaak meer. Maar ja, dan heb je niet die druk, hè?
1: Pauze, dan wil ik het niet meer horen. Dan gaan we voor meer dan 7 goede antwoorden.
3: Ja, ik doe mijn best.
1: Je mag gaan spelen met de letter P van Pineut.
3: Oké. Okay.
1: Waarvan ik hoop dat je het niet bent na deze ronde natuurlijk.
3: Nee.
1: Oké. Okay.
3: Nee.
1: De P, daar gaat hij. 30 seconden vanaf nu. Succes.
3: Ja.
1: Fruit.
3: Peer.
1: Een sport.
3: Paardrijden.
1: Een voetballer.
3: Voetballer.
1: Noem iets, Boukje.
3: Peter.
1: Een bloem.
3: Een paardenbloem.
1: Iets wat je op je pizza doet.
3: Pepperoni.
1: Een bekende Nederlander.
3: Paul.
1: Een dier.
3: Een dier, Puma.
1: Iets waar mensen over klagen.
3: Paardenstront.
1: Nou ja, zo nu en dan wel natuurlijk. Ligt ook maar overal die paardenstront, hè, natuurlijk. Ja. Eens eventjes kijken hoor. Als voetballer had je Peter gezegd. Ja, Peter, ja, er is vast. Ja, maar dan willen we natuurlijk iets duidelijker hebben die je bedoelt. Pelé had je daar kunnen zeggen. Als bekende Nederlander, ja, eigenlijk hetzelfde. Ja, je noemt Paul. Je hebt natuurlijk verschillende Paul de Leeuw. Ja. Dat was bijvoorbeeld goed geweest. Patty Bart had je ook kunnen zeggen. En iets waar mensen over klagen, dan had je nog parkeren kunnen zeggen, bijvoorbeeld.
3: Ja.
1: Ik zie hier 5 goede antwoorden. Helaas, dat is niet genoeg voor die 1000 euro, Boukje.
3: Nee.
1: 7 blijft er staan. Als je denkt, ik kan meer dan 7 goede antwoorden geven bij de Alpha Battle, laat dat dan weten door je naam te sturen in een bericht met de app van Joe.

0: Maxine bij Joe en Born in the USA hier in de middagshow. Ik ben Kai en we zijn natuurlijk ook een beetje in de vakantiesfeer. Vanaf volgende week hebben wij ook vakantie hier doen. Dan gaan we de zomervakantie in.
1: Ja.
0: Goh, wat moet een land nou toch zonder ons?
1: Ja, dat...
0: We zijn echt wel een paar weken weg. We zijn een week of vier zijn wij weg.
1: We kunnen toch een paar bandjes opnemen van de oude uitzendingen die gewoon, toch?
0: Ja, dat zou inderdaad kunnen. Ja.
1: Heeft niemand het door.
0: Maar omdat we zo in de vakantiestemming zijn, reizen we ook af deze week naar elke dag een ander land. En ja, pak voor nu het stokbrood er maar bij. Zet je baret maar op. Maak je klaar om je onder te dompelen in de sfeer van Frankrijk. Elke dag tussen 5 en 6 doen we dat. En gisteren hadden wij al Spanje. En er waren Spaanse vlaggetjes besteld voor in de studio. Oh, voor gewoon even leuk voor het sfeertje. Maar die waren geleverd bij een pakketpunt om 5:30. En we doen tussen 5 en 6. Dus daar hadden we eigenlijk helemaal niks aan. Maar het pakket is afgeleverd bij pakketpunt. Jesse, het geweten van de show. Je hebt de vlaggetjes besteld. Je zei, ik ga ze vanmiddag wel even halen.
2: Ja.
0: Nou zie ik hier nog geen vlag aan het plafond hangen. Dus ik vraag me af, hoe staat het met de, in dit geval, Franse vlaggetjes?
2: Nou, leuk dat je dat vraagt. Ja, dat is even misgegaan.
0: Wat dan?
2: Vanochtend om 10:55 kreeg ik een berichtje met een mailtje met als titel, uw pakket is geleverd.
0: Ja, bij het pakketpunt.
2: Ja, nou ja, daar komt het punt. Dus ik ben vanmiddag met mijn goede gedrag naar het pakketpunt gegaan. Nu is het pakket geleverd bij een bezorger en nog niet bij dat pakketpunt. Dus ik stond daar 20 minuten rijden naar de binnenstad, door allemaal bochten gevormd. Stond ik bij dat pakketpunt, zeggen ze, nee ja, het pakket is er niet.
0: Dus je stond er eigenlijk, zoals ze in Frankrijk zeggen, voor de cutusja?
2: Ja, nou, ik weet niet wat het betekent, maar ik ben het er wel mee eens.
0: Dus we hebben weer geen vlaggen vandaag.
2: We hebben weer geen vlaggen vandaag.
0: Ja, het is natuurlijk puur... Kijk, als je naar de radio luistert, je hebt er geen donder aan. Het is puur gewoon van ons eigen sfeertje. Maar weer niet. Waar is die bezorger nu dan? Waar zijn ze nu dan?
2: Nee, ik heb nu, letterlijk nu 10 minuten geleden heb ik gekregen, je pakket ligt voor je klaar. Kom je het ophalen?
0: Ja. Ik zou om een duur zeggen, nee, stuur het maar terug. Het is ook wel een keer goed. Maar goed, daar zitten de vlaggen voor de hele week in, dus we moeten eigenlijk wel.
2: Ja, de vlaggen van Partywinkel liggen daar allemaal. Er ligt een hele berg vlaggen.
0: Dus morgen doen we een nieuwe poging. En voor nu zometeen gewoon weer geen, gewoon niks.
2: Nee, je moet ze even inbeelden.
0: Okay. Je hoort zo Sandra Keen. J'aime la vie. Gaan we eigenlijk een stukje door België voor.

0: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
1: Kippie.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AHA Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterren-slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
15: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar 3,99.
16: Fans van voordeel.
17: Aldi.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Online veilingmeester.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
2: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel. Dit is jou.
11: Het nieuws van 5 uur, Jeroen Latijnhouwers.
12: Goedemiddag. Mogelijk heel slecht nieuws voor Oranje International Frenkie de Jong. Eerst Wijk aan Zee. Er is een verdachte opgepakt voor het brandsteken van strandhuisjes bij Wijk aan Zee in Noord-Holland. Die verdachte is een 54-jarige man uit het Brabantse Roosendaal. De brand was vorige week. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte beschadigd. De droogte in ons land is op dit moment nog geen rampscenario, maar dat kan het wel worden voor onder meer boeren, zegt landbouworganisatie LTO. In steeds meer gebieden mogen boeren geen water uit sloten en beken meer halen, terwijl de akkers wel meer water nodig hebben. Een grote reddingsactie in Brussel. Daar wordt met mannenmacht gezocht naar 6 vermisten na een grote brand. Het vuur woedde in een kantoorpand dat werd verbouwd. Er is al bekend dat er meerdere doden zijn. Verder is er nog veel onduidelijk, zeggen de autoriteiten.
13: Momenteel is het heel moeilijk om toegang te krijgen tot de plaats waar die lichamen zich bevinden. Maar het exacte getal weten we spijtig genoeg nog niet.
12: Tot slot sport, voetbal, Oranje International en Barcelona-speler Frenkie de Jong zou een zware knieblessure hebben opgelopen. Dat melden meerdere Spaanse media. De Jong zou maanden aan de kant moeten staan. Als dat daadwerkelijk zo is, dan mist Frenkie de Jong de hele groepsfase van de Nations League met Oranje. Het weer van Weerplaza, veel zon en zomers warm. Het is 26 tot 31 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden.
11: Deze week gaan we in de middagshow elke dag tussen 5 en 6 op vakantie naar een ander land om alvast even in de vakantiestemming te komen.
14: Dit is Joe met Kai Merckx.
11: En vandaag is dat het land van stokbrood, croissants, wijnvelden, prachtige kustplaatsen en natuurlijk het Franse joie de vivre, inderdaad. Het is Rusland. Nee, het is natuurlijk Frankrijk. Ja, natuurlijk. Hoor eens eventjes. We zijn in Frankrijk. Fantastisch. En Jacqueline die heeft me al een bericht gestuurd via de app van Joe. Hallo Jacqueline.
15: Hi Kai.
11: Hi. Hallo. Kijk je al helemaal uit naar dat uur Frankrijk, zeg maar?
15: Tuurlijk. Tuurlijk. En ook naar de match vanavond.
11: Ook naar de match van vanavond. Ja, Frankrijk-Spanje natuurlijk. Dat is ook erg spannend. Ja. Wat heb je met Frankrijk?
15: Met Frankrijk niks, alleen de cultuur is Frans voor mij, want ik ben in Brussel geboren, maar ik ben Spaans. Dus natuurlijk, het is mijn hart breekt in twee.
11: Ja, je hart...
15: Kies ik voor Frankrijk of kies ik voor Spanje?
11: Ja, nou, en even mes op de keel, Jacqueline, voor wie is het vanavond, Frankrijk of Spanje?
15: Spanje natuurlijk.
11: Zeg het niet te hard, Jacqueline, ze luisteren allemaal mee. Nee, ze luisteren allemaal mee. Maar dan hebben we in ieder geval een antwoord. Okay. Welk Frans nummer wil je horen?
15: Ja, mijn lievelingsliedje voor de zomer is Une belle histoire van Michel Fugain.
11: Oh, oui, oui, oui. Ja. C'est une belle chanson, oui. Hein?
15: C'est une super chanson.
11: Oh, super
15: Elle est
11: chanson.
15: Trop belle.
11: Oh, trop belle chanson, Michel Fugain.
15: Oui. Heel romantisch ook.
11: Ja, zeker weten, zeker weten. Ja. Ik ga het zo voor je draaien.

0: En une belle histoire bij Joe Hill in the Middag Show.
1: Hoe is jouw Frans?
0: Très bien, merci.
1: En verder?
0: Nee, ik heb ooit wel eens een cursus Frans gevolgd. Maar toen kwam klok kijken en toen ben ik afgehaakt. Dat vond ik op de een of andere manier heel, heel ingewikkeld. Dus ik weet niet wat voor hoofdstuk dat was. Maar ik vind Frans vind ik wel echt een van de mooiste talen. Dus ik zou heel graag goed Frans kunnen spreken.
1: Nou.
0: Dus ik heb de cursus nog liggen. Dus wie weet pak ik het nog wel eens op.
1: Misschien ja, de pagina's van die klokken eruit.
0: Hop, ja, precies. Wie heeft de tijd nodig in Frankrijk als je op vakantie bent? Toch? Dat zou je ook kunnen zeggen. Ja, absoluut. Nou ja, Frankrijk. Het land is prachtig. Het volk is kut. Laten we eerlijk zijn. Dat weten we allemaal, toch? Dat weten we toch allemaal?
1: Ja, opvallend veel mensen hebben wel een voorbeeld dat zo is, ja.
0: Ja, nee, absoluut. Nou, maar ik heb een voorbeeld. Zal ik je een voorbeeld geven? Dat het zo is? Kijk, iemand uit Frankrijk zal bijvoorbeeld nooit... En daarna houden we het positief, want we zitten nog tot 6 uur in Frankrijk. Maar iemand uit Frankrijk zal bijvoorbeeld nooit... Als jij geen Frans spreekt en je bestelt iets in het Engels... Ik noem maar iets. Zal nooit meebuigen. Dus ze zullen nooit hun best doen om je te helpen... om ook eventueel half gebrekkig Engels te spreken. Nee, kijken ze altijd nog steeds aan met... En dan zeggen ze terug... Wat je wil. En dan denk je, hè, ja, maar dit snap ik toch ook niet? Dit snap ik toch ook niet? Of als je bij de boulanger staat, hè? Bij de bakker. En je vraagt, mag ik een croissant alsjeblieft? En dan kunnen ze je ook aankijken, hè?
1: Ja.
0: En dan zeggen je, een croissant, s'il vous plaît? Zeg, ah, un croissant! En dan denk je, ja, dikke lul, dat zeg ik met 3 keer achter elkaar. Ja, ja, ja, ja. Dat is de Fransman eigenlijk... ten voeten uit. Maar goed, het is al jarenlang een van de populairste vakantielanden ter wereld. Ook onder ons Nederlanders. We gaan er graag heen natuurlijk in de zomer. Waar gaan de Fransen zelf eigenlijk het liefst naartoe? Daar is onderzoek naar gedaan. Zul je zien, Frankrijk. Ja, natuurlijk. Ja, want ze spreken dus geen andere talen. Dus ze moeten wel. Ze blijven in Frankrijk. Maar geef ze ook ongelijk. Want Frankrijk heeft alles. Heerlijke lange kustlijn, bergen, platteland. Alles, alles, alles. Dus lekker druk deze zomer daar. Nog tot 6 uur zomerse Frans muziek in de middagshow.

Wij zijn de middagshow de hele middag af. Of de hele middag niet hoor. Maar tussen 5 en 6 in ieder geval naar een populaire vakantiebestemming. Frankrijk in dit geval. Ja, Julien Clerc. Ja, dat zit natuurlijk al in de naam ook. En eigenlijk zit het ook in de naam van deze zangeres. Namelijk Céline Dion. Zou je ook kunnen zeggen. Ja, kijk, ze is natuurlijk geboren in Canada. Maar er zitten ook zeker Franse klanken in. En ach, wat heeft ze eigenlijk niet gezongen in het Frans. Natuurlijk ook veel groot hits. Zoals deze. Je komt.

0: Céline Dion hier in de middagshow. Omdat we ja, eigenlijk de hele tijd... Ik wil weer zeggen hele middag, dat is helemaal niet waar. Ik zit gewoon een beetje fake nieuws te verspreiden. Door tussen 5 en 6 deze week elke dag naar een populaire vakantiebestemming gaan. En dat is Frankrijk op dit moment.
1: Zou je alsjeblieft vanmiddag Gérard Lenormand willen draaien?
0: Oké, okay, ja.
1: Het liefst La Ballade de Jean Sereux. Of was die de Klee?
0: Ja, leuk.
1: Zo mooie taal dan Frans. Ja, okay. Hey, groetjes, Monique.
0: Ja, Monique, ga kijken wat ik zo eventueel nog voor je kan doen. Maar wel even leuk dat ze dat even laat weten. Je hoort na het nieuws van 6:30 bijvoorbeeld sowieso. En ook voyage, hoor je zo.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
5: Kippie.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatje.
9: Met

0: citydiscounter.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo. Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja... Want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu op.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Het is zonnig en warm met zo'n 26 tot 31 graden. En morgen eigenlijk hetzelfde. Het kan dan 30 graden worden. En Tour en Fleur. Hoor je na het nieuws van 5:30, Jeroen.
6: Goedemiddag. In de provincie Zeeland mag er met Oud en Nieuw nergens vuurwerk worden afgestoken. Er geldt vanaf dit jaar het landelijk vuurwerkverbod. En alleen verenigingen kunnen een ontheffing aanvragen. Maar geen enkele Zeeuwse gemeente gaat die vergunning afgeven. Ze vinden namelijk dat de regels niet te handhaven zijn. Ga door met de NS, die gaat wat regels aanpassen. Reizigers moeten voortaan hun tas op schoot houden of opbergen in het bagagerek en dus niet op een andere stoel leggen. Op dit moment zijn reizigers alleen verplicht hun bagage weg te halen als er een andere reiziger op die stoel wil zitten. Maar volgens de NS worden bezette stoelen door bagage een steeds groter probleem en zorgt dit voor ergernis. En tot slot een bericht met een klein Frans tintje. Maar het is wel een bericht waar je een beetje eng van wordt. Het gaat namelijk over de mysterieuze verdwijning van 20.000 kilo kaas. Emmentaler kaas. Die Emmentaler kaas is in Duitsland ingeladen in een vrachtwagen. Die vrachtwagen vertrok richting Parijs, maar is daar nooit aangekomen. En niemand weet wat er is gebeurd of waar de kaas nu is. De schadepost is wel bekend, die is 80.000 euro.
5: Zo, 80.000 euro aan Emmentalers. Mm. Ongelooflijk, wat moet je er ook mee, hè?
7: Geen idee.
5: Bij sommige bussen kun je er gewoon voorbij laten rijden. Wat moet je met 80.000 euro aan Emmentaler kaas? Wat ga je ermee doen? En raadselachtig wel dat niemand weet ten eerste wat er gebeurd is en waar die lading nu is.
7: Ja.
5: Dat is ook heel raar. Er zat er wel een chauffeur bij, of niet? Die weet ook van niks.
6: Het verhaal vertelt dat niet.
5: Oh. Nou, we zitten heerlijk in de Franse sfeer op dit moment. Want in aanloop naar de zomervakantie hoor je hier iedere middag tussen 5 en 6 uur muziek uit een populair vakantieland.
1: Dit is Joe met Kai Merckx.
5: En we hebben hier ook een heerlijk

0: De zomer. Vier je met Joe.
1: Buiten schijnt de solai. Ik ben aan het trabaai. Wil je graag een beetje draaien? Voyage, voyage voor mij.

0: Voyage hier in de middagshow. We gaan elke dag deze week naar een populaire vakantiebestemming tussen 5 en 6. En vandaag is dat Frankrijk, dus we zitten lekker in de Franse sfeer.
1: Zou je alsjeblieft vanmiddag Gérard Lenormand willen draaien?
0: Ja, ik ga kijken. Ga kijken of het lukt. Dankjewel Monique. Monique heeft het ingestuurd via de app van Joe. Hey, we zitten dan wel niet met de Franse vlaggetjes. Want die waren ons beloofd hier in de studio. Gewoon voor het sfeertje hier heb je niks aan als je verder naar de radio luistert. Maar voor ons is dat dan wel leuk dat we echt in die Franse sferen zitten. Om dat ook goed te kunnen overbrengen natuurlijk. Wat wel gelukt is, of althans, daar ging ik net eventjes heen, was een kaasplankje. Het geweten van de show, Jesse, je hebt het kaasplankje geregeld. Ik ben naar de Franse bakker gereden, maar de kazen komen van jouw hand. Ik ging net naar het kaasplankje. Kun je even vertellen wat voor kaas het daar op liggen, alsjeblieft?
2: Ja, ik heb helemaal lekker... Nou, ik zou willen zeggen uitgepakt. Het valt mee. Ik heb 3 kaasjes gehaald. Ja,
0: 3 kazen. Maar wel lekker.
2: Maar wel lekker, ja. Nou, te beginnen natuurlijk met een Franse brie. Ja. Een roombrietje.
0: Absoluut.
2: Ik heb een Clément Bleu gehaald. Een beetje een blauw kaasje.
0: Ja.
2: En een Le Gruyère heb ik gehaald. Wat?
3: Zwitsers.
0: Dat is Zwitsers.
3: Ja.
0: Zwitser. Dat is een Zwitserse kaas. Ik zag hem liggen.
2: Oh ja?
0: Ik zag hem liggen. Gruyère, dat is echt typisch een Zwitser. Ja, dat is echt een Zwitserse kaas. Dat is geen Franse kaas. Ja, natuurlijk.
2: Oh, ik ben gewoon Gruyère. Een beetje op de namen afgegaan. Gruyère, het klinkt toch lekker Frans?
0: Dus eigenlijk naast die Emmentaler die gestolen is, geen Zwitserse kaas dan Gruyère eigenlijk. Het valt er nog mee dat er geen Emmentaler naast ligt op het plankje.
2: Nee, oh ja.
0: Ja, dat is een Zwitserse kaas. En volgens mij is die andere kaas, welke noemde je die tweede?
2: De Clément Bleu.
0: Ja, volgens mij is die ook speciaal ontwikkeld voor een supermarkt. En niet eens een officiële Franse kaas. Klopt dat of niet? Is het voor Albert Heijn speciaal gemaakt? Of niet?
2: Clément Bleu.
0: Is helemaal geen Franse authentiek kaasje. Toch?
2: Albert Heijn.
0: Ja?
2: Oh ja, de Clément Bleu is een inderdaad na te bootsen een Franse kaas, maar is ontwikkeld voor de Albert Heijn.
0: Ja,
2: het is gewoon een Nederlandse kaas.
0: Ja, dus we hebben geen Franse vlaggetjes en we hebben eigenlijk alleen een stuk brie liggen en dan die Franse stokbroden maken het ook wel goed.
2: Ja, maar sorry, heel even om het voor mezelf op te nemen. Clément Bleu, Le Gruyère, het klinkt toch heel Frans?
0: Ja, nou ja, het klinkt allemaal heel Frans, maar er zijn toch wel meer dingen die Frans gewoon klinken en het niet zijn.
2: Ik vind brie dan nog het minst Frans klinken.
0: Ja, maar het is het wel.
1: Zou je alsjeblieft vanmiddag Gérard Lenormand willen draaien?
0: Ja, ga ik zo eventjes doen. 3 minuutjes.

0: Sylvana die zegt, heerlijk dit Frans uurtje. Merci beaucoup. Heel graag gedaan, heel graag gedaan. We gaan ook elke dag op zoek naar de uitkomst van een onderzoek. Een huis- en een keukenonderzoek hier in de middagshow. Het geweten van de show. Jesse, je hebt dat onderzoek meegenomen.
1: Ja, uit onderzoek blijkt dat dit het cadeau is dat mensen het vaakst weer doorgeven aan een ander.
0: Wat zou het kunnen zijn? Wat zou het kunnen zijn? Het antwoord hoor je in ieder geval om 6:10. En tot die tijd blijven we nog even heerlijk in Frankrijk met deze van France Egal bij Joe.

0: Joe en Ella, Ella.
1: Ja, jullie Latijnhouders, we pakken de koffers weer in.
2: Ja.
1: En morgenmiddag tussen 5 en 6 gaan we naar Italië.
2: Oh, ik ga met je mee.
1: Dat is ook leuk, hè?
2: Ja, dat is fantastisch.
1: Oh, die zulke leuke liedjes. Italiaanse muziek die maar voorbij komt morgen. Even een kleine greep wat voorbij zou kunnen komen. Mocht je nog suggesties hebben, laat het weten via de app van Joe natuurlijk. Lasciatemi cantare. Is wel leuk. Dan rij je al op een Vespa als je dit hoort. Dan denk je al, ja, we zijn

0: deze.
1: Natuurlijk deze. Wat voorbeeldjes, hè? Wat voorbeeldjes wat we morgen voorbij zou kunnen komen. Tussen 5 en 6 als we naar Italië gaan in de middagshow. Het geweten van de show. Yes, nog één keer eventjes het onderzoek van vandaag.
2: Ja, uit onderzoek blijkt dat dit het cadeau is dat mensen het vaakst weer doorgeven aan een andere.
1: Wat vaak is binnengekomen is een fles bubbels.
2: Nee, dat is niet goed.
1: Dat is...

0: goed. Meer morgen en Wham hoor je naar het nieuws.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewish.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
11: Daar zit Sophie.
12: Hi.
11: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
12: Met Sophie.
11: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
20: Hallo,
12: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
20: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
21: Kom maar verder.
20: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
21: Hij is weer klaar.
20: QuickFit en weer verder.
22: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: de stoet.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit
2: is jouw Wham! Na het nieuws van 6 uur, Jeroen Latijnhouwers.
3: Goedenavond. Veel emotie bij de ouders van het overleden meisje Tamar uit Marken. Ze werd 6 jaar geleden doodgevonden langs een weg en de Duitse man had haar aangereden, maar die man is nu vrijgesproken. De rechtbank legt uit waarom.
4: Hij reed niet te hard. Hij heeft een kort moment op de navigatie gekeken, maar dat is geen verkeersfout. Het was midden in de nacht, een 80 kilometer weg, zonder fietspad of voetpad. Daar hoef je geen persoon te verwachten. Hem heeft geen verwijt te maken. Hij heeft geen schuld. Vrijspraak.
3: Vrijspraak. En toen de ouders van Tamar dit hoorden, liepen zij vol ongeloof de rechtszaal uit. Zij vinden de vrijspraak moeilijk te begrijpen. Omdat veel rivieren te lage waterstand hebben, varen op meerdere plekken de komende dagen geen pontjes meer. Bijvoorbeeld op de Waal en de IJssel. En in steeds meer gebieden mogen boeren geen water uit sloten en beken meer halen, terwijl de akkers wel meer water nodig hebben. En sport, het WK voetbal, dat gaat beginnen aan de halve finales. Morgen Engeland-Argentinië, vanavond Frankrijk-Spanje. En zeker die laatste wedstrijd is een moetje zien, zegt de sportverslaggever Riepke Bakker.
5: Deze wedstrijd heeft alles van een geweldige WK-kraker. Spanje scoorde dit WK namelijk al 11 keer en Frankrijk zelfs 16 keer. Het wordt het Spaanse supertalent Lamine Yamal tegen de Franse wereldster Kylian Mbappé. Dit moet een spektakelstuk worden.
6: Moet dat je zien!
3: Het begint vanavond om 9 uur die wedstrijd.
6: Ja, het is ook nog een fantastisch tijdstip. Ja. Ja, je kunt het eigenlijk niet overslaan vanavond. Het is een moet je zien.
3: Absoluut. 9 uur dus.
6: Absoluut. In de kijker. Ja.
3: Van de plaza. Vanavond is het nog lang zonnig. Het koelt af 17 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. En het wordt morgen best warm. 24 tot 30 graden.
6: Een must watch is het eigenlijk.
7: Dit is Joe met Kai Merks.
6: Ja, uit onderzoek blijkt dat dit een cadeau is dat mensen het vaakst weer doorgeven aan een ander. Wat het antwoord is. Hoor je over 6 minuten. Ja!

0: Flinke afstand lopen als je denkt van ja, het einde van mijn dag zit erop, ik ga lekker rustig aan doen. Nee hoor, walking on the moon en walking on sunshine hoor je zo meteen. Dus het is nog eventjes flink de pas erin. Maar eerst even het antwoord op het onderzoek van vandaag. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, uit onderzoek blijkt dat dit het cadeau is dat mensen het vaakst weer doorgeven aan een ander.
0: Nina die zegt, een boek.
1: Nee, het is geen boek.
0: Natasja.
2: Een fles wijn denk ik, want ze denken ik heb er al genoeg. Dat ze hem daarom gewoon doorgeven aan een ander.
0: Een fles wijn was altijd makkelijk. Ja, het is ook iets wat je gewoon altijd in huis hebt. En wat ook echt gezien wordt als of wat een leuk cadeau. Omdat je heel vaak op een leeftijd denk je, ja, wat moet ik nou iemand gaan geven? Dan is dat eigenlijk altijd goed.
1: Nee, het is ook geen fles wijn.
0: Oh, maar het is niet goed.
1: Nee, nee, nee.
0: Annette denkt dat het een cadeaukaart is.
1: Ook geen cadeaukaart.
3: Geweldig, hè? Geweldig. Ah, een cadeaukaart. Wat een plezier, hè? Wat een plezier.
0: Ja, het blijft zo'n schitterend, aandoenlijke, mooie documentaire over Kees Momma. De autistische man die toch ook probeert uit te vliegen bij zijn ouders thuis. En dit is het moment dat hij op zijn verjaardag een cadeaukaart krijgt. En als een ander dit zou zeggen, dan zou je denken, joh, neem me niet zo in de maling. Maar hij meent dat natuurlijk. Een cadeaukaart is geweldig. Wat een plezier, een cadeaukaart. Maar het is dus niet goed. Ingrid zegt een kaasplankplank. Dat is dan toch gewoon een kaasplank?
1: Ja, exact.
0: Ja, precies.
1: Dat is al een plank. Ja,
0: ja dat is wel een plank. Nou goed, Ingrid zegt een kaasplankplank. Daar krijg je er continu van.
1: Nee, is niet goed.
0: Nee, Ingrid zit thuis met zo'n stapel met kaasplank achter de bank. Dus ik weet niet wat ze ermee naartoe moet. Ja, de kaasplankplankbank. Rob!
4: Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik heb een bierpakket gehad op een gegeven moment dat ik weer teruggegeven heb aan een goede kennis. Die keek me heel raar aan. En wat blijkt nu, dat was hetzelfde bierpakket wat ik van hem had gekregen.
0: Oh, wow. Ja, je moet ook wel aantekeningen maken, ja. Oh. Een bierpakket.
1: Ook geen bierpakket.
0: Stefanie zegt een geschenkset met douchegel erin en zo.
1: Nee, ook niet.
0: Ook zo'n cadeau inderdaad. En tenslotte Jans nog.
5: Ik denk een kanarie.
0: Een kanarie die je terug hebt gegeven.
1: Nee, ook niet goed.
0: Je denkt die moet terug. Wat is het antwoord wel?
1: Ja, het cadeau dat mensen het vaakst weer doorgeven aan een ander nadat ze het hebben gekregen, dat zijn kaarsen.
0: Kaarsen?
1: Ja.
0: Ik heb nog nooit een kaars gekregen voor mijn verjaardag. Maar ook nooit cadeau gedaan, moet ik zeggen.
6: Nee, omdat je het nooit gekregen hebt.
0: Ja, precies.
6: Je
0: ja, precies. Ja, dus het is ergens de kip of het ei.
1: Ja, het heeft ermee te maken dat dingen als de eerder genoemde dingen zoals wijn en cadeaubonnen, dat gebruiken mensen wel. Een fles wijn, dat gaan mensen wel opdrinken. Kaarsen zitten mensen toch mee. Ja, dan heb je die kaarsen staan. Die gebruik je. Het zijn ook best wel seizoensgebonden producten. Laat je lang liggen. En dan op een gegeven moment denk je, ja, die kaars, het zit dan ook in zo'n setje. Helemaal mooi. En mensen geven het ook weg omdat het past bij veel gelegenheden. Dus het kan voor een verwarming, voor een verjaardag, voor een housewarming. Ja. Voor feestdag.
0: Ja, of als de kachel kapot is voor verwarming. Kan het ook.
1: Ja hoor.
0: Ja, hou je handen er maar eens boven. Ja. Weer niet gelukt vandaag.

0: Katrina and the Waves hoor je. Dan heb jij op een hele show, als je dat bekijkt, niet heel veel tekst natuurlijk. Hè? Maar nee. Als je dan toch... Dan is het een essentieel onderdeel natuurlijk dit.
1: Ja, maar er stond inderdaad... Ik had dat een beetje uitgeschreven. Er zat verjaardagen, daarna stond housewarming. Maar ik wilde te snel gaan.
0: Ja,
1: dat is verwarming.
0: Nee, housewarming. Nee, goed. Nou, bijna vakantie. Met voorlaatste onderzoekje voor de vakantie van morgen. Kom maar door.
1: Ja, uit onderzoek blijkt dat 13% van de mensen dit uit een dictie zou vissen. Als ze het zouden zien liggen.
0: Nou, nu moet je nog één keer doen, want dat stond er niet. 13%, ja? En dan?
1: Het onderzoek blijkt dat 13% van de mensen dit uit een dictie zou vissen als het zouden zien liggen.
0: Alrighty. Wow. Morgen, 6:10, het antwoord.
1: Ik hoop het.
0: Ja, ik hoop het. Ik hoop dat

0: show met de beste uit de 70s, 80s en 90s. Muziek van The Police en Walking on the Moon. Nieuws van 7:30 komt eraan, Jeroen.
1: Met daarin onder andere Brabantse concurrentie op de Franse wijnmarkt.
0: En Starship, We Built the City, hoor je na het nieuws.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking... en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...
16: krijg je tot wel €20 korting.
17: Elke maand.

0: sparen.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Het is zonnig en warm met zo'n 26 tot 31 graden. Morgen eigenlijk van hetzelfde. Het kan dan 30 graden worden. Dit is jouw. En Starship hoor je na het nieuws van 6:30. Jeroen.
4: Goedenavond. Ik begin met voetbal, want Oranje International en Barcelona-speler Frenkie de Jong zou een zware knieblessure hebben opgelopen. Dan melden meerdere Spaanse media, de Jong zou maanden aan de kant moeten staan. Als dat inderdaad zo is, dan mist de Jong de hele groepsfase van de Nations League met Oranje. Waar en hoe Frenkie de Jong deze blessure heeft opgelopen, is niet bekend.
5: Ja, op het WK misschien, of niet?
4: Dat zou misschien kunnen, want hij is meteen naar het WK op vakantie gegaan. En heeft zich gemeld voor de medische keuring. Daar is dit aan het licht gekomen. Hij heeft het dus
5: gebad
4: waarschijnlijk. Hij heeft natuurlijk wel een botsing gehad tijdens een training met Quinten Timber. Heeft daarna wel kunnen spelen. Timber was even uitgeschakeld. Hij heeft wel kunnen spelen. 2 wedstrijden nog. Maar ja, zover, voor ons bekend althans, is dat ook is de laatste wedstrijden geweest. En zou het dus dan misschien op vakantie moeten zijn gebeurd?
5: Zou kunnen.
4: Veel onduidelijk. De komende dagen wordt hij meer getest. Zijn meer onderzoeken. Dus dan komen we ook meer te weten. Ander nieuws. Eenzaamheid blijft een taboe. Bijna de helft van ons voelt zich ongemakkelijk om hiernaar te vragen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat vooral jongeren dat lastig vinden. Ze weten namelijk niet wat ze moeten doen als ze merken dat iemand in hun omgeving eenzaam is. En ik heb nog een Frans berichtje gevonden. We hadden een Frans uurtje muziek.
5: Dus leuk! Ja, tussen 5 en 6, ja.
4: Ja. Er is nog 1 berichtje overgebleven. Althans, dat kwam ik net tegen. Er is namelijk flinke concurrentieopkomst voor de Franse Chardonnay. De witte wijn. Concurrentie, concours uit Brabant. Van de wijnboer Gilbert Zweep uit Etten-Leur. Door de changement climatique, klimaatverandering, zijn de Nederlandse zomers steeds zonniger. C'est pas bon, zegt Gilbert, geen goede zaak. Maar wel voor de kwaliteit van zijn druiven. Die druiven van hem die krijgen door de vele zon teneur de sucre. Hogere suikergehalte en meer aroma's. Dus meer smaak. En dus zou Nederland wellicht misschien peut-être ooit een beter wijnland kunnen worden dan Frankrijk, zegt Gilbert met een hoopvolle sourire. Glimlach.
5: Ach, wat mooi. En zeker dan als er dan zo'n wijnboer als Gilbert achter staat ook nog. Nou ja, dan moet het goed komen.
4: Hij heet eigenlijk Gilbert, maar...
5: Nee, Gilbert.
4: Oh.
5: Nee, ik ken hem. Ja.
6: Dit is Joe met Kai Merks.
5: Ik zet zo een nummer met blazers in het zonnetje, waarvan de titel misschien wel nu bij jou in de koelkast staat. Over dranken gesproken. Eerst in Starship, we built a city.

Summer bij Joe en It's a Heartache. Dit is weer het moment van de dag dat ik een nummer met blazers in het zonnetje zet. Want ik vind blazers nou eenmaal fantastisch. Het kan een nummer helemaal opkleuren, opfleuren, helemaal maken of breken. Ik wil toch even bij dit nummer gebruik maken om even... Pardon, een klein broertje. De feitjes van de zomerbiertjes in te duiken. Ik heb net een zomerbiertje op, vandaar dat het eventjes naar boven kwam. Want wat is nou eigenlijk het populairste zomerbiertje van Nederland? Met stip op nummer 1 blijft het toch wel het vertrouwde Heinekenvaasje staan. Maar de zomer brengt ook steeds meer ruimte voor andere smaken. Zo zijn de Weizenbiertjes ook flink in opmars. Dan hebben we natuurlijk ook nog een bier dat misschien niet bovenaan staat als het om liters gaat. Maar wel als het gaat om het ultieme zomergevoel, namelijk... Corona. Je ziet het zo voor je, dat flesje, ijskoud geserveerd, vaak met een limoentje erin. Ja, brengt je toch meteen naar een zonnig terras of een strandvakantie. En precies dat zomerse gevoel gaan we nu even muzikaal vieren. Even een ode aan het koude flesje, de zon op je gezicht en natuurlijk afgetopt met geweldige blazers. Nice Device bij Joe en Cool Cut.

0: tickets anymore.
1: Nice device. En Cool Corona. Morgen een nummer met blazers. Ja, ik heb hier eigenlijk nu al zin in. Ik ga je gewoon het beginstuk met de blazers. Ga ik je gewoon laten.

Ja, dat zijn ze. En dan weet je natuurlijk dat het inderdaad in de neefjes is van de Village People. Nu al ontzettend zin in. Hoor je morgen dus, 7:10. Een nummer met blazers in de hoofdrol. Ja, we rijgen de ene blazer aan de andere eigenlijk. Want dit is er ook zo eentje. Joe Cocker, You Can Leave Your Head On, hoor je zo ook nog. En dan deze Sherry, Smooth Operator.

0: You Can Leave Your Head On. En je mag gewoon weer je broek aantrekken. Guido Kuijn.
1: Trek het snel op.
0: Ja. Goedenavond. Dit is klaar. Fijn dat je er bent. Minute to minute gaan we spelen.
1: Zeker 7:10, 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. Allemaal voor dat Joe prijzenpakket.
0: Hallo Nancy.
2: Hallo.
0: Hey.
2: Hallo.
0: Hallo. Nou, zeg maar Nancy, bij wie zie jij de meeste mogelijkheden om dat prijspakket te winnen? Want dat wil je natuurlijk wel.
2: Ja, dat wil ik zeker wel. Ik heb Guido al eerder gesproken voor een song. Maar ja. Ik met hem spelen.
1: Leuk Nancy!
0: Voor een song?
1: Voor een song.
2: Ja, dat was een liedjes. Ik had gezegd dat ik niet de radio wilde, maar ik dacht, waarom zou ik het eigenlijk niet doen?
0: Ja, inderdaad. Ja. Dat is hij dan toch wat hardhorend in Guido. Dan zeg je, ik wil helemaal niet op de radio. Dan belt hij je toch op voor een song, voor een liedje. Ja, zo gaat het.
1: Ja, ik ben vrij dwingend tot op.
0: Ja, het is vrij dwingend. Je kunt zeggen dat je het niet wil, maar toch uiteindelijk...
1: Het gaat gewoon gebeuren. Het
0: loopt altijd verkeerd over Guido.
1: Ja, de wil van Kuijn, die kent geen eind.
0: Nee, dat is zeker waar. We gaan dan spelen met Guido om... of met mij dan?
1: Nee.
0: Met wie wil je spelen?
2: Guido?
0: Ja, precies. Omdat je hem al eerder gesproken hebt.
1: Hallo.
0: Ja, nee, ik dacht dat de beredenering misschien zou zijn.
2: Toen zei ik tegen hem dat...
0: Ik heb Guido al eerder gesproken, dat de beredenering zou zijn. Dus speel ik nu met Kai. Nee, maar je speelt met Guido.
1: Zet je er nou gewoon uit?
0: Nee hoor, ze is er weer. Hallo.
1: Oh, gelukkig.
0: Zie je, ze is er weer. We gaan spelen om 7:10 naar het nieuws. En muziek van Queen ook. Over een paar minuten hoor je.
3: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
5: Hoi.
3: Of binnenkort vertrekt...
6: Adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders schrijf je mis.
13: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
14: Daar heb je Huub. Van Hubo.
15: Hoi.
14: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
16: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
17: Hey, je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
19: Hey, Remon!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
20: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
21: iWish. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en ga.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
8: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
9: Fans van Voodoo.
8: Aldi.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
19: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
22: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe.
23: Geeft ruimte.
24: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
22: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op Allsafe.nl.
25: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
26: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
27: Dit is Jan.
1: Met muziek van Queen en Elton John, het nieuws van 7 uur. Gelezen door Rebecca Looyen.
28: Goedenavond. Bij de brand in een kantoorpand in Brussel zijn vanavond 6 lichamen ontdekt in een van de liften in het pand, die bij de brand is neergestort. Maar het bergen van die slachtoffers verloopt moeizaam, vertellen de autoriteiten bij de VRT.
29: Er zijn nog 2 liftkokers die onbereikbaar waren, maar waarvan in de verte hebben we al gezien dat daar lijken in zijn, dus doden. Maar het blijkt toch niet zo evident te zijn om daar toegang toe te hebben. Van hoe gaan we die liften opheffen en open doen en de ring raken?
28: De slachtoffers zijn allemaal bouwvakkers die in het pand aan het werk waren. Omdat veel rivieren een te lage waterstand hebben, varen er op meerdere plekken de komende dagen geen pontjes meer. Het gebeurt onder andere op de Waal en aan de IJssel. Ook mogen boeren op steeds meer plekken geen water meer uit sloten en beken halen. En dat is een probleem, want door de droogte hebben de akkers juist meer water nodig. In Frankrijk zijn inmiddels 6 verdachten opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de grote bosbrand bij Parijs. Het was al duidelijk dat er sprake was van brandstichting. Het vuur brak op verschillende plekken uit en is daarna flink uit de hand gelopen. Inmiddels staat er 2000 hectare grond in brand. Het blussen gaat waarschijnlijk nog weken duren. En op een veiling in Amerika is het skelet van een Tyrannosaurus rex verkocht voor ruim 43 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet is aardig groot, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. En op het schedel zie je ook nog allerlei bijtsporen zitten. Waar de T-rex precies naartoe gaat is niet bekend, want de koper wil anoniem blijven. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt maximaal 31 graden.
1: Dan krijg je nog het Joe-verkeer door Flitsmeister. Er staan nog 6 files in het land. 2 daarvan zijn 10 minuten of langer. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velsen zijn wegwerkzaamheden. Je wordt daar omgeleid. Je vertraging daar nu 10 minuten. En ook file op de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Grenscontroles zorgen voor een half uur vertraging.
30: Dit is Joe met Guido Kuyn.
1: Ja, en het is dus zover. Zometeen een nieuwe ronde Minute to Win It. Verder muziek van Ryan Paris, ook Elton John. Eerst Queen, I Want to Break Free.

0: Kenny Staten, Young Heart, Run Free bij Joe. Met zometeen nog Ryan Paris en ook Elton John.
1: Minute to Win It.
0: Eerst gaan we een nieuwe ronde Minute to Win It spelen. Kai Mergido. Hoe wapen jij je tegen de warmte thuis?
2: Stilzitten.
0: Gewoon stil blijven zitten.
2: Niet bewegen. En er zit bij ons toch wel redelijk wat wind, hoor, moet ik zeggen.
0: Ja?
2: Dus dat is wel lekker. En ook al is het dan een beetje warm, dan zit er toch een beetje een soort van iets van tocht.
0: Oh, wat goed. Dus je hebt gewoon alle ramen open dan.
2: Geluk mee, ja.
0: Oh, wat een goeie. Hoe doe jij dat, Nancy?
3: Nou, ik hou me rustig.
0: Ook gewoon stil blijven liggen?
3: Ja.
0: Soms even een emmer water over je heen laten gooien?
3: Nee, dat niet, want ik kan heel goed tegen de warmte.
0: Oh ja?
2: Oh, dat is wel super.
0: Maar zit het in je genen?
3: Nee, ja, ik durf nog te presteren om zelfs koud te krijgen. Ja.
0: Wat? Buiten 40 graden?
3: Nou, dan dat ik, als ik te lang in de zon zit, dan koelt mijn lichaam af en dan krijg ik gewoon kippenvel.
0: Oh,
3: en dan,
0: ja.
3: Nou,
0: ik zou denk ik toch morgen eens even naar de dokter gaan, Nancy. Ik ben gezond. Nou goed, dat is voor morgen. Nu gaan we lekker Minute to Win It spelen.
3: Ja.
0: 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. Tik je ze allemaal binnen die minuten. Dan win je het Joe prijzenpakket. Je mag zelf kiezen met wie je speelt. Met Kai of met mij, Guido. En je wilde met mij spelen.
3: Ja, ik wilde met Guido spelen.
2: Dat is helemaal goed. Dan gaat Guido de begrippen omschrijven. En ik ga aftellen voor de start. 3, 2, 1, start.
0: Nancy, hier, hier doe je 2 witte broodjes in met ham en kaas erop. En dan krijg je...
3: Tosti.
0: Ja, en dat doe je in het...
3: Tostiapparaat.
0: Ja, dat noem je ook wel...
3: Tostiijzer.
0: Ja. Dit is een drankje. Het wordt gemaakt van iets wat nooit ver van de boom valt.
3: Drankje wat niet ver van de boom valt. Sinaasappel.
0: Nee, haal dat sinaas weg.
3: Appel. Appelsap.
0: Ja. Hiermee... dit zit op je telefoon en dat verbindt dan met je auto of met je oortjes. En hoe heet dat?
3: Is dat GPS?
0: Nee, die andere. Het is
3: Bluetooth?
0: Ook, ja. Dit is een... dit groeit. Oei. En dat gaat richting die koperen ploert in de lucht. Het komt uit de grond.
3: Planten.
0: Ja, en dan een hele specifieke die ook vernoemd is naar dat ding in de lucht.
3: Zonnebloem.
0: Ja, en dit is een vleeswaren. Sommige mensen houden ervan, sommige niet. Het is vaak in plakken. Een plakken, lekker plakje.
3: Worst.
0: Oh ja, bijna.
3: Boterhamworst.
0: Leverworst.
3: Leverworst.
0: Oh, ik ben gebroken.
2: Vond die laatste een vrij algemene omschrijving.
0: Ja, maar ja.
2: Sommige mensen houden ervan, sommige mensen houden er niet van. Ja. Dat had je ook over appelsap kunnen zeggen.
0: Ja,
2: of over tostiijzer of zonnebloem.
0: Ja. Ja, goed. Ja, maar ja, je moet toch even...
2: Ja, je moet iets.
0: Stress in het koppie. Het ging alle kanten op. Het is helaas niet gelukt. Leverworst heeft ons genekt, Nancy.
3: Ja, dat geeft niet. Gelukkig. Ik heb het geprobeerd.
0: Nou, ik ben blij dat je vergevingsgezind bent.
3: Ja, tuurlijk.
0: Dankjewel voor het meedoen, hè.
3: Ja, graag gedaan.
0: Oké.
2: Okay.
0: Ja,
2: zonde.
0: Ja, dan hoor ik jou weer achteraf. Ja, achteraf is mooi wonen.
2: Ja, ik signaleer het allemaal. Ja.
0: Morgen een nieuwe ronde Minute to Win It. Wil je een keer meespelen? Geef je op via de app van Joe. Hoop ik dat het dan werkt. Dit is Elton John. There's

Dolce Vita bij Joe. En heeft iemand misschien het mailadres van Ryan Paris? Want dan zou ik hem nog even snel een mailtje willen sturen. Want morgen tussen 5 en 6 hier op Joe alleen maar muziek uit het land van Ryan Paris. In de Italiaanse taal is allemaal in de middagshow bij Kai. Iedere dag tussen 5 en 6 staat één vakantieland centraal. Morgen Italië en donderdag nog Nederland. Morgen tussen 5 en 6 en zometeen hier op Joe Osborne.

0: best uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met Joan Osborne en One of Us. Zometeen Duran Duran, ook Patrick Hernandez, Born to be Alive en Don Henley, Boys of Summer.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
3: eBoekhouder.nl. Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AHA Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf 239 euro per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
8: Honda, the power of dreams.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
11: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
12: Kippie.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Odido. Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
20: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
21: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
22: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
0: Het is 7:30 geweest. Goedenavond, dit is Joe met de Joe Verkeer op Flitsmeister. Wil je richting Duitsland, zou ik het op dit moment niet over de A76 doen. Want er staat file voor de grens met Duitsland. Geleen-Keulen tussen Kundeberg en Duitsland. Daar is een grenscontrole. Even vertraging daar nu een half uur.
1: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: En als je wel naar Duitsland gaat, neem Joe lekker mee. Je kan gewoon via de app. Hoor je zometeen Joanne. Ook Patrick Hernandez. Eerst Don Henley. Boys of Summer.

Duran Duran en Wild Boys bij Joe. Zometeen nog Billy Joel. En had jij dat vroeger ook? Een te naakte vader in je huis, te schaars gekleed. Dat je midden in de nacht je vader tegenkwam op de gang. Omdat hij even naar de wc ging. En dat je dacht, ja pa, trek nou gewoon even wat aan. Misschien ben je inmiddels zelf die vader geworden die veel te naakt rondloopt. Dan kun je wel zeggen dat je bij een van de grote hoort. Want Robbie Williams is niks anders. Sterker nog, je komt hem niet alleen tegen op de gang. Gewoon op internet, op zijn Instagram, gooit hij gewoon filmpjes van zichzelf in zijn onderbroek. Je mag zelf bepalen of je het wil zien. Als je het niet wil zien, wat zou ik zeggen? Balknijpen.

Billy Joel en Uptown Girl. Dit is Joe. Goedenavond, Guido hier. En ik irriteer me er steeds vaker aan dat als ik bij een concert sta, dat iedereen maar met zijn telefoon in de lucht staat, alleen maar naar dat schermpje te kijken, terwijl hetgene wat je wil zien gebeurt voor je neus. Ja, misschien wil je sowieso wat vaker echt in het moment leven. Er zijn wel tips voor. Even op je ademhaling focussen, daarna kan je de omgeving om je heen veel beter je opnemen. Je telefoon natuurlijk in je zak. En

0: Chic bij Joe. En Good Times. Je hoort hier al die goede muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen lekker zomers. Kaoma, Lambada komt eraan. Ook Kate Bush en Wuthering Heights. En nog jouw favoriete liedje uit 1991. Maar ja, welke vind je de leukste? Stem op jouw favoriet. Doe je nu alvast in de app van Joe. Hoor je liedje met de meeste stemmen straks. En het nieuws krijg je zo van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ik heb belangrijk nieuws over zonnepanelen. Want als je niet goed oplet, dan kan je een flinke boete krijgen.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-reizen. Live your dreams.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.

0: meest getoonde prijs.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
4: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club-app. Hubo helpt.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Met zometeen een zomersfeestje, Kaoma Lambada. Hoi na het nieuws van 8 uur door Rebecca Looijen.
7: Goedenavond. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen bij een brand in een kantoorgebouw in Brussel. Zeker 6 lichamen zijn inmiddels teruggevonden, maar verschillende plekken zijn nog moeilijk bereikbaar, vertelt deze verslaggever van de VTM.
8: Verder moet men ook nog verder kijken of er onder die lift mogelijk ook nog arbeiders zouden liggen. En ook in een tweede liftkoker is men nu verder aan het zoeken, maar het ziet er alleszins niet goed uit.
7: De eerste 6 dodelijke slachtoffers zijn bouwvakkers die in het pand aan het werk waren. Opletten als je zonnepanelen hebt, want wie geen digitale energiemeter installeert kan voortaan een flinke boete krijgen, tot ruim €1.600. Op dit moment zijn er nog 500.000 adressen waar nog een oude meter hangt. Daarmee kan je de meter terugdraaien als je stroom teruglevert aan het net. En omdat het salderen straks afloopt, willen veel mensen niet wisselen, maar dat is wel verplicht en het weigeren wordt voortaan dus hard bestraft. Een van de verdachten van de grote bosbrand in Frankrijk is een vrijwillige brandweerman. Hij heeft toegegeven dat hij een brandje heeft gesticht. Een andere verdachte zegt dat het misging na het weggooien van een sigaret. In totaal zijn er 6 verdachten opgepakt. De brand bij Parijs is inmiddels flink uit de hand gelopen. 2000 hectare grond gaat in vlammen op. Het blussen gaat waarschijnlijk nog weken duren. En bijna iedereen doet het wel eens, je tas in de trein neerzetten op de stoel naast je. Maar binnenkort is dat verleden tijd, want de NS wil dat gaan verbieden. Je mag dan geen lege stoel meer bezet houden, ook niet als het rustig is in de trein. Betekent dat je je tas op schoot moet houden of in een van de bagagerekken neer moet zetten. Wanneer de nieuwe regel precies ingaat, is nog niet bekend. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt maximaal 31 graden.
6: Nou, en met de tas op schoot krijg je de verkeersinformatie van me. Joe Verkeer of Flitsmeister. Er staat een file op de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Door grenscontroles 22 minuten vertraging.
9: Dit is Joe met Guido Kuijn.
6: En in de app van Joe stem je nu op jouw favoriete liedje uit 1991. Liedje met de meeste stemmen straks. En Kate Bush, hoor je na Kaoma.

0: Fresh by Joe. Wuthering Heights wordt hier het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo nog Madonna en ook George Harrison. Het is 14 juli 2026. De dag waarop het landelijk vuurwerkverbod steeds tastbaarder wordt. Want naar bijna alle gemeenten in Limburg hebben nu ook alle gemeenten in Zeeland besloten dat ze geen vuurwerkvergunningen gaan afgeven. Want de vuurwerkuitzonderingregels zouden niet te handhaven zijn. Dus het wordt een stille oud en nieuw in zowel Zeeland als Limburg. En ga je wel eens in je eentje op vakantie? Gewoon lekker, zelf. Volgens onderzoek doen we dat steeds vaker omdat we meer me-time willen. Maar ook omdat iedereen zijn agenda zo vol raakt dat samen op vakantie gaan gewoon te moeilijk wordt. En dan denken, ja, nou, dan gaan we gewoon lekker in mijn eentje. Ja, zoek het uit.
1: Ja. Oh ja, die had je ook nog.
0: Maar het volgende gaan we samen doen. We gaan samen beslissen welk liedje je zo meteen hoort hier op Joe. Ik heb er weer twee voor je afgestoft. Twee liedjes die een tijdje geleden in de top 40 stonden, maar die je nu niet heel vaak meer hoort. Het is de top 40 van vandaag, 14 juli, maar dan in 1991. Toen in de top 40 stond de

En jij mag het zeggen, welke van deze twee liedjes wil je zo meteen helemaal horen hier op Joe? The Scene met Blauw of Cher met de Shoop Shoop Song. Stemmen, dat doe je nog binnen nu en 6 minuten. Het liedje met de meeste stemmen straks.

0: Madonna en Open Your Heart. Dit is Joe.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: En muzikaal gezien waren we ons even in het jaar 1991. Het jaar dat dit, ja, toch legendarische televisieprogramma startte.

Peter Jan Rens, waarin hij dromen van kinderen liet uitkomen. Voor kinderen die later bij de politie wilden, had hij een politiepak. Kinderen die metselaar wilden worden, mochten een muurtje metselen. Nou, het kon niet gek genoeg. In de top 40 stonden vandaag 14 juli, maar dan in 1991, deze twee liedjes. De Scene met Blauw.

0: was aan jou. Welke van deze twee liedjes wil je liever horen hier op Joe? The Scene met Blauw of Cher en The Shoop Shoop Song. Dank voor de vele stemmen die zijn binnengekomen in de app van Joe. En de winnaar, closer dan ik had verwacht, met 57% van de stemmen, is The Scene.
1: Oh ja, die had je ook nog.

0: The Promise You Made. Ik beloof je zometeen John Cicada, ook John Travolta en Genesis.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben.
7: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks Bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie Olifant.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
16: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
20: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
21: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: Met muziek van John Cicada. Ook John Travolta komt eraan. Eerst Frankie Goes to Hollywood. Even rustig aan. Relax.

0: John Secada en Just Another Day bij Joe. Met zometeen nog Genesis. Eerst John Travolta. Die lijkt wel de eeuwige jeugd in handen te hebben, joh. 72 jaar en nog geen grijze haar te zien. Maar ja, dat is ook makkelijk als je geen haar hebt.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why is it greased lightning?

Dit is Joe. Goedenavond. Guido hier. En denk eens aan je vrienden of vriendinnen. Hoe ben je daar bevriend mee geraakt? Gewoon omdat je dezelfde interesses had of dezelfde humor? Of komt het misschien door je jagersinstinct? Dat je diep van binnen dacht, dat is een goede jachtpartner. Want zo dachten mensen heel vroeger in het jagerstijdperk. En dat zit er nog steeds een beetje in als je nieuwe vrienden maakt. Maar ja, wie heeft dan welke taken? Wie heeft de pijl en boog en wie heeft de verrekijker? Moet je even afspreken.

0: Aretha Franklin en Think. Dit is Joe. Al die goede, lekkere liedjes uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen de Dolly Dots, Prince en ook Michael Jackson. Ach, en dan hebben we ook nog Rebecca met het nieuws. Goedenavond.
1: Goedenavond, Guido. Ik heb belangrijk nieuws voor iedereen die binnenkort op vakantie gaat naar Frankrijk.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De Reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de Reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
11: Sloopmelk.
10: Mona?
11: Ja, ook sloopmelk.
10: Milner?
11: Sloopmelk.
10: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
11: Sloopmelk.
12: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Dit is jou. Met muziek van Prince en ook Michael Jackson. Na het nieuws van 9 uur, gelezen door Rebecca Looyen.
4: Goedenavond. De ouders van de 14-jarige Tamar vinden het onbegrijpelijk dat de man die haar heeft doodgereden is vrijgesproken. Dat vertelt haar moeder bij RTL Boulevard.
5: Dit voelt niet als recht meer. Dit voelt als onrecht. Ik zie geen waarheidsvinding meer. Bij de volgende kind of volwassene die doodgereden wordt, maak dat je wegkomt. Zorg dat je vlucht, want je komt ermee weg in Nederland.
4: Maar volgens de rechter valt de bestuurder niet voldoende te verwijten. Hij reed niet te hard en heeft Tamar niet gezien. Zij lag waarschijnlijk al op de weg. De man dacht dat hij een dier had aangereden. Op steeds meer plekken in het land is het verboden om water uit sloten en rivieren te halen om bijvoorbeeld je tuin of een sportveld mee te besproeien. In het zuiden en het midden van het land was dat al niet toegestaan vanwege de droogte. Maar nu is het verbod uitgebreid naar de Achterhoek, een deel van de Veluwe en Overijssel. De bosbranden bij Parijs zijn inmiddels onder controle. Dat betekent dat ze niet meer verder uitbreiden. Toch gaat het blussen van de branden wel nog weken duren. Dat heeft de Franse brandweer bekendgemaakt. Een gebied van 2000 hectare heeft daar in brand gestaan. De autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken. 6 verdachten zijn inmiddels opgepakt. En rond deze tijd wordt er afgetrapt bij de eerste halve finale van het WK voetbal. Spanje staat tegenover Frankrijk. En onze voetbalverslaggever Riepke Bakker vertelt wat je daarvan kan verwachten.
6: Deze wedstrijd heeft alles van een geweldige WK-kraker. Spanje scoorde dit WK namelijk al 11 keer en Frankrijk zelfs 16 keer. Het wordt het Spaanse supertalent Lamine Yamal tegen de Franse wereldster Kylian Mbappé. Dit moet een spektakelstuk worden.
4: De winnaar van deze wedstrijd speelt komende zondag de finale tegen Engeland of Argentinië. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het tot de meeste plekken droog en het koelt af tot een graad of 15. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt maximaal 31 graden.
7: Dit is Joe met Guido Kuyn.
3: Ja, om in de woorden van Riepke Bakker te spreken, dit moet een spektakelstuk worden. Met zometeen Prince, ook de Dolly Dots, it's Michael Jackson. Ja!

Beste uit de 70s, 80s en 90s. Je bent bij Joe met Backman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet. Echt een op zichzelf staand nummer in zijn eigen kracht. One of a kind. Geen plagiaat te bespeuren. Maar dat kunnen we over het volgende liedje niet zeggen. Want dat schijnt gejat te zijn. Gingen decennia aan rechtszaken aan vooraf. Dat Prince, zijn nummer The Most Beautiful Girl in the World, gejat zou zijn. Pas 5 jaar geleden zei een Italiaanse rechter dat Prince ook echt plagiaat heeft gepleegd. Want de melodie is gejat. Moet je maar even goed luisteren en vergelijken met The Most Beautiful Girl in the World. Liedje van Rainer J.

Bit More bij Joe. Terwijl ik gisteravond iets te vaak dit geluid heb gehoord. Het geluid dat je niet wilt horen tijdens de 10 voor 10. Want dat betekent dat je je geld kwijt bent. Zometeen weer kans op 100 euro. En jezelf opgeven doe je via de app van Joe over 7 minuten. En dit is Foreigner.

0: Whitney Houston.
1: I will always love you hier bij Joe.
0: Zometeen Neil Diamond, Sweet Caroline en ook Tears for Fears. En nog jouw kans op 100 euro. Even lekker op de dinsdagavond nog 100 euro meepakken. En als je dat wilt, pak dan snel de app van Joe bij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Hoe heet de vader van de familie Griffin in de tv-serie Family Guy? Dus hoe heet de vader van de familie Griffin uit Family Guy? Stuur zijn naam in via een bericht in de app van Joe. Win je zometeen misschien wel 100 euro.

0: de hete zomer crayon rolluiken.
1: Geluidsoverlast.
0: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
16: Dit is Joe met Guido Kuijn.
17: En attentie fans van Family Guy. Hoe heet de vader van de familie Griffin in de tv-serie Family Guy? Stuur zijn naam in via bericht in de app van Joe. Maak je kans op €100 in de 10 voor 10 zometeen. Neil Diamond, Sweet Caroline. Hoi naar Tears for Fears.

0: bij Joe en Sweet Caroline. Zometeen nog Spendo Ballet in Only When You Leave.
1: De 10 voor 10.
0: Ook een nieuwe ronde van de 10 voor 10 speel ik zometeen. En daarvoor moet ik even contact opnemen via de portofoon.
2: Iris, kunt u mij horen?
3: Jazeker.
2: Goedenavond. Is alles veilig op Zuid?
3: Alles is veilig.
0: Oké, okay, gelukkig goed te horen. Je werkt bij de douane, hè?
3: Klopt.
0: Waar doe je dat?
3: In de Rotterdamse haven.
0: De Rotterdamse haven. Ja, ik heb veel wilde verhalen over de Rotterdamse haven. In elke crime-serie wordt daar wel 2 ton cocaïne per dag verscheept. Is dat ook echt zo?
3: Ja, laten we gewoon zeggen van wel.
0: Oh, en jij pakt ze elke dag?
3: Altijd,
0: heel
3: elke
0: goed.
3: Dag.
0: Kijk, dat is de spirit, Iris. Maar even oprecht, wel eens gekke dingen gevonden?
3: We vinden wel eens gekke dingen, ja, dat is wel.
0: Ik merk enige geslotenheid bij jou. Kan dat kloppen?
3: Ah, ik kan niet alles vertellen natuurlijk. Hè?
0: Even 1 dingetje.
3: Ja, we vinden wel eens verdovende middelen.
0: Oh, je vindt wel eens verdovende middelen. Oké.
3: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, nou ja, heel goed. Dan dat betekent weer dat je werk goed hebt gedaan, toch? Als je iets hebt gevonden.
3: Precies.
0: Zo moet je het ook zien.
3: Ja, doen we het voor.
0: Laten we het over andere dingen hebben. Zometeen kans op 100 euro in de 10 voor 10. Heb je die al uitgegeven in je hoofd?
3: Ik heb hem zelfs al uitgegeven. Dus ik ben blij als ik hem terug kan verdienen eigenlijk.
0: Oh, waaraan heb je die 100 euro gespendeerd?
3: Aan een nieuw scherm van mijn telefoon. Die heb ik even laten pletteren.
0: Iris, oh. Ja, dat heb je. Dan vind je een ton cocaïne en dan schrik je en dan schiet je telefoon uit je hand.
3: Schiet mijn telefoon. Ach, hoor.
0: Ja. Wat waren de kosten voor het repareren van je telefoonscherm?
3: 390 euro.
0: 390? Oké. Gaan we zo meteen hopelijk betalen voor een hoekje van dat scherm. Ik vind in één keer 100 euro niet zoveel.
3: Nee, hè? Nee.
0: Maar goed, alle beetjes helpen. Dus zo meteen hoop ik dat je een mooi bedrag met in de 10 voor 10. Ik spreek je zo, Iris.

0: For you, go, go.
1: De 10 voor 10.
2: Na een nieuwe ronde van de 10 voor 10 speel ik vanavond met Iris. Die is op dit moment aan het werk in de Rotterdamse haven bij de douane. Pakt elke boef, maar haar telefoon, daar heeft ze minder grip op, van die heeft ze laatst laten vallen. Het scherm vervangen kostte €400 en daar hoopt ze vanavond €100 van terug te verdienen in de 10 voor 10. Iris, goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
2: Daar ga je. Je krijgt, daar gaan we. Je krijgt zometeen 10 vragen. Per goed antwoord krijg je €10, dus zo maximaal €100 te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een telefoonmerk, noem ook echt een telefoonmerk. Doe je dat niet op tijd, raak je het tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
3: Een telefoonmerk, ja, duidelijk.
2: Als het maar in de categorie is. Dat gaat jou lukken. We beginnen met vraag 1, Iris. Hoe heet de vader van de familie Griffin in de tv-serie Family Guy?
3: Peter.
2: Peter Griffin, €10. Vraag 2. Nederland beleeft dit jaar een recordreeks aan hittegolven. Hoeveel officiële hittegolven zijn er dit jaar al geweest?
3: 1.
2: Nee, het zijn er al 3. Je blijft staan op een tientje. Vraag 3. Vandaag in 1795 werd de Bastille, dat is een gevangenis in Parijs, bestormd. En daarmee brak de Franse revolutie los. En dat vieren ze tot op de dag van vandaag nog. Maar hoe noemen zij die feestdag?
3: Geen idee.
2: Geen idee. Ja, dat is geen antwoord in het straatje, Iris. Daarom voor nu geld kwijt. Ik zocht naar 14 Juliet.
3: Nou, non-nate
2: van gehoord. Nee, zeg je niks. Oké, maakt niet uit. We gaan verder vanaf €0. Vraag 4. Maak de titel van de Joe-hit van Wham af. Wake me up.
3: Before you go, go.
2: Heel mooi gezongen. Je krijgt weer een tientje van me. Vraag 5. Vandaag ging er een bijzonder item onder de hamer in Amerika. Namelijk een groot skelet. Het leverde 43 miljoen op. Maar van welk dier is dit geveilde skelet?
3: Een dinosaurus.
2: Ja, goed opgelet in het nieuws. €20. Vraag 6. Hoe noem je een kruising tussen een schaap en een geit?
3: Een lammetje.
2: Nee. Het is sowieso een lammetje. Maar dan is het ofwel een gaap ofwel een scheid.
3: Schaap, geit.
2: Goed, jij staat op €20 nog steeds. We gaan naar vraag 7. Van welk fruit wordt de beroemde drank calvados gemaakt?
3: Guapa?
2: Calvados.
3: Guapa?
2: Guapa. Nee, ik zocht naar appel. Je blijft staan op €20. Ja, ik heb nog een geschiedenisvraagje voor je. Hopen dat, dat je deze weet. In welk jaar brak de Eerste Wereldoorlog uit?
3: Oh, in 1740. Geen idee.
2: Nee, ietsje later. 1914. Ja, dat is ook een lastige. Ik had deze ook niet goed gehad, Iris. Oh. Don't worry. Je blijft staan op €20. We gaan naar vraag 9. Uit welk land komt de dans de flamenco?
3: Spanje.
2: En dat is goed. Lekker, goede gok. Laatste vraag, Iris. Zorg ervoor dat je in ieder geval antwoord geeft. Want ik wil je minimaal met 30, liefst met €40 verder de avond insturen. Iris, welke rivier wordt over het algemeen beschouwd als de langste ter wereld?
3: De Rijn?
2: De Rijn is niet goed. Het is de Nijl.
3: De Nijl, ja, shit. Ja, dat wist ik. Ja.
2: Ja, maar je moet er ook net op komen. En joh, €30.
3: Nou, €30.
2: Hey, dat is toch niet verkeerd. Ik bedoel, 2 minuten geleden had je het nog niet, hè?
3: Precies, het is maar weer even goed verdiend zo, hè?
2: Ik heb het idee dat er een collega naast je keihard zit te lachen. Kan dat kloppen?
3: Ja.
2: En niet helpen zeker. Gewoon niet helpen.
3: Jawel, maar het waren wel lastige vragen.
2: Ja, het was een moeilijke ronde van de 10 voor 10. Daar ben ik helemaal met je eens. Ik hoop wel dat je blij bent met de €30. En ik wens je nog een hele goede dienst daar in Rotterdam.
3: Ja, hartstikke bedankt.
2: Doei.
3: Morgen
2: weer kans op €100 in de 10 voor 10. En dit is nog het antwoord op vraag 4. Iris, wake me up.
3: Before you go, go.

0: Up Before You Go Go. Dit is Joe met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Je hoort hier zometeen muziek van Queen. Ook Janet Jackson komt eraan, net als Fleetwood Mac en Everywhere.
1: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: Mooi van Ethos.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club-app. Hubo helpt.
16: Dit is
17: het Nu.nl nieuws van 10 uur.
18: Goedenavond. Scholen hebben steeds vaker te maken met boze ouders die in discussie gaan over de prestaties van hun kinderen. Honderden van dit soort conflicten worden elk jaar besproken bij een speciale commissie. Het gaat dan bijvoorbeeld over of een kind door mag naar het volgende jaar of van niveau moet veranderen. Ouders zijn het daar niet altijd mee eens, legt de directeur van de commissie uit.
19: School wil ook vaak gewoon het beste voor je kind. Maar juist als daar verwarring of een misverstand of miscommunicatie over is, of gewoon een ander inzicht van ja, wat is het beste, dan ontstaan die conflicten.
18: Dat zei ze bij RTL Nieuws. Opletten als je zonnepanelen hebt, want wie geen digitale energiemeter installeert kan voortaan een flinke boete krijgen tot ruim 1600 euro. Op dit moment zijn er nog zo'n 500.000 adressen waar nog een oude meter hangt. Die kan je terugdraaien wanneer je stroom teruglevert aan het net. En omdat het salderen straks afloopt, willen veel mensen niet wisselen. Toch is dat wel verplicht en het weigeren wordt voortaan dus hard bestraft. Bij het Belgische festival Tomorrowland mag dit weekend geen vuurwerk worden afgestoken. Ook andere effecten met warmte en rook zijn niet toegestaan. In het gebied is het op dit moment warm en heel droog, en dus is het risico op een natuurbrand groot. Vorig jaar ging het op Tomorrowland nog goed mis. Toen brandde het hoofdpodium af nadat er iets misging met een vlammenwerper. Het festival kon uiteindelijk wel doorgaan. En op een veiling in Amerika is het skelet van een Tyrannosaurus Rex verkocht voor ruim 43 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet is aardig groot, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. En op het schedel zie je ook nog allerlei bijtsporen zitten. Waar de T-Rex precies naartoe gaat is niet bekend. De koper wil anoniem blijven. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog bij een graad of 16. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt maximaal 31 graden.
17: Dit is de avond van Joe.

0: kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager... Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Alle Vivera. Ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fishtail Single Packs. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
14: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
15: Hoi.
14: Of binnenkort vertrekt...
15: Adios.
14: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
15: Fijne vakantie.
16: Dit is Joe.

0: bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
2: Hey, oh, sorry.
1: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Het nu.nl nieuws van 11 uur.
7: Goedenavond. Acteur Kees Geel is overleden. Hij kreeg vanmorgen plotseling een hartstilstand en heeft dat niet overleefd. Dat heeft zijn management laten weten. Kees Geel speelde in verschillende films, series en musicals. Zo speelde hij bijvoorbeeld een regisseur in Flikker Rotterdam. Hij is 61 jaar geworden. Hockeyclubs in het hele land hebben steeds vaker last van boze ouders. Vooral wanneer de selectieteams bekendgemaakt worden. Dat vertelt deze trainer bij RTL Nieuws.
8: Onterecht, te laag ingedeeld, verklaringen waarom. Mijn kind is toch echt wel goed genoeg. Ja, we hebben het nooit eerder gehoord.
7: De Hockeybond slaat daarom alarm. Zij maken zich zorgen om de vrijwilligers bij de clubs die te maken krijgen met boze reacties. Meerdere verenigingen komen nu met een afkoelperiode. Ouders mogen dan niet meteen contact opnemen nadat de teamindelingen bekend worden gemaakt. De bosbranden bij Parijs zijn onder controle. Dat betekent dat ze niet meer verder uitbreiden. Toch gaat het blussen van de branden wel nog weken duren. Dat heeft de Franse brandweer bekendgemaakt. Een gebied van 2000 hectare heeft daar in brand gestaan. De autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken. 6 verdachten zijn inmiddels opgepakt. En ieder koppel heeft wel eens ruzie in de auto, maar in Frankrijk is het dit weekend flink uit de hand gelopen. Daar stond een stel te kibbelen op de vluchtstrook. Toen de politie erbij kwam, besloot de man snel te vluchten en zijn vrouw daarbij achter te laten. Een gevaarlijke situatie. Ze werd uiteindelijk door een andere automobilist naar een veilige plek gebracht. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog bij een graad of 16. En morgen wordt het opnieuw zonnig en warm bij maximaal 31 graden.
6: Dit is de avond van Joe.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Dit is Joe.

0: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
3: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
4: Sloopmelk.
3: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
3: Milner?
4: Sloopmelk.
3: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: Dit is jou. Het nieuws van 12 uur.
7: Goedenacht. Acteur Kees Geel is plotseling overleden aan een hartstilstand. Hij speelde in tientallen Nederlandse films en series, zoals Flikker Rotterdam en GTST. Voor zijn rol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. En ook was hij vaak te horen in commercials. Kees Geel was 61 jaar. Spanje is het eerste land dat zich heeft geplaatst voor de finale van het WK voetbal. Ze versloegen Frankrijk met 2-0. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Morgen is de tweede halve finale. Vanwege de droogte hebben verschillende natuurgebieden in Brabant maatregelen genomen. Ze wordt er in sommige beken zogenaamd overlevingswater gepompt om de dieren in het water te beschermen, meldt Omroep Brabant. Dat gebeurt wel vaker, maar nog nooit zo vroeg in het jaar. En in België begint dit weekend het festival Tomorrowland. En ook daar gelden dan strenge regels nu het zo droog en warm is. Zo mag er geen vuurwerk worden afgestoken en ook rookeffecten zijn verboden. Vorig jaar was er op de eerste dag van Tomorrowland brand. Een groot deel van het hoofdpodium ging toen in vlammen op. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden... bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Voor het eerst in 16 jaar is het Spanje gelukt om de finale van het WK voetbal te halen. Ze wonnen met 2-0 van Frankrijk. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Zondag is het grote finale. Spanje moet het dan opnemen tegen Engeland of Argentinië. Verslagen reacties op het plotse overlijden van acteur Kees Geel. Hij was 61. Regisseur Eddie ter Stal noemt hem een intens mens, een intense vriend en een intense acteur. Omroep Avrotros, die de serie Flikker Rotterdam maakt, zegt dat zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid van grote waarde waren. De politie is meerdere panden op de Wallen binnengevallen. Daarbij is een onbekend aantal mensen opgepakt. Het zou gaan om een grote actie tegen mensenhandel. Volgens Parool zijn er ook op andere plekken in Amsterdam invallen gedaan. Zo werd er iemand opgepakt in een sportschool. En er komt misschien een einde aan het verzetten van de klok in Amerika. Het parlement heeft een wet aangenomen die permanente zomertijd moet invoeren. Dat is het al het grootste deel van het jaar. De zomertijd duurt daar van maart tot november. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht. De minima liggen rond de graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Goedenacht. De politie heeft op meerdere plekken in Amsterdam invallen gedaan in hun onderzoek naar mensenhandel. Er werden vooral panden op de Wallen doorzocht, maar er werd ook iemand gearresteerd die aan het trainen was in de sportschool. Er is een onbekend aantal mensen opgepakt. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het plotselinge overlijden van acteur Kees Geel komt hard aan bij de cast van Flikken Rotterdam waar hij in speelde. Regisseur Martin Swaap vertelde op Radio 1 dat ze 2 weken geleden nog de opnames van het laatste seizoen hadden afgerond. Het is niet duidelijk of dat seizoen nog uitgezonden gaat worden. Britse tieners van 16 en 17 mogen straks niet meer 's nachts op social media zitten. Ook krijgen ze te maken met beperkingen die apps minder verslavend maken. Zo moeten ze straks niet meer onbeperkt kunnen scrollen of achter elkaar naar filmpjes kunnen kijken. Britse kinderen onder de 16 mogen binnenkort helemaal niet meer op social media. En de finale van het WK voetbal is komende zondag ook op het Witte Doek te zien. 13 bioscopen door het hele land zenden de wedstrijd live uit, inclusief de halftime show waar Justin Bieber, Shakira en Madonna optreden. Spanje plaatste zich vanavond als eerste voor die WK-finale. Ze spelen dan tegen Engeland of Argentinië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.